0: in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Even schuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Julien. Julien Clerc. Hij bracht ons even terug naar het jaar 1974. Toen kwam dit uit, het is even geleden. Maar daar heb je ook wat, zeg ik dan. Over verleden gesproken. Ja, de dag van gisteren is de dag van gisteren niet meer. De dag van vandaag. Dat is donderdag vandaag. Het is inmiddels 10 september geworden. En de tijd 6:08. Nou, we gaan ervoor, hoor. De gepresenteerde radio-uitzendingen van Radio Web Utrecht. En zoals je gewend bent van ons, van maandag tot en met vrijdag is dat Utrecht is wakker om eens mee te starten. Dat doen wij vandaag ook. Nou, we hadden het tegen 1974. Ik kan me voorstellen dat het een geboortejaar is van iemand die nu luistert. Het kan ook zijn dat we veel verder terug in de tijd moeten gaan. En die tijd daartussenin, laten we zeggen vanaf je eerste, tweede, derde jaar tot een jaar of 15. Waar speelde je mee? We gaan het hebben over speelgoed vanmorgen. Ik ga het zo meteen allemaal vertellen. Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer. Marjolein is binnengekomen, Eline is er, Marta is er. Kortom, de redactie is al volop bezig. Om het laatste nieuws aan je te vertellen. En goed nieuws kwam er gisteravond, of eigenlijk rond middernacht. Volgens mij was het, ik lag net op bed. En toen is de A28 vrijgegeven. Dus geen problemen meer bij Nijkerk richting Zwolle. En van Zwolle deze kant op komend richting Utrecht. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met mooie muziek. De Stone zometeen. Come on. Met wat meer tempo. Maar we beginnen wat rustiger met de Four Tops. Don't Walk Away. Blijf erbij. Radio M Utrecht. En laat even weten of je wakker bent. Kan via de RTV Utrecht app. Je WhatsAppt even met mij of je gebruikt Messenger. Bob van Beter zoek je even op. Of je gebruikt iets anders. Of je kijkt alvast even op Facebook. En je geniet van de muziek. Zoals ik al zei, dit zijn de Four Tops.

Drenthe. 3, 2, 1. En toen was het voorbij, maar wel een leuk liedje toch? Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is inmiddels 12 minuten voor 6:30 geworden. En gezellig dat je wakker bent. Ja, bedoel, dan zit ik hier ook maar alleen. Samen met de collega's trouwens. Over collega's gesproken. Natuurlijk is Margot er vandaag, het weer voor Midden-Nederland. Krijgen we een beetje een aardige dag in vergelijking met gisteren. Ik vond het eigenlijk gistermiddag helemaal niet zo gek. Er waren best wel mooie momenten bij. Maar goed, ieder zijn heug en zijn meug, zeg ik altijd maar. Margot gaan we straks in de uitzending horen. En om 6:30, dus over een goede 10 minuten... alvast even een kort weerberichtje vanuit haar weerkamer. Haar visie op de dag van vandaag. Robert-Jan gaat op pad. Ik weet, we hebben dat gisteren eventjes besproken. Dat was na de uitzending. Een best stevig onderwerp. Dat komt hij zo even toelichten bij ons in de uitzending. Dat hoor je zo. En Utrecht is wakker. En ik zei, we gaan terug naar je kindertijd. Wel degelijk. Want wat was, dat is de vraag vandaag bij Radio M Utrecht, waar je een antwoord op mag geven via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld, of via Facebook. Wat was jouw favoriete speelgoed als kind? Hebben we het over. Ja, misschien heb je nu ook nog wel speelgoed. Maar misschien waren dat, voor de meisjes zeg ik dan maar, want dat is heel traditioneel geweest, Barbies, die poppen. Of speelde je bij Playmobil bijvoorbeeld. Wat ik ook deed midden jaren 70 toen het uitkwam. Hartstikke leuk. Of waren het nog van veel eerder was het een pistool, het klappertjespistool wat je toen had, heb ik ook gehad. Of tollen, of hula hoepen. Dat soort dingen, waar speel je mee? De aanleiding is dat er een speelgoedfabrikant een verkiezing

lezing organiseert van het meest iconische speelgoed. Nou, hoe is dat? Dat is best leuk om terug te gaan naar je tijd waar je vroeger mee speelde. En wat een leuke goedemorgen zitten er al bij. Mensen die eventjes nog teruggaan naar hun jeugd. Michel, goedemorgen. Bob en team. Toch wel de Matchbox speelgoed vrachtwagens. Hele transportbedrijven speelden mijn broertjes en ik na. Vooral zand. Daar maakten wij bruine bonen voor als alternatief. Fijne uitzending. Oh, weet je Michel dat ik vroeger ook wel een rare fetish had. Ik had echt gekke dingen. Bijvoorbeeld dat ik autootjes altijd volstopte met klei. Ja, dat is echt heel gek. Ik weet ook niet waarom. Ja, ik weet nog wel dat ik een vuilniswagen had. Daar kon heel veel klei in elk geval. Maar ik herken dit, want dat heb ik ook gedaan met die vrachtwagen spelen. Alleen het is jouw beroep geworden en voor mij toch iets anders, zeg maar. Maar ik heb heel veel met het chauffeursvak, maar dat weet jij ook wel. Leuk dat je er bent. David die zegt, wij speelden in de jaren 60 en 70 met Lego. Ja, heb ik ook gedaan. Maar we hadden ook alternatief speelgoed. Want de zachte kruisspelden, die fungeerden als ons zogenaamde kampvuur. En daarbij waren mijn broer en ik, Jan en Piet. Beneden in de kamerkast was ook nog iets heel bijzonders. En magisch, het was de knopendoos. Dat waren echt in onze ogen kostbare juwelen. Ja, fantastisch die herinneringen ophalen. Ik snap dat wel, ik vind het hartstikke leuk. Nog even eentje. Ja, er zijn er veel hoor. Dorothea, Michael bijvoorbeeld. Else dan. Goedemorgen, speelmakkers van de radio. Groetjes uit Woudenberg met 10 graden. Dat is laag, die temperatuur. Overwegend helder trouwens. Ja, spelen. Gek. Eigenlijk het meeste herinner ik me spelen met knijpers. Waar ik, hele bouwwerken meemaakte. Met als basis de melkkoker waar mijn moeder de knijpers in bewaarde. Had wel een mooie pop trouwens, schiet me te binnen. Maar die werd door een nichtje gemolesteerd. Nee, dat is even na, Else. Je hebt er nog last van, volgens mij. Kan me voorstellen. Je lievelingspop. Je dol. Doei. Maak er een speelsuitzending van. Nou, daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Ook door jou. Dankjewel daarvoor. Ja, veel meer reacties zijn nu ook al te vinden op Facebook. En ik krijg in de app ook nog het een en ander binnen. Dus daar ga ik zo meteen eens eventjes naar kijken. Maar wees welkom, de app van RTV Utrecht. En laat weten waar je vroeger mee speelde. Nogmaals, die aanleiding is die speelgoedfabrikant die dan het meest iconische speelgoed gaat tentoonstellen. Of eigenlijk een soort van verkiezing die er is. Het meest iconische speelgoed ooit. Als het maar wel een beetje onpartijdig is. Ja, Playmobil, Lego heb ik inderdaad ook gedaan. Oh, mijn jeugd komt ook wat dat betreft weer helemaal boven. Nou, laat maar weten. Ook op Facebook van Radio M Utrecht. En ik heb het gezegd in de RTV Utrecht app. Ben je ook welkom.

0: Queen en Radio Gaga, wat blijft het toch een geweldig nummer. Nou ja, ik heb eigenlijk niet veel nummers van Queen waarvan ik zeg, daar vind ik niks aan. Nee, die heb ik niet. Vind ze hartstikke goed. En een paar jaar geleden ben ik voor het eerst in de Queen Experience geweest. Een museum ter nagedachtenis aan de hele groep Queen, inclusief Freddie Mercury. En dat is in het casino, notabene, heel bijzonder, in Montreux. Ja. Het was heel mooi om daar te geweest te zijn. Gratis toegankelijk overigens. Dus ik maak daar gewoon even een reclame voor. Mocht je in Montreux een keer komen, heb je gelegenheid om de auto neer te zetten, of op wat voor manier je daar ook gekomen bent, ga dan even naar de Queen Experience en maak dat mee. Je ziet er de pakken van Freddie Mercury waar hij in opgetreden heeft. Je ziet daar muziek. Je ziet er een halve muziekstudio. Het is echt geweldig om te zien. En ook heel veel briefjes. Laten we zeggen fanbrieven aan de groep Queen. Alle leden hebben zo'n beetje heel veel fan altijd gehad. Dus dat is best de moeite waard om dat te zien in het casino van Montreux. Had ik al gezegd, de Queen Experience? Ja, natuurlijk had ik dat gezegd, dus ik denk, doe het nog een keertje. Het is 6:35, zometeen Robert-Jan Boy bij mij in de studio om te vertellen wat vandaag het onderwerp is. Het is een pittig onderwerp en misschien komt hij ook wel niet langs, maar dan leggen we even een contact via een telefoon of via een lijn met hem. Het weer voor Midden-Nederland. Met Mago praten we daar uitgebreid uiteraard over. Ze heeft alvast even een weerberichtje gestuurd met in Midden-Nederland vandaag. Ja, wolken en zon die elkaar gaan afwisselen. En het blijft droog, dan weten we dat alvast. En er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur gaat opklimmen naar 20 graden. Dus ook bij Els in Woudenberg, even geduld. Het gaat vast en zeker warmer worden. Zeker meer dan wat je nu hebt. 10 graden Celsius. Sterker nog, het gaat verdubbelen. Dat is een leuk vooruitzicht, toch? Nou, vooruitzichten waren er wel. Gisteravond werd bekend dat de A28 weer helemaal open zou gaan richting Zwolle en van Zwolle richting Utrecht. Dat is intussen gebeurd, dus daar kun je lekker doorrijden. En je hoeft ook niet meer om te rijden. Gelukkig maar vanwege die Hardenberger brug die niet veilig was. Dat is nu allemaal weer voor elkaar, althans voor dit moment. Dus ruim baan op de A28. Wel is het erg druk op de A1 geworden en daarom de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Apeldoorn in Amsterdam, van Voorthuizen tot Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurd en je doet in ieder geval 20 minuten langer over je reis. Sterkte, goede reis ook namens ons Radio M Utrecht, waar je ook onderweg bent of van plan bent te gaan.
1: Utrecht is wakker. Met...

0: Vaya con Dios. Een nummer van deze Belgische groep uit 1990. Ja, de tijd gaat door. Inmiddels is het over de tijd gesproken, 6:30. En dat op deze 10e september. Bij mij in de studio Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, ik wist, we hadden het er gisteren even over na de uitzending, dat je eventueel een pittig onderwerp ter sprake zou brengen vandaag. Sterker nog, dat gaat ook gebeuren. Een stevig onderwerp heb je vandaag.
1: Ja, het gaat over suïcide.
0: Zelfmoord?
1: Zelfdoding.
0: Ja.
1: Er wordt momenteel, ze zijn eigenlijk bijna al gefinished, in Amersfoort een wandeling gehouden. Ja. Met de naam Walk into the Light. Dat gebeurt op meer plekken in Nederland momenteel. Mm-hmm. Daar wordt er dus gelopen van de duisternis van de nacht naar het licht van de zonsopkomst. Daar gaat natuurlijk een mooie symboolwerking vanuit.
0: Ja.
1: En ja, de bedoeling is dat er aandacht wordt gevraagd over voor zelfdoding. Dat wil zeggen, ja, mensen die daar op een of andere manier door geraakt worden, om die een steuntje in de rug te geven om dat de cijfers die er echt zijn, de cijfers nemen toe vooral onder jongeren, dat die kunnen dalen. Dus dat er andere oplossingen zijn dan zelfdoding door elkaar te steunen, et cetera.
0: Dus de uitzichtloosheid, dat uitzicht dan dat mensen zo wanhopig zijn, het zo niet meer zien zitten, dat ze hun leven willen beëindigen. En daar wordt dan aandacht voor gevraagd tijdens die Walk into the Light.
1: Ja, dat gaat via de stichting Herstelnetwerk Eemland, waar ervaringsdeskundigen werken.
0: Ja.
1: En die zeiden, toen ik ze even van tevoren sprak, van ja, er is een verschil tussen dood of een ander leven, of dat leven wat je nu leidt niet meer willen. Mm-hmm. En daar zit natuurlijk heel veel achter.
0: Ja.
1: En middels, wat ik zeg, ervaringsdeskundigen, dat je daar naartoe kunt gaan om de zaak anders te zien, kun je verder komen. Nou, dat komt dus vanavond of zometeen uitgebreid aan de orde, ook tijdens een ontbijt, wat gaat beginnen om 6:15. Daar ga ik zometeen naartoe. En dan gaan we daar verder over praten.
0: Ik ben ook heel benieuwd wie dan aan meelopen. Zijn het dan mensen die iemand verloren hebben? Of iemand die zelf niet meer ziet zitten?
1: Het kan alles zijn.
0: Ja,
1: het kan iedereen zijn die deze zaak, zeg maar, om dat oplossen, een warm hart toedraagt.
0: Ja.
1: Ook de wethouder komt, mevrouw Paffen, die loopt ook mee. Die gaan we ook nog spreken rond 8:30 als het goed is.
0: Ja.
1: Om onder meer te vragen hoe het nou zit in Amersfoort met de zelfdodingscijfers. En wat voor beleid je erop kunt voeren. Hè? Want je had eerder de luisterlijn aan de lijn, Bob. Daar wordt op bezuinigd.
0: Ja, vorige week inderdaad. Ja.
1: Ja, dat zijn een van die zaken die je zegt van laat dat dan bestaan. Want dat kan heel belangrijk zijn voor mensen om hun hart te luchten. Hè, op een of andere manier.
0: Ja, luisterend oor te hebben om hun problematiek te uiten. En wellicht draagt dat ook bij inderdaad aan... Dat je niet het einde aan je leven wil maken. Wat een stevig onderwerp vanmorgen, maar niet om dat uit de weg te gaan. Best heel goed, denk ik.
1: Net gebeurt, hè. Dus overal, wat er gebeurt, daar zijn wij zoveel mogelijk mee natuurlijk. En dit is inderdaad niet een onderwerp die is van nou, daar word ik nou vrolijk van. Maar ja, de cijfers zijn inderdaad dramatisch. Ja. Dus vooral de zelfdoding onder jongeren neemt toe.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met onder meer social media en kennelijk hoe de maatschappij op dit moment functioneert op de een of andere manier. Maar dat gaan we allemaal vragen te prikken.
0: Goed, op naar Amersfoort om daarover door te praten vanmorgen. Ja. Succes.
1: Tot zo.
0: Succes.

0: Ik moest even nadenken, want Maarten die stelt de muziek altijd samen voor dit programma.
1: Het is wakker.
0: Dat bedoel ik. Maar hoe de titel ook weer was van het nummer, want dat wist ik niet meer. Dus ik moest even nadenken. Spaanse druif van Nick en Simon. En dat is uit hun begintijd, want dat is uit 2006. En dat was destijds... Oh, die muziek doen we zo meteen. Dat was destijds de kennismaking met Nick en Simon. Ik weet nog voor het eerst dat ze bij ons in de studio waren. En dan zeg ik bij ons, toen maakte ik radioprogramma's bij. Radio Nederland, Wereldomroep in Hilversum. En dan kwam ineens een nieuw duo. En dat was Nick en Simon. En met hun chauffeur en hun promotor Paul, die erbij was. En we hebben lekker gegeten 's middags na afloop van die uitzending. Was leuk. Gezellig. Ik kende ze niet. Maar ja, we weten het verhaal. De story van Nick en Simon. Nu niet meer samen. Maar wat hebben zij grote successen geboekt. Onder andere met dit Spaanse druif. Zo, daar moest ik even aan denken weer. Reacties zijn welkom natuurlijk. Leuk als je wakker bent om maar even te laten weten dat je er bent. Dat kan via de RTV Utrecht app of op een andere manier. Facebook, Radio en Utrecht. Kun je gelijk even een antwoord geven op de vraag. En die vraag die gaat vandaag over een speelgoedfabrikant. Die organiseert een verkiezing van het meest iconische speelgoed. De vraag, wat was jouw favoriet? Niet een speelgoed in je jeugd, daar hebben we het over. Nou, dat een beetje kriskras door elkaar met mensen die al wakker zijn. Zoals Miranda bijvoorbeeld. Goedemorgen. Gezellig dat je je even meldt via de RTV Utrecht app. Nou ja, meld. Klinkt ook gek dat je even zegt dat je aanwezig bent. Leuk plaatje van een mooie vaas met Margriete. Ach, Margrietje. De rozen zullen bloeien, denk ik dan aan. Van Louis Neefs. En Ingrid Schonebeek is er ook bij. En die reageert eventjes. Ik speelde tikkertje. Tenten maken van oude gordijnen en zo. Oh ja, grappig was dat. Dat deed ik wel bij mijn oma. Inderdaad, maakten we een tent. Vonden we altijd leuk om te doen. Tenminste, ik wel. Mijn oma speelde natuurlijk mee. Op latere leeftijd speelden we meer buiten eigenlijk. Groetjes, fijne uitzending vandaag. Ingrid, dank je wel voor jouw reactie. Ja, maar speelde je mee als kind met wat voor soort speelgoed? Philip in België, wij waren snel tevreden hoor. Bij ons kwam geen merk speelgoed binnen. Mijn grootvader die had wel Meccano waar ik op latere leeftijd mee mocht bouwen. Och ja, ja. Dat vond ik wel knap, mensen die dat konden. Een vriendje van mij had dat ook trouwens, dat Meccano. Ik heb dat nooit zo gekund. Ik was niet zo'n technisch wonder wat dat betreft. Oh, hoor ik iemand zeggen, nog steeds niet. Dat klopt. Verder speelden we ook met Bikkels en Knikkers. Fijne uitzending toegewenst vanuit Edegem. Cowboy Phil. Philip dus. Goedemorgen, Philip. Goed dat je er bent. Even kijken, want Michael die was erbij vanuit Nieuwegein. Natuurlijk, goeiedag. Ja, we speelden met Knex, Lego, Playmobil. In mijn kinderjaren deed ik dat dus ook. Prettige donderdag en de groetjes van iedereen. Vanuit Nieuwegein van Michael. En Dorothea zegt, ik speelde graag met Lego. Ik bouwde dan huizen groot, met heel veel ramen. Ik had ook poppen, maar daar speelde ik wat minder mee, zegt Dorothea. Nou ja, poppen was voor meisjes en jongens speelden met andere dingen, denk ik dan. Want ik deed dat niet, ik speelde niet met poppen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet gek. Ik vond het altijd wel leuk om te zien, die poppen. Ja, maar ik had wel iets anders mee. Poppenhuis leek me ook wel leuk trouwens, schiet me nu te binnen. Dan doe ik weer denken aan dat Lego, wat jij zegt. Daar bouwde je huizen mee, dat deed ik ook. En ik bouwde trouwens ook garages waar ik mijn autootjes in parkeerde. Ik heb nog niemand gehoord trouwens over het spelen met autootjes. Want dat deed ik namelijk ook. En sterker nog, net als Michel met zijn vrachtwagens. Dat toen ik 15, 16 was, toen kocht ik nog steeds vrachtwagenmodellen. Dat vond ik leuk. Ja, geweldig zelfs. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met muziek van Bananarama, Robert De Niro is waiting. Nou, wij wachten op Margot, maar die is er zometeen echt bij hoor. Don't worry, en vooral be happy. Op deze donderdag, de 10e september 2026.

0: 84. Bananarama en Robert De Niro's Waiting. Nou, die moet even wachten. Want Magal gaat eerst voor. Oh, en je hoorde al een klein fragmentje van Julio Iglesias. Nou, die komt dan zometeen voorbij met Quiero. Nu bij Radio Emuten gaan we lekker praten over het weer. Maar gewoon, je liet al even weten dat het droog blijft vandaag.
1: Ja.
0: Ik had gedacht dat er misschien nog wel een spettertje zou komen. Maar heerlijk, dat is een goed vooruitzicht.
1: Ja, ja, ik denk dat het bij ons droog blijft. Hè. Er zit nog een enkel spettertje in de verwachting.
0: Ja?
1: Maar die heb ik eruit gegumpt voor Utrecht. Dus ik hou het op een droge dag. Maar het is wel lekker fris hoor. Op dit moment met een temperatuur in de beeld van 6,8 graden.
0: Laag, en duik ik af. Laag.
1: Ja, precies. En duik ik af naar de grond is het 4,2. Dus ja, dat geeft toch wel aan dat we een beetje richting de herfst aan het lopen zijn. En als we nu naar buiten komen en je bent een beetje buiten de stad, dan is het helemaal zichtbaar. Want we hebben op heel veel plaatsen van die mooie mistvelden. Ik zie ook mist in de beeld op het meetveld. 461 meter. Daar kun je nog prima doorheen kijken. Is niet verkeersbelemmerend. Cabauw 263 meter. En het is niet alleen bij ons in de provincie mistig. Het is ook mistig in Gelderland. En ook in Brabant, Zeeland. En ook in Limburg. Dus zeg maar het midden en het zuiden van Nederland zit in de mist. En dat komt omdat het heel rustig is in de atmosfeer. In tegenstelling tot gisteren natuurlijk. Toen hadden we met wind en buien te maken. En vandaag hebben we te maken met een hoge drukgebiedje wat langstrekt. Waardoor de wind is weggevallen. En het flink is kunnen afkoelen. En bij dit soort temperaturen condenseert de vochtigheid in de lucht. En dat heeft als resultaat ochtendmist.
0: Wat een verklaring. En dank daarvoor, want dan snap ik het ook. Ja, ik had ook wel mistbankjes. Even een klein stukje polder meegepakt. Dus op een gegeven moment dacht ik, er is nog zo'n klein weggetje waar je 60 kunt rijden en mag rijden. Maar ik moest toch ietsjes vaart verminderen. Want ineens zit je erin, in zo'n mistveldje.
1: Precies, hè? Nou, dat seizoen begint nu weer. Dus wat dat betreft, hè, voor de vroege vogels onder ons, is het vanaf vandaag toch echt op passen geblazen als het weer 's ochtends licht wordt.
0: Ja, ja, precies. Het kan vandaag is dat het geval, ook morgen, overmorgen bij wijze van spreken zo zijn. Maar binnenkort kan het ook weer eens voorkomen op je route. Zeg, en verder ontwikkelt zich het weer richting 20 graden, blijft droog. Hoe spet de zon vandaag dan?
1: Nou ja, die zon die krijgen we wel te zien. Gisteren trouwens natuurlijk ook. Hè.
0: Ja,
1: verbazend.
0: Ja, ja, ja.
1: Hè. Tussen de felle buien door ook flinke opklaringen. We hebben 6 tot 7 uur zon gehad. Ik denk dat we dat vandaag niet eens gaan halen. Want we hebben ook wel met wat wolkenveldjes te maken die vanuit het westen binnentrekken. Er zullen ook stapelwolken ontstaan. Maar dat zijn allemaal vriendelijke stapelwolken. Ja, en die wolken zijn toch iets meer in de meerderheid dan de zon. Maar de zon laat ons beslist niet in de steek. En die wind uit het zuidwesten, die wordt ietsje sterker dan dat die nu is. Nu is die zwak, vanmiddag matige windkrachtje 3. En die voert wat zachtere lucht aan dan gisteren. Gisteren kwamen we niet boven de 20 graden uit. 18,5 in de beeld. En ik denk dat we vandaag duidelijk wat hoger uitkomen. Met 20, misschien wel, 20,5 graden afgerond.
0: Kijk eens aan. Wat een lekker vooruitzicht, zeg ik dan.
1: Ja?
0: Ik heb er helemaal zin in vandaag. Had ik toch wel, maar
1: ik ook.
0: Maar als het weer een beetje meewerkt op dat vlak, is het altijd wel fijn om te weten.
1: Ja.
0: Goed, de dagen daarna, dat bespreken we in het volgende uur. Tenminste, dat hoor ik dan heel graag.
1: Gaan we doen.
0: Dus tot zometeen. Maar gewoon, dankjewel voor nu, hè.
1: Tot strakjes, Bob.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, speelgoed, daar praten we zo meteen over door natuurlijk. Doe je zegje, waar speelde je vroeger mee? Die speelgoedfabrikant die een verkiezing heeft uitgeschreven voor het meest markante speelgoed. Het iconische speelgoed van weleer. Daar speelde je vroeger ook mee. En wat was dat dan? Waren dat de poppen? Waren dat autootjes? Of was dat Lego of Playmobil? Ik noem maar even wat namen. Het kan allemaal. Geef het door via de RTV Utrecht app. Of WhatsApp is dat dan in dat geval. Of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht. Want daar hebben we natuurlijk de vraag voor vandaag ook neergezet. In het volgende uur gaan we praten over wonen. Nou, de meeste mensen wonen, gelukkig wel. Ik ken ook overigens mensen die hebben geen dak boven hun hoofd. Dat is even heel naar. En echt heel naar. Niet even, maar hoe lang gaat dat dan nog duren? Wonen in een dorp is niet altijd betaalbaarder dan het wonen in de stad. Het beeld dat je in een dorp goedkoper woont klopt namelijk niet altijd volgens de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ja, daar moeten we zo meteen over doorpraten. Dat gaan we natuurlijk ook doen in het volgende uur. Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht. Met nu, ja hoor, daar is hij dan toch, Julio. Hij heeft hem niet nodig, zijn regenjas. Ha, ha, ha, kje.

0: je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
6: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
5: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
7: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
5: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het wat gaan regenen.
8: Maar voor de regen uit blijft het lekker droog in Midden-Nederland, hebben we al van Margot Ribbering gehoord. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. En vanaf nu, het is 7:02, hoog tijd om daar Marjolein eens even bij te halen. Het nieuws uit de regio. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Utrechtse Visserssteeg gaat die straat weer open. En sommige bewoners die balen daarvan dat ze niet op de hoogte zijn gebracht door de gemeente dat ging gebeuren. Zij maken zich onder meer zorgen over de veiligheid van hun woningen als die niet meer zijn afgeschermd met schotten. De vrouw die begin dit jaar bij Utrecht Centraal een trap kreeg van een agent stapt naar het gerechtshof. Het OM doet geen verder onderzoek omdat het geweld volgens justitie in verhouding stond tot de situatie. Maar de vrouw is daar niet mee eens. En we hebben het natuurlijk ook nog even over Botik van der Zandschulp. Want het is helaas niet gelukt om te stunten.
8: Tegen Zverev moest hij toch?
9: Ja. Ja, die is ook als eerste geplaatst. Dus het is ook geen schande dat hij verloren heeft. Nee. Maar ja, ik bedoel, je hebt altijd kansen.
8: Het had leuk geweest natuurlijk als hij van Alexander Zverev de match had gewonnen. Maar hij is een beetje van de baan gemept eigenlijk.
9: Ja, in 3 sets was het eigenlijk wel klaar. Dus uitgeschakeld in de kwartfinale van de US Open.
8: Dat is toch heel jammer. Want ik vind dat hij wel heel ver gekomen is eigenlijk deze keer.
9: Dus, ja, het is hem eerder gelukt, hè? 5 jaar geleden stond hij ook in de kwartfinale.
8: Dat is waar, ja.
9: Dus, maar wel heel knap, ja.
8: Botik uit onze Botik, zeg maar.
9: Uit
8: Veenendaal. Goed. Nou goed, wel het nieuws, maar minder goed voor Botik dan. Voor de tennisliefhebbers, voor Nederland dan. Meer en uitgebreid dit, hè, om 19:30.
9: Zeker, tot zo.
8: Zeker. Verkeersinformatie van de ANWB. Nog voordat je Midden-Nederland bereikt op de A2. Welkom als je Bossenaar bent of uit de omgeving van Den Bosch rijdt op de A2 richting Utrecht. Dan kom je de file, want tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen doe je bijna 40 minuten langer over je reis. Er zijn er werkzaamheden, maar de bergingswerkzaamheden ook op dit moment vanwege een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, dus 40 minuten vertraging op de A2 in de richting van Utrecht.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
4: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
3: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Ik ga een nieuwe kleding kopen, dan zie ik er een beetje goed uit volgende week.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Als je besluit of kunt besluiten dat je niet meer in de stad wilt wonen, maar in een dorp omdat het goedkoper is, dan kom je soms bedrogen uit. De NVM heeft onderzoek gedaan. We gaan zo meteen bellen met de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Want is dat nou zo dat je als je in een dorp woont misschien wat duurder uit bent in het dagelijks leven dan in de stad? Hoe steekt dat in elkaar? Je hoort er meer over in Utrecht is wakker. En dan een heel ander onderwerp vanmorgen. Robert-Jan Boy onderweg naar Into the Light. En dat betekent een wandeling maken in Amersfoort onder andere. Want het gebeurt op meer plekken in Nederland. Misschien wel eindigen met het ontbijt zometeen. Robert-Jan, het heeft te maken met een heel pittig onderwerp. Een heel stevig onderwerp. En vooral jongeren die hebben soms geen uitweg meer in het leven. En die willen een einde aan hun leven maken. Het gaat over zelfdoding. Hè?
11: Dat klopt inderdaad. De wandeling heet Walk Into the Light. Van de duisternis van de nacht lopen naar de zonsopgang. Nou, daar is het mooie weer voor weer. Je ziet de zon als het ware opkomen. En daar gaat een symboolwerking vanuit. Dat met mensen die met zelfdoding te maken hebben, op wat voor manier dan ook, om die een hart onder de riem te steken. En ook de nadruk erop te leggen dat er oplossingen zijn, dat er hulp is. En ja, hoe die hulp in elkaar zit, dat gaan we zo meteen horen tijdens het ontbijt. Dat als het goed is, zo meteen gaat beginnen. De wandeling wordt ondersteund door de gemeente Amersfoort. We praten ook nog met de wethouder. Een pittig onderwerp inderdaad. Ja. Maar wel een belangrijk onderwerp gezien de cijfers. Steeds meer zelfdodingen bij jongeren.
8: Ja, nou, we horen hier na 19:30 dan aan het einde van deze Walk Into the Light. En dan begint het ook wel weer een beetje licht te worden. Robert-Jan Boy dan vanuit Amersfoort nu onderweg. Ja, en dan vullen we het maar even aan met betrekking tot zelfdoding. Als je daarover met iemand wil praten, kan dat dag en nacht via 113 zelfmoordpreventie op 0800 0113. Je kunt ook chatten via 113.nl. Iets heel anders waar we het ook over gaan hebben. Doorlopend bij ons in de uitzendingen vandaag hebben we het over vroeger, over het speelgoed waar je mee speelde. Daar zijn we benieuwd naar. Er is een speelgoedfabrikant die gaat het meest iconische speelgoed verkiezen tot het allermooiste speelgoed, het allerleukste speelgoed van het jaar. En als je even kenbaar wil maken aan ons waarmee je speelde, met blokken, heb ik ook gedaan, met houten blokken, met Lego heb ik ook gedaan, met Playmobil, met autootjes. Ik heb alleen niet met poppen gespeeld, maar meisjes die deden het over het algemeen wel. En ik... Ik denk dat er ook wel jongens waren die met poppen wilden spelen. Ook prima. Maar waar speelde je mee? Laat dat weten via de RTV Utrecht-app. Of dat kan via Facebook, want daar ook hebben we de vraag gesteld. Met welk speelgoed speelde je vroeger? En daar heb ik het dus niet over buitenspelen. Mag je me ook kenbaar maken? Vind ik prima dat je tikkertje deed of stoepbranden of verstoppertje. Tikkertje. Ja, van alles en nog wat. De RTV Utrecht-app op Facebook van Radio M Utrecht.

0: Ja, geef daar maar weer de schuld aan, hoor. Uit 1979, de Jacksons en Blame It on the Boogie. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 14 minuten voor 19:30 intussen geworden. Ja, we gaan het erover hebben. Over wonen in een dorp dat niet altijd betaalbaarder is dan wonen in de stad. Ja, dan word je misschien wel stil van. Het beeld in elk geval dat je in een dorp goedkoper woont, klopt lang niet altijd. Volgens de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Utrecht. Sterker nog, vooral dorpen dicht bij grote steden, die zijn juist flink duurder. Ja, daar willen we natuurlijk alles over weten, hoe dat in elkaar steekt. Leo Bos van de NVM, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Leo, veel mensen denken in elk geval, als je de stad uitgaat, dan wordt een huis vanzelf goedkoper. Maar uit het onderzoek dat jullie onder andere hebben gedaan, blijkt dat van niet. Hoe kan dat?
1: Nou, het hangt een beetje af van de ligging van het dorp ten opzichte van de stad. Prijzen worden bepaald eigenlijk door de wil van mensen om toch eigenlijk een kopwoning te kunnen kopen. Dat betekent dat hoe dichter je bij een stad zit, hoe meer mensen die behoefte hebben. En dat drijft de prijs op. We zien dat op woningtype niveau prijzen bij de dorpen iets hoger ligt dan in de stad. Maar als je puur inzoomt op de dorpen vlakbij de stad, dan zijn die een stuk hoger. En hoe verder je van de stad afgaat, ja, hoe minder de prijs zal zijn.
0: Ja, is dat beeld anders geworden dan? Ik heb het idee dat als je ver weg zou wonen, kijk, in Utrecht is het allemaal hartstikke duur, zeg maar ga je dan echt een provincie uit? Ga je bij wijze van spreken helemaal naar het noorden, naar Friesland, naar Groningen? Ja, daar betaal je. Krijg je in ieder geval veel meer huis voor je geld, laat ik het zo stellen. Dat is nu niet anders, dan neem ik aan.
1: Dat is nu niet anders. Je krijgt veel meer huis voor je geld. Zie wel, je vraag was, is dat altijd zo geweest? We zien wel dat de prijzen in dorpen wat hoger uitkomen, iets meer stijgen dan in de steden.
0: Ja, ja. Maar ik begrijp het hoor. Terug naar de dorpen dicht bij de stad, die zijn dan duurder. Tenminste, de woningen zijn wat hoger in prijs dan de dorpen die wat verder van de grote stad afliggen. Als juist die afgelegen dorpen betaalbaarder zouden zijn, hè, zou verhuizen naar een dorp de oplossing zijn voor starters en jonge gezinnen, Leo?
1: Het hangt een beetje af, van hun situatie. Ja. Als zij qua werk vrijer zijn dan dat ze iedere dag heel veel op de zaak moeten zijn, of dat ze kinderen met een crash. Als je heel veel banden hebt met een stad, dan zal dat lastig zijn. Maar het is een feit dat de woningen in de ver afgelegen dorpen, hebben het over minimaal 7,5 kilometer. Als je in zo'n dorp zou kunnen aarden, dan kun je daar veel beter en veel goedkoper een woning kopen.
0: Ja. Volgens mij pleit de NVM voor bouwen voor het dorp. Wat moet er dan anders in het bouwen? Hè? Want ja, bouwprojecten ligt wel stil door andere oorzaken en zo. Maar als er nou een nieuw plan zou komen, hoe kijkt de NVM daartegen aan?
1: Nou, er is een term die algemeen wel bekend is, en dat is een straatje erbij. En daar pleiten wij voor. Over het algemeen zegt iedereen

0: wel van, nou, we willen vooral bij de steden bouwen. Nou, dat betekent dat er verhoudingsgewijs heel veel gestapelde bouw komt. Wij weten dat veel mensen zoeken toch eerder een woning met een tuin dan dat ze in een gebouw wonen. Dus onze oproep is, bouw nou niet alleen in steden, maar ook in dorpen. En doe dat er niet heel ontzettend heel veel. Hè, dus dat het aantal woningen opeens wordt verdubbeld in een dorp. Maar als je een aantal woningen bijvoegt, dan is dat goed voor de mensen, de jongeren die in zo'n dorp wonen, maar ook voor degene die naar zo'n dorp toe wil. En daarmee is het mogelijk dat de voorzieningen in zo'n dorp ook in stand blijven.
1: Ja, precies. Want nou ja, het gaat eigenlijk heel veel kanten in de positiviteit op. Hè? Je bedoelt, ja. als je een dorp uitbreidt, kunnen er meer faciliteiten komen. Er komen meer inkomsten binnen voor de gemeente. Dus ja, het kan zich wel meer ontplooien daar. Heb je wel het idee dat, want je noemt ook iets belangrijks, hè? Er worden wel veel appartementen worden er aangeprezen, zeg maar, van hé, maar dat moet je op latere leeftijd gaan doen. Jongeren willen misschien ook wel gewoon een huis met een tuin hebben, begrijp ik uit jouw woorden. Dus een appartement is niet altijd de oplossing voor het woonprobleem, denk ik.
0: Er zijn altijd heel veel mensen die vinden het fantastisch als ze een eigen appartement kunnen kopen. Maar wij zien nu in de cijfers dat er wordt zoveel aangeboden, zoveel van hetzelfde, dat de verkoop van gestapelde bouw, wat wij dan zo noemen, dat blijft achter. Ja. Terwijl we uit onderzoeken zien dat veel mensen gewoon behoefte hebben aan een woning met een tuin. En daar zinkt natuurlijk wel de schoen. Als we niet datgene aanbieden waar de vraag naar is, dan kunnen mensen niet verhuizen naar de plek waar ze graag willen wonen.
1: Ja, helder verhaal, ja. Ook om die afslag even te pakken. Leo, dankjewel voor je toelichting op het wonen in de dorpen, dat dus niet altijd goedkoper is ten opzichte van de grote stad. En we kwamen ook nog met de woonwens van de mensen uit. Liever een huis met een tuintje. Dank, tot de volgende keer. Leo Bos van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Utrecht. De NVM. Fijne dag, hè?
0: Jo, hetzelfde.
1: Dankjewel. Dit is Tino. Onze Tino, zeggen we altijd. En zij weet het. De maan staat

0: Happy Together van de Turtles. En ook vanmiddag weer muziek uit de jaren 60. Een uur lang zelfs, van 2 tot 3. Dan wordt het tijd voor Studio 60's hier bij Radio AM Utrecht. En over tijd gesproken, over een paar minuten uitgebreid aandacht voor het nieuws uit de regio. Marjolein, in het nieuws, wat heb je dan?
1: Ja, even terug in de tijd naar 8 maanden geleden. Toen was die enorme explosie in het centrum van Utrecht.
0: Ja.
1: En ik heb het ook nog over Botik, want helaas geen stunt voor hem.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 7:31. De helft van Utrecht is wakker, heb je gehad. Het regionieuws nog niet uitgebreid. Marjolein Heijen.
1: En dat begint in Utrecht, want de Visserssteeg gaat weer open. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in die straat worden alle afzettingen vandaag weggehaald. Omwonenden zeggen verrast te zijn. Het was in juli wel aangekondigd via een wijkbericht van de gemeente, maar de bewoners balen dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden.
10: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook, ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt. Ja.
1: De bewoners vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein oplopen. Bij die explosie in januari raakten meerdere panden zwaar beschadigd en sommige moesten worden gesloopt. De vrouw die begin dit jaar bij Utrecht Centraal een trap kreeg van een agent, stapt naar het gerechtshof. Het Openbaar Ministerie doet geen verder onderzoek, omdat het geweld volgens justitie in verhouding stond tot de situatie. De vrouw is het daar niet mee eens en wil dat de agent alsnog wordt vervolgd. In Amersfoort is voor het eerst de Walk into the Light. Deelnemers die liepen vanaf 6:00 vanmorgen samen de zonsopkomst tegemoet om aandacht te vragen voor het voorkomen van zelfdoding. En na die wandeling gaan ze samen ontbijten. En onze Robert-Jan die schuift dan bij ze aan.
0: Zeker, we horen hem zo meteen.
1: Helaas geen stunt voor tennisser Botik van de Zandschulp. Hij verloor vannacht in de kwartfinale van de US Open van de Duitser Alexander Zverev. Die was in 3 sets te sterk. Geen schande, want de Duitser is dit toernooi als eerste geplaatst. Veenendaler van de Zandschulp stond voor de 2e keer in zijn carrière in de kwartfinale van het Grand Slam toernooi in New York. Dan nog het weer, een stuk minder onstuimig dan gisteren. Het blijft droog, we krijgen wat zon, ook wat wolken en rond de 20 graden wordt het vanmiddag.
0: Zeg, mooi vooruitzicht, maar gewoon had het vanmorgen over dat het op sommige plekken nog wel onder de 10 graden is. Zelfs 6,5 graden werd gemeten.
1: O ja?
0: Ja, dus wel fris eigenlijk.
1: Jasje aan, ja.
0: Dus jij vindt het niet gek dat ik een trui en een vest aan heb gedaan vanmorgen?
1: Nee, vind ik niet gek.
0: Maar vanmiddag moet het uit. Dat mag duidelijk zijn.
1: Niet alles hoor.
0: Nee, de trui. Het vest is
1: oh,
0: maar
1: de vest,
0: even. Ja, nee, dan stop ik ermee. Ik heb nog een t-shirt aan ook trouwens, zie je?
1: Ja.
0: Marjolein, dankjewel voor het nieuws. En kort het weer met Margot praten we uitgebreid over het weer door. Het weer voor vandaag en de komende dagen. Verkeersinformatie nu van de ANWB. Dat begint op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Van Stroe tot Hoevelaak heb je 10 minuten tijdverlies. Vanuit Den Haag naar Utrecht over de A12. Voordat je de regio bereikt, vertraging tussen Gouda en Nieuwebrug een minuut of 5. En dan rijdt het weer goed door. En op de A27, de laatste melding voor nu. Gorkum richting Utrecht tussen Noordeloos en Knoopje de Eveningen. 5 minuten extra reistijd.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
16: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
17: Voordeeluitjes.nl. Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: voordeeluitjes.nl.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Hot Chocolate. And everyone's a winner in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht op deze donderdag de 10e september. De komende minuten, en we gaan het een paar keer horen vandaag, gaan we het over een stevig onderwerp hebben. Want op diverse plekken in Nederland lopen of mensen hebben meegedaan aan The Walk into the Light. Dat is een wandeling van de duisternis van de nacht naar het licht van de opkomende zon. Om aandacht te vragen voor zelfdoding. Het is een onderwerp dat helaas actueel is. Zelfdoding onder jongeren bijvoorbeeld komt steeds meer voor. In Amersfoort is de wandeling voor de eerste keer gehouden. En verslaggever Robert-Jan Boy die is erbij. Hij is nu in wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoort, waar de deelnemers inmiddels volgens mij wel aan het ontbijt zitten. Robert-Jan.
1: Dat klopt inderdaad, Bob. Ze zijn gearriveerd rond 7:15 hier bij wijkcentrum Het Klokhuis. Toen zijn ze rond een picknicktafel gaan staan, eigenlijk, waar een bordje opgeschroefd is met een tekst erop. Een goed gesprek begint met iemand echt zien. Dat staat op een goudkleurig bordje. Nou, er werden kaarsjes bijgezet. En vervolgens is men het wijkcentrum ingegaan om te ontbijten. Een kop koffie te drinken. En vooral ook te praten met elkaar.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat wordt volop gedaan, ook door
2: dat
1: u, hè?
2: Dat wordt volop gedaan. We hebben daarvoor natuurlijk ook al de wandeling Walk into the Light gedaan.
1: Ja, vanaf 6:00 het licht tegemoet lopen.
2: Ja, precies.
1: De zonsopgang. Hoe was dat?
2: Het was heel indrukwekkend. Om echt met elkaar zo langzaam met van het donker weer het licht te zien worden. En met mensen te spreken die je niet elke dag spreekt. Maar iemands verhaal te horen en te delen.
1: Waarom bent u hier?
2: Ik ben zelf psychiater, dus ik werk in de GGZ. En dus op die manier heb ik er veel mee te maken.
1: Ja, maar dat komt steeds meer voor, hè? Zelfdoding, vooral onder jongeren.
2: Onder jongeren wel, volgens mij. Ja. Ja, dat is wel zorgelijk.
1: Ja. Maar er zijn geen vrolijke gesprekken zeker die dan gevoerd worden tijdens de wandeling?
2: Soms niet, maar soms kan het ook met een traan en een lach er wel over gaan. Het kan op heel veel verschillende manieren het gesprek erover voeren.
1: Waarom heeft u meegedaan?
3: Ik heb meegelopen voor 4 dierbaren die me, die helaas niet meer het licht hebben kunnen zien in hun leven. Waaronder, Marco, dat is nog vrij recentelijk ook. Dat is een man van Lisette, dus ik loop ook mee voor om Lisette daarin te steunen. En om eigenlijk, er is zoveel leed. Er stappen zoveel mensen elke dag uit het leven. En om daar meer aandacht voor te vragen met elkaar op deze manier.
1: Ja, hoe zou dit kunnen helpen?
3: Ja, ik denk door het gesprek meer aan te gaan. Dat als mensen zich inderdaad niet goed voelen of alleen voelen, dat ze meer het gevoel hebben dat ze ook niet alleen maar online, maar echt mensen in real life ook kunnen spreken daarover.
1: Past bij het bordje wat op een picknicktafel is aangebracht? Een goed gesprek?
3: Precies. En dat gaat helaas, we leven in een iets te snelle wereld, denk ik. Waarin er soms niet, of heel vaak geen tijd meer is voor die ander. Die oprechte aandacht voor die ander. En daarmee kun je niet alles voorkomen. Ik denk niet dat je elke suïcide daarmee kan voorkomen. Maar misschien kan het voor mensen wel helpen om die stap niet te nemen.
1: Doenja Vermaat van
4: Herstelnetwerk Eemland.
1: Herstelnetwerk Eemland is ervaringsdeskundige.
4: Klopt.
1: Heeft dit mede georganiseerd?
4: Ja. We hebben voor het eerst in Baar georganiseerd. Daar doen we het de tweede keer en dit jaar het eerst in Amersfoort inderdaad. Ja.
1: En is het naar volle tevredenheid gegaan van ons?
4: Als perfectionist zijn er altijd dingen. Ik blik terug op een hele waardevolle ochtend waar jong en oud samen is gekomen om verbinding te zoeken en vanuit medemenselijkheid dit thema aandacht te geven.
1: Want waar ben je mee geholpen als je in de put zit?
4: Als je in de put zit, ben je het meest geholpen met iemand die naast je in de put gaat zitten. En hoef je nog niet eens te spreken, maar dan kan zwijgen en voelen dat iemand er is, die er naast je is. Dat kan al vanuit die wanhoop weer ruimte creëren voor hoop.
1: Nou, dat klinkt een beetje vanzelfsprekend, hè? Dat je ondersteuning nodig hebt, maar kennelijk is dat niet zo.
4: Nee, zeker niet. Ik denk dat mentale gezondheid sowieso niet vanzelfsprekend is. En dat in de nou, de wereld waarin we leven, waarin iedereen toch nou, zich al snel eenzaam voelt of anders voelt, het uitreiken naar hulp soms heel uitdagend kan zijn.
1: Al jongeren hebben met zo'n probleem te maken.
4: Ja.
1: Hoe komt dat?
4: Nou, ik denk niet dat er één reden is. Ik denk wel dat er door invloeden, met name in wat zij zien, de druk waaronder ze leven, dat ze daar soms onder bezwijken. En dat nou, het vooral gepretendeerd wordt dat het leven leuk en maakbaar is, terwijl het leven soms ook echt gewoon gepaard gaat met lijden. En dat dat erbij hoort. Weet je, we kunnen wanhoop niet kennen of voelen als we niet ook hoop hebben ervaren.
1: Walk into the light. De wandeling is achter de rug. Het ontbijt gaat hier nog even door.
4: Ja, absoluut.
1: En straks gaan we ook weer even luisteren naar de muziek die gespeeld is.
4: Ja, heel graag. Ja, we hebben een muzieknummer geschreven, inderdaad.
1: Gaan we zo meteen onder meer luisteren.
4: Helemaal goed.
0: Robert-Jan Boy, in Amersfoort bij Walk into the Light. Ja, wil je met iemand praten over zelfdoding, dan kun je contact opnemen met 113. Zelfmoordpreventie 0800 113. Je kunt ook chatten via 113.nl. Straks meer van het Amersfoort van Robert-Jan Boy over Walk into the Light. Dit is Utrecht is wakker.

0: Alex Warren, Fever Dream. Dit is Utrecht, dus wakker Radio M Utrecht. Ja, die speelgoedfabrikant die zeg maar een verkiezing gaat houden naar het meest iconische speelgoed, zijn zij op zoek. Wij ook natuurlijk. Leuk om daarover door te praten. Waar speelde je vroeger mee? Wat was je favoriete speelgoed als kind? Laat het even weten via de RTV Utrecht app. En je kunt het ook op Facebook kwijt, want ook daar staat die vraag: wat was jouw favoriete speelgoed als kind? Misschien waren het wel die Barbies, Playmobil, een tolletje. Om het een tolle, zeg maar. Een klappertjespistool. Nou, we hebben al heel veel reacties binnen. We gaan er zo meteen eens eventjes naar kijken wat we zoal hebben opgeduikt, moet ik toch zeggen. Geduikeld is ook het woord, ja. Maar gewoon, wat deed jij vroeger? Wat was voor jou, zeg maar, het ultieme om mee te spelen?
1: Nou, ik was een echt poppenkind, hoor. Ja, ja, ik wilde gewoon volgens mij op mijn vierde al moeder worden. Dus ik had zo'n poppenkinderwagentje van Riet. En ik heb het nog steeds.
0: Oh, wat leuk, zeg.
1: En babypoppen, hè. Dus niet de Barbies, maar echt de babypoppen. En dan, dan ging ik aan de slag als moedertje. Dus dat zat er al heel vroeg in. Ja.
0: En wanneer werd je moeder uiteindelijk? Want dat duurde nog even, toch, maar
1: ja, 29 ben ik moeder geworden.
0: Oh,
1: en ik ben
0: geinig.
1: Nu oma en mijn dochter is 30. Dus de geschiedenis herhaalt het. En als mijn kleine Odaatje, want ze is nu een half jaar, als ze strakjes wat groter is en ze heeft belangstelling voor poppen,
0: dan komen de poppen
1: ervoor. Natuurlijk mijn kleine poppenwagentje van Riet.
0: Wat leuk om te horen, zeg. Ja. Weet je, wat ik vroeger ook altijd bijzonder vond met poppen, meisjes die poppen hadden, want het was meestal waren dat meisjes volgens mij. Je had op een gegeven moment ook een plaspop. Dat vond ik maar een partij idioot en gek eigenlijk wel. Want dan moest je gewoon water in gooien en dan kon de pop plassen.
1: Precies.
0: Maar dat was voor moeders, moeders in spe wel hele jonge moeder gedachten. Maar jij had het misschien ook wel.
1: Nou, ik had geen plaspop. Nee, ik had zo'n hele zachte pop, weet je. Met zo'n lijfje en lekker knuffelen en zo. Oh, met allemaal kleertjes. Ja. En ik ging ook zelf kleertjes maken toen ik wat ouder was.
0: Oh, dus,
1: echt poppenkind. Ja, het zat er heel vroeg in.
0: Nou, voor degene die ook een poppenkind is, kun je maar gewoon een hart onder de riem steken en dat even kenbaar maken. In de RTV Utrecht app, even WhatsApp met mij in dit geval. En dat kan ook via Facebook, Radio M Utrecht. Dan het weer voor vandaag. Is het weer om met de poppen te gaan spelen buiten? Ik denk het wel.
1: Zeker. Ja, maar het is nog eventjes geduld, ANWB, want we hebben met mist te maken.
0: Ja.
1: En niet zo'n klein beetje ook. De mist in De Bilt en Cabauw, die hebben zich ten opzichte van een uur een beetje verdicht. 200 meter zicht, dus dat is toch eventjes oppassen. Het meeste zit boven de weilanden, hè, maar het kan even zo'n weggetje overschuiven. En de ervaring is, hè, het is nog hartstikke vroeg in het seizoen, dat die mist het komend uur wel helemaal weg zal zijn. Want de zon heeft nog flink wat kracht en die zon die komt er vandaag goed bij. Er zijn ook wel wat wolkenveldjes vanuit het westen onderweg. Maar die breken ook weer op. Er ontstaan wat stapelwolken. En het blijft vandaag gewoon droog en rustig. Alles heeft te maken met de passage van een zwakke rug van hoge druk. Heel ander weer dan gisteren, toen we met wind en opklaringen en buien te maken hadden. Vandaag weer een rustige nazomerse dag met temperaturen die ook wat hoger uitkomen. Gisteren 18,5 in De Bilt.
0: Mm-hmm.
1: En vanmiddag wordt het 20 graden. Dus officieel weer een warme dag, denk ik.
0: Ja, lekker. Goeie dag vandaag, zeg maar, voor iedereen. Ja. Voor elk wat wils, behalve dat er geen regen is. Als je daar op zit te wachten, dan zit dat er niet in vandaag. Als je vooruitblikt, morgen, overmorgen en zondag zitten we ook alweer in het weekend natuurlijk. Hoe is het dan?
1: Precies. Ja, nou, als we morgen de gordijnen open doen, dan regent het. Vanuit het westen trekt een regengebiedje over. En dat duurt niet de hele dag, hoor. Want in de middag klaart het vanuit het westen ook wel weer een beetje op. In de avond volgt er overigens nog een gebiedje met wat regen. Dus morgen weer een licht wisselvallig dagje met af en toe wat regen. Vooral in de ochtend is dat zo. En toch die 20 graden. En dan krijgen we zaterdag weer een mooie dag. Dan wordt het ook wat warmer. 22 graden met wolkenvelden en zon. En zondag valt er regen. Maar het meeste valt in de nacht naar zondag. Dus misschien hebben we ook op zondag nog wel geluk.
0: Oh,
1: met temperaturen van 20 of 21 graden. En dan zie ik voor volgende week toch weer een warmtepiekje.
0: Hey.
1: De temperatuur gaat maandag en dinsdag weer omhoog. En het zou mij niks verbazen. En dan zitten we inmiddels op half september. Als het dinsdag weer zomers warm gaat worden met 25 graden.
0: We worden er weer stil van. We worden wel mooi weer, noem ik het maar even. Niet extreem warm weer, maar we worden wel getrakteerd wat dat betreft. Ja, dat
1: hoor.
0: Vind ik ook, ja. Terug naar vandaag. Ook lekker dus, 20 graden in het vooruitzicht. Wat voor weerspreuk koppel je daaraan?
1: Nou, die gaat over de mist. En de weerspreuk is korst. September mist, mooi weer mist. Dus dat betekent dat als de mist in september ontstaat, dat is vaak een teken van mooi weer. Dat betekent een mooie dag met zonneschijn in het vooruitzicht. Ja. En die mist is over een uurtje voorbij.
0: Heet ons zo meteen weer, Margot.
1: Ja.

0: just to give it all to.
1: What a beautiful noise, Neil Diamond. En kort had ik het nog even met Margot over Neil Diamond. Die is bij een van zijn laatste concerten geweest. Dat was meer dan de moeite waard, zei ze. Over de moeite waard gesproken en muziek. In het volgende uur ga ik bellen met Frans. Met Frans Bakker. Frans Bakker van het Utrechtse Kandans. Er komt een nieuwe single aan. En de primeur ga je zo meteen beleven. Even een klein stukje alvast van het nummer 1 Nacht.
2: 1 Nacht maakt voor mij nog geen dromen. 1 Nacht, maar misschien kom ik terug.
1: Kandans met een nieuwe single. In het volgende uur dus meer hierover. Waarom hij dan weer een nieuwe single heeft uitgebracht. Frans en de rest van de club uit Utrecht vandaan. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht nog eventjes voor het nieuws uit. Het nieuws uit de regio en daarvoor het nieuws uit binnen- en buitenland. Hier bij Radio M. Utrecht om 8 uur. Wat was je favoriete speelgoed als kind? Waar speelde je mee? Nou, heel veel reacties en ontzettend leuk om dat eventjes mee te nemen. Sera, die zegt Marjolein, Robert-Jan, Bob, goedemorgen. Ja, ik speelde schooltje en met mijn keukentje deed ik dat. Een gammel ding, joh. Maar ik zou ermee kunnen koken als ik een karbietblokje zou hebben. Nou heb je gelukkig niet, want dat is niet goed. Maar dat vonden mijn ouders niet verantwoord toen al. Dus ik moest doen alsof. En toch waren boeken ook mijn grote liefde. En las ik de eettafel met mijn vingers in mijn oren. Oh, aan de eettafel met mijn vingers in mijn oren. Ik wens iedereen een mooie dag. En nu heb je de oren open, volgens mij, Sera. Lekker genieten van de muziek en het nieuws tot je nemen, natuurlijk. En Marcel, die reageert. Goedemorgen. Mijn broer en ik kregen als Sinterklaas cadeau in de jaren 60 een elektrische trein. Wauw, zo dat is wat. Ja? Een trein van Trix Express, dat ken ik niet meer. Ik had een Lima-trein van de HEMA. En er waren ook anderen die hadden Fleischmann. En Märklin-treinen waren er ook natuurlijk. Hebben ze gelijk allemaal even genoemd. Maar ik had dit niet. Maar leuk, ik verzamelde zelf trouwens autootjes van het merk Dinky Toy. Nou, die zijn er niet meer. Die zijn wel wat waard volgens mij. Dus wel leuk. Grappig. En wat ik ook nog gedaan heb, is het bouwen van bouwmodellen. Marcel. De kindertijd komt weer helemaal boven bij veel mensen. Ook bij mij, denk ik dan. Leuk. Ja. Goed, laat me weten waar je vroeger mee speelde. Want ja, wie weet is het wel het speelgoed van het jaar geworden met die verkiezing die die speelgoedfabrikant heeft uitgeschreven. We vinden het leuk om erover door te praten. Laat het weten. Ook in het volgende uur Utrecht is wakker komen we erop terug. Via de WhatsApp van RTV Utrecht kun je ons bereiken. En natuurlijk via Facebook van Radio M Utrecht. Nou, tot in het volgende uur, zeg ik dan. Zijn we zo van verwijderd. Klein stukje maar.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
13: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
12: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Radio M Utrecht natuurlijk, met het nieuws uit binnen- en buitenland en het nieuws uit de regio, want daarvoor luister je natuurlijk naar ons. 93.1 of via DHB of via de stream. Marjolein Heijen bij mij in de studio.
14: Het is bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Utrechtse Visserssteeg. En die straat die gaat weer open. Voor sommige bewoners komt dat als een verrassing dat die afzettingen allemaal worden weggehaald. En ze maken zich zorgen over de veiligheid van hun woningen als die niet meer zijn afgeschermd. De politie in Utrecht waarschuwt voor klusjesmannen die aan de deur werk aanbieden en achteraf veel meer geld vragen dan eerder was afgesproken. Ga niet op dit soort aanbiedingen aan de deur in, is de waarschuwing. En ook wij hebben het in het regionieuws over een teleurgestelde Botik van der Zandschulp. Hij had natuurlijk willen stunten op de US Open, maar het is hem niet gelukt om de halve finale te halen.
1: 4 over 8 inmiddels voor de Marjolein. Dankjewel voor het nieuws in het kort. 8:30 uitgebreid hier bij Radio M Utrecht. Tot zo, hè. Dan verkeersinformatie. Het begint op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroe-Hoevelaken, de ANWB meldt 10 minuten vertraging. Op de A2 is er ook vertraging richting Amsterdam. Bij Utrecht, tussen Utrecht, Leidse Rijn en Breukelen. De kant van Amsterdam op, dus 5 minuten extra, ondanks de rijstroken. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Afrit Geldermals en Knopert Empel. Ja, dat heeft te maken met de weg. Het ziet er allemaal niet meer best uit. Veel gaten in de weg en veel dingen die ondersteund moeten worden of hersteld moeten worden, beter gesteld. 25 minuten vertraging als je de regio uitrijdt, dus heb je dat weer te pakken op de A2. En de laatste melding is van Gouda tot Woerden, de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Dat doe je een kwartier langer over je reis.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf. Yes!
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt.

0: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
3: Als ik zeg kom voor de bakker, dan doel ik in dit geval op Frans Bakker. Hij is de zanger van Cadans. De Utrechtse groep Cadans heeft een nieuwe single. Die gaat in première hier bij Radio M Utrecht. Deze nederpopband, met name de herinneringen aan de jaren 80, maar ook de jaren 90 komen ineens weer boven. Dat is leuk, maar we ondersteunen ze graag. De Utrechtse Cadans. Zo even een belletje met Frans. En we laten natuurlijk een deel, en als dat Frans ligt, misschien wel alles horen van die nieuwe single. Eén nacht hoor je zo meteen in Utrecht is wakker. En we praten door over het onderwerp, een stevig onderwerp vandaan. Vandaag waar wij zeker niet van weglopen. Walk into the light. Een wandeling van de duisternis van de nacht naar het licht van de opkomende zon. De zon is erbij vandaag, dat is mooi. Het is een stevig onderwerp, het gaat over zelfdoding. Robert-Jan Boy is in het wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoort, waar de deelnemers ofwel hebben gegeten, het ontbijt achter de kies hebben, maar in elk geval graag willen napraten over, ja, over dit stevige onderwerp, Robert-Jan.
4: Ja, dat inderdaad. En er was behoorlijk wat belangstelling voor, nog steeds eigenlijk. 60, 65 mensen hebben meegelopen vanaf 6 uur vanochtend. De zon tegemoet, een symbolische werking natuurlijk. En het ontbijt, ja, is zo'n beetje afgelopen, maar sommigen blijven nog een beetje na zitten met een kopje koffie. En vooral de gesprekken inderdaad, de herkenbaarheid, dat je, ja, mensen spreekt die ook met het onderwerp te maken hebben. Want ik merk dat er, ja, een taboe op rust, dat vinden veel mensen. En om dan, ja, met iemand te kunnen praten, dat is heel belangrijk. Vandaar dat er ook een tekst, een bordje is onthuld door wethouder Paffer met de tekst: een goed gesprek begint met iemand echt zien. Dat klinkt simpel, maar als het om zelfdoding gaat, blijkt dat in de praktijk niet zo simpel te zijn. Zometeen gaan we onder meer praten met wethouder Paffer en andere mensen die hier nog zijn. We gaan ook even luisteren naar muziek die vanochtend gespeeld is.
3: Dat is na 8:30 zometeen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Dus vanuit Amersfoort. En heb je nu al de behoefte om met iemand te praten over zelfdoding, zelfmoordpreventie? Dat kan op 0800... 0113, je kunt ook chatten via 113.nl. En uiteraard kun je ook bellen bijvoorbeeld met de luisterlijn, waar een luisterend oor heel belangrijk is. Voor jou misschien. Utrecht is wakker. Vrolijkheid is er ook natuurlijk vandaag, want waar speelde je vroeger mee? Met poppen, met auto's, met Lego, met Playmobil, met een tolletje op straat knikkeren. Nou ja, we willen van alles weten, want er is een speelgoedfabrikant die is op zoek naar het meest iconische speelgoed. En dat hoeft niet uit eigen stal te komen. Dus waar speelde je vroeger mee? Ik ben benieuwd, laat het weten in de app van de RTV Utrecht. En dat kan, even op WhatsApp met mij. We praten daar vandaag ook in Connie's aan tafel over door. En bij Aard in Utrecht komt Duisters van 12 tot 2 en van 5 tot 7. Maar zeker ook de ruimte in Utrecht is wakker. Dat kan via WhatsApp van RTV Utrecht. Of je kijkt even op Facebook, want daar staat ook de vraag: met welk speelgoed speelde jij vroeger?

0: Radio M Utrecht en Smokey, I'll meet you at midnight. Nou, en dan hebben we wat in het vooruitzicht voor de donderdagavond. Het is 9:13. Hoog tijd om te praten over één nacht. Eén nacht, dat is de titel van de nieuwe single van de Utrechtse nederpopband Kadans. Ja, met wie kun je dan beter bellen dan met de man die daar weer achter zit. Frans Bakker, de zanger. Goedemorgen, Frans.
1: Ja, goedemorgen, Bob.
0: Het was al even geleden dat we elkaar aan de lijn hadden. Dat was toen over het heruitbrengen van een nummer, kan ik me herinneren. Halfjaartje geleden of zo, hè?
1: Ja, dat was volgens mij het nummer voor jou.
0: Ja, precies.
1: Dat was vanwege het 50-jarig overlijden van mijn moeder destijds. Dus ja. Dat hebben we toen opnieuw uitgebracht. En toen hebben we elkaar gesproken.
0: En nu weer nieuwe muziek voor de band die in 1982 werd opgericht. Ik zat even te kijken net, weet je wat ik gek vind? Als wij het hebben over Kadans hier bij Radio M Utrecht, dan zeggen we de Utrechtse band Kadans. Als ik ga googlen, zeg maar, dan kom ik tegen dat de band is ophouden te bestaan in 98, terwijl ik toch altijd weer aan vrolijke Frans Bakker hoor aan de lijn.
1: Ja, dat klopt. Dat komt omdat ik naar Curaçao ben verhuisd. Dat was alweer 93.
0: Ja.
1: En daar heb ik 20 jaar gewoond. Dus, en nu ben ik weer terug in Nederland. Dus,
0: ja. En je maakt lekker weer muziek. Dat is goed. En de andere bandleden? Want er is wel een samenstellingswisseling geweest in de loop der jaren. Maar zie je de anderen dan ook nog? Of ben jij nog steeds de sturende kracht achter de muziek?
1: Dat laatste is wel zo. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar dat is wel zo. Maar ik heb nog contact met met name Herman, met mij altijd de teksten schreef. En met Erik, die een van de drummers was van de band. En daar heb ik regelmatig contact mee. En met de anderen trouwens ook.
0: Nou, dat is alleen maar leuk, toch? Dat ging dan wel.
1: Zeker. Ja.
0: De tijd gaat door. Het lied Eén Nacht. Vertel, we gaan het zo laten horen natuurlijk. Waar gaat het over, Frans?
1: Ja, het gaat over dat je met iemand een keer een klik had en je bent met hem of haar naar huis mee geweest. En dan word je wakker in een vreemd huis en je hoort allemaal vreemde geluiden. En dan denk je van, was dit nou zo leuk? Of wordt dit wat? Of je bent in ieder geval wakker geworden na een leuke nacht, maar
0: ja.
1: Wat verder?
0: Je twijfelt of je het wel had moeten doen in dat lied, zeg maar.
1: Nou, nee, dat niet, maar van hoe het verder moet.
0: Ja. Oké, dan we gaan het zo meemaken. Is dat autobiografisch? Ik bedoel, is dat wat je wel eens mee hebt gekregen in het verleden?
1: Nou, ja, dat waarschijnlijk wel, maar dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat is een tijdje geleden, maar dat is iets wat de meeste mensen wel meemaken, denk ik. Je hebt een eerste contact en dan denk je van, is dit nou leuk? Is het nou leuk genoeg? Gaan we door of gaan we niet door? Dat is het.
0: Is ook wel een beetje spannend, denk ik dan ook.
1: Ja, zeker. Ja. Maar dat merk je ook wel in het nummer. Het is wel een vrolijk nummer eigenlijk.
0: Ja. Het is anders dan die waar we het voorgaande keer over hadden. Wat je net ook
1: zeker,
0: even aan naar aanleiding van 50 jaar geleden dat je moeder er niet meer was. Dat is een heel ander onderwerp waar je nou over zingt. Het is ook wel mooi, de liedjes die Kadans heeft uitgebracht. Hè? Het zijn liedjes waar je over nadenkt soms. En soms zijn het ook hele vrolijke nummers. We gaan er zo meteen naar luisteren natuurlijk. Eén nacht. Hey, maar ik vraag me af, hè. Er is tegenwoordig, net als vroeger eigenlijk ook wel, maar er is een hele nieuwe rage ontstaan. De Nederlandstalige muziek wordt zeer gewaardeerd. Ik heb het over

0: zangers, zangeressen, Mo, S10, Samuel Welten niet te vergeten, uit Utrecht vandaan, Roxy Dekker. Het is een andere stijl die jullie maken. Eigenlijk, als ik dit nummer, want dat heb ik al gehoord, een beetje teruggaan naar de jaren 80. Hoe hou je je staande met een nummer, wat je nu gaat uitbrengen, met de huidige muziek?
1: Nou kijk, ik hoef me niet zo nodig staande te houden. Ik vind het gewoon zo leuk om muziek te maken. Of het nou wat wordt of niet, dat maakt me niet uit. Ik heb er gewoon zelf plezier in. Dus,
0: ja, maar wat is je, wat is je referentiekader dan? Waar meet jij af? Jij vindt het leuk om te maken, maar hoor je er om je heen? Het is wel leuk of het is niet leuk, wat denk je?
1: Ik laat natuurlijk wat dingen horen en... maar ik doe altijd wat ik zelf wil. En wat iemand anders ervan vindt, dat moet hij maar weten.
0: Maar dat betekent dus ook dat je er niet van hoeft te leven, zeg maar.
1: Ik hoef
0: niet...
1: Nee. Dus... Maar ik ben ook al een dagje ouder. Ja? Ik hoef er niet meer van te leven. Nee,
0: ik heb cijfers als 7-4 in mijn hoofd. Maar het is 4-7 toch? 47 toch, Frans?
1: Maar wel een beetje omgekeerd.
0: Ja, precies. Zeg maar, dan denk ik ook... mag je eerder vooruitkomen, denk ik dan... gaat Canals nog optreden? Treed je nog graag op? Of zeg je, nou, die tijd heb ik ook wel weer gehad. Dat ga ik niet doen.
1: Nou, het hangt ook een beetje af. Kijk, als dit nou een behoorlijk succes wordt... dan denk ik er wel over om weer te gaan optreden af en toe... Ik had bedacht van ik wil best weer gaan optreden met een bandje. En laten we zeggen één keer per maand. En dan telkens in een andere provincie. Dus dan ben je...
0: Oh ja.
1: Dat lijkt me leuk.
0: Dan is het leuk en dan staat er geen druk op van het moet. Het is precies. Gewoon leuk om te doen. Zeg, ja. En vooruitblikkend, het is nu natuurlijk 10 september. 24 september staat in mijn agenda. Dan komt er een EP uit. Dus meerdere nummers komen eruit dan. Is dat allemaal nieuw werk dan voor jou?
1: Nee, dus drie van de vier nummers zijn al eerder uitgebracht, maar zonder mij als zanger. Dat was toen ik naar Curaçao vertrok.
0: Ja.
1: Het vierde nummer is wel helemaal nieuw, dat is nog nooit uitgebracht. Dat heet telkens Valt de Haan.
0: Ja.
1: En de release datum van de EP hebben we nu iets naar achteren geschoven. Oh. Want het zit ook wel dicht op de single. Ja. Dus volgende maand in oktober wordt die uitgebracht.
0: Oké, nou verander ik dat wel eventjes, want daar komen we er wel eventjes op terug. We gaan nu luisteren naar Eén Nacht, Cadans. En ik vind het leuk om dat te gaan presenteren. Vandaag de primeur bij Radio M Utrecht. Frans, dankjewel. Toch wel heel veel succes, hè? En we horen je niet meer.
1: Dankjewel.
0: Bob. Oh, toch wel? Nee, ik dacht even, de lijn is weg. Maar gepaste stilte.
1: Jawel.
0: Voor één nacht. Hartstikke goed. Hey, succes nogmaals. Dankjewel. Hè. Dag. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 7:30. Dat zeg ik dan maar even. En Cadans en Frans. Eén nacht. Primeur op de radio.

0: komen dus een EP, een klein albumpje, zeg maar, met vier nummers. Met ook een nieuw nummer erbij. En deze Eén Nacht staat er ook op. Kadans, primeur op de radio, hier bij Radio M Utrecht. En dan straks horen we de zanger Frans Bakker. Het is bijna 8:30 geworden. Het is zometeen alweer Marjolein Heij in het regionieuws. Misschien ben je dat er binnen, Marjolein, waar je vooruitlopend op het nieuws, waar je vroeger mee speelde. Want dat is de vraag vandaag. Speelde je ook met poppen of niet eigenlijk?
1: Ja, heel veel met Barbies.
0: Toch wel?
1: Ja, ik had echt alles.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, auto, paard.
0: Nee, echt waar?
1: Heel veel kleertjes. Oh, ja, ik was er dol op. Huis, tuinset, stoeltjes.
0: Had je, het was groot ook allemaal, toch?
1: Alles groot. Ja. Nou ja, dat weet ik niet hoe groot, maar voor de Barbie groot. Ja. Dus mijn kamer stond er wel vol mee. Ja.
0: Wat vonden jouw broers ervan? Die zijn wat ouder.
1: Makkelijk natuurlijk. Ja, ik speelde ook wel met auto's daardoor, omdat ik broers heb. Maar als ik dan met vriendinnetjes of zo was, of met mijn nichtjes, dan
0: trok je de Barbie terug in de slaapkamer, in je eigen kamertje. En dan was het met de Barbie spelen.
1: Heel veel Barbies één ken.
0: Eén ken, ja. Goh, die ken, joh. Hey. Ja. Dat ken allemaal wel. Dat kon allemaal wel, moet ik zeggen. Zometeen het nieuws uit de regio. Dan weten we dat trouwens iedereen die even wil kenbaar maken. Het gaat om een speelgoedfabrikant die het iconische speelgoed van het jaar wil uitbrengen. Ofwel wel wil nomineren, een soort verkiezing, zeg maar. Als je je speelgoed kenbaar wil maken bij ons, vinden we dat hartstikke leuk. Praten we erover door. Utrecht is wakker, doet dat ook. En vanmiddag ook bij Aard en in Aan Tafel. Goed, nu richting 8:30, dus het nieuws uit de regio.
1: Ja, de Visserssteeg in Utrecht gaat weer open nadat die straat maanden dicht was. En niet iedereen is daar blij mee. Ook nog nieuws over klusjesmannen.
0: Oh ja, ja, toch weer goed opletten natuurlijk.
1: Dat is ook zo.
0: Zometeen hierover.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: 8:30, het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Tijd voor Utrecht. Daar begin je mee volgens mij, toch?
1: Ja, klopt. Want na 8 maanden gaat de Visserssteeg weer open. Dat is die straat waar de enorme explosie was, met veel schade aan woningen en winkels tot gevolg. Alle afzettingen daar gaan vandaag weg. Het was in juli wel aangekondigd via een wijkbericht van de gemeente. Maar bewoners die balen dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden. Ze vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein oplopen. Bij de explosie in januari raakten dus meerdere panden zwaar beschadigd en sommige moesten worden gesloopt. In de Utrechtse wijk Voordorp waarschuwt de politie voor klusjesmannen die aan de deur werk aanbieden. Achteraf vragen ze vaak veel meer geld dan was afgesproken. De politie adviseert bewoners om niet op dat aanbod in te gaan. Wie zo'n klusjesman tegenkomt, moet even de wijkagent waarschuwen. Na een ernstig ongeluk op de A1 was de snelweg vanaf Amersfoort naar het oosten vannacht korte tijd dicht. Een vrachtwagen was rond 2:30 op een pijlwagen gebotst met veel schade tot gevolg. En de chauffeur moest door de hulpdiensten worden bevrijd. De mensen die daar aan de weg werkten, die kwamen met de schrik vrij. En nog meer over het verkeer, want de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is weer open. Rijkswaterstaat is klaar met de herstelwerkzaamheden. En het verkeer kan sinds gisteravond laat weer doorrijden van en naar Amersfoort.
0: Fijn hoor.
1: Heel fijn, denk ik, ja. Dan helaas geen stunt voor tennisser Botik van de Zandschulp. Hij verloor vannacht in de kwartfinale van de US Open van de Duitser Alexander Zverev. Die was in 3 sets te sterk voor de Veenendaler.
10: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Heb ik ook nog setpoint en ook nog een breakkans. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik daar niet kon doordrukken. Ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
1: Nee, hij kon wel weer terugkijken op een goed toernooi. En Van der Zandschulp kon ook nog rekenen op een groot applaus toen hij de baan verliet.
0: En ik vind ook, hè, als Botik nou ooit zou stoppen met tennissen, dan kan hij bijvoorbeeld radio werken. Ik vind dat hij een hele mooie stem heeft.
1: Ja? Nou, ja, bij deze heeft hij een baan geboden gekregen.
0: Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, dan kan hij hier komen. Niet eerder natuurlijk, hè? Ons tennisteam is over de baan.
1: Tennis denk ik nog wel even door, hoor.
0: Tennisteam, mijn baan weg. Nee, alsjeblieft.
1: Ja, dat is niet zo goed. Nee.
0: En dan het weer?
1: Ja, een stuk minder onstuimig dan gisteren. We krijgen wat zon, wolken en zo'n 20 graden.
0: Nou, voorlopig nog even binnen blijven. Ook al is het droog. 9:30 ben je er weer, toch?
1: Ja, tot zo.
0: En Marjolein, dank je wel. Dan verkeersinformatie van de ABB. Marjolein had het al over diverse wegen. Die A28 bijvoorbeeld. Ja, dat gaat goed door. Mooi. Maar wel vertraging heb je op de A1. Dat was ook weer het nieuws. Maar nu gaat het om iets anders. Van Amsterdam naar Apeldoorn. Wel die oostelijke richting. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is weer een ongeluk gebeurd. Een kwartier extra reistijd. De linker rijstrook is dicht. Apeldoorn en Amsterdam. Dus de andere kant op. 20 minuten extra. Ik zit even te kijken. Ook een ongeluk. Of het is hetzelfde ongeluk. Hou er rekening mee. De linkerbaan. Ik denk hetzelfde ongeluk. Maar dan heb je daar aan de andere kant ook last van. De A2 van Utrecht naar Amsterdam. Knoop het Oude Rijn de Leidse Rijntunnel. Over dat kleine stukje doe je toch 10 minuten langer. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen, West en Geldermalsen. Ja, voordat je de regio bereikt. 20 minuten. Het is sowieso erg druk op de A2 al vanaf Den Bosch. Maar het stukje daarvoor neem ik dan even niet mee. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Het rijdt goed door. Behalve voor de provincie Utrecht. Zevenhuizen, Nieuwebrug. 20 minuten extra. De laatste melding voor nu is de A27. Ook niet bij ons in de regio, maar de regio wel uit. Dus daar heb je last van. Vanaf knooppunt Gorinchem. Nee, dus van Gorinchem tot Lexmond. Wel de kant van Utrecht op, excuus. 5 minuten extra dus. A27 Breda, Utrecht, knooppunt Gorinchem, Lexmond. Ik herstel. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Het is 9:04.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht. Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: diverse onderwerpen vanmorgen nog in Utrecht is wakker te gaan. Want het is nog geen 9 uur. Zo komen we terug op dat speelgoed waar je vroeger mee speelde. Laat dat weten. Vinden we leuk om over door te praten. Vanwege de verkiezing. Welk speelgoed gaat nou echt genomineerd worden tot het speelgoed van het jaar, zeg ik te blijven. Door een speelgoedfabrikant. Het meest iconische speelgoed, dat willen we graag weten. Waar speelde je vroeger mee? Met treinen, met auto's, met poppen. Het kan van alles zijn. Laat het weten via de RTV Utrecht app. Of doe dat via... dat is via WhatsApp dan. Of doe dat via Facebook, want ook daar staat die vraag. En Margot is er met het weer voor Midden-Nederland zometeen. En we hebben al veel gehoord over Walk into the Light. Een stevig onderwerp, een wandeling van de duisternis van de nacht naar het licht van de opkomende zon. Het gaat over het onderwerp zelfdoding. Een zelfdoding onder jongeren bijvoorbeeld komt steeds vaker voor. In Amersfoort is de wandeling ook gehouden, voor de eerste keer. En verslaggever Robert-Jan Boy is er de hele ochtend al bij. Bij wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoort. En daar gaan we over doorpraten.
1: Ja, Bob, het is hier wat rustiger geworden nu, want het ontbijt is voorbij. De meeste aanwezigen die zijn naar huis gegaan. Ik zei eerder 60 tot 65 aanwezigen, maar dat blijken er veel meer te zijn, uiteindelijk de wandeling. 100 mensen, een lange sliert, trok vanochtend om 6 uur, zeg maar, hier in de omgeving, richting de zon, richting die zonsopgang, die symbolische werking, die inderdaad heel sterk is natuurlijk, vanuit het duister naar het licht, naar de zon. Er werd op een gegeven moment ook stilgestaan, begrijp ik, onderweg om te luisteren naar een lied. Dunja Vermaat hier.
2: We zijn gestart met een lied voordat we vertrokken.
1: Ah, dat was het.
2: Ja, en er werd een gedicht voorgedragen bij de zonnewijzer in het park. En daar werd ook kaarsje aangestoken en hadden we een moment van stilte, letterlijk.
1: En Dunja Vermaat is van herstelnetwerk Eemland.
2: Klopt.
1: Wat dit mede organiseert. Nou, laten we een klein fragmentje even beluisteren van dit lied.
2: Yeah.

0: Nou, dit maakt de indruk. De Lone Wolves band is dit. Wethouder Paffen van Amersfoort. Ik zie een beetje het gezicht van nou, dit, u was erbij.
1: Ja, ik was erbij heel vroeg 's ochtends. En het is indrukwekkend. En het is nodig dat we met elkaar even stilstaan en wandelen van het duister naar het licht.
0: Maar wat maakt dit zo indrukwekkend voor u?
1: Ja, de stille strijd die heel veel mensen hebben. En die, die ze op welke manier dan ook niet kunnen uiten. En die leidt soms tot het stoppen met leven. En dat is best ingewikkeld. Ja. En dat lied dat net werd gespeeld, die geeft dat gevoel ook. Hoe kun je er voor de ander zijn? En zorgen dat die niet alleen zijn stille strijd vecht. Ja. Maar dat er altijd een luisterende oor is. Of een hand. Of iemand die naast je staat. Ja. En die ook in stilte laat zien en voelen dat die er ook is voor jou.
0: Ja, maar die blijkt er in de praktijk niet altijd te zijn. Linda Honig, ook van Herstelnetwerk Eemland. Je zou zeggen, dat klinkt vanzelfsprekend, dat je naast iemand staat, maar dat blijkt in de praktijk een taboe op te heersen.
2: Nou, heel veel mensen die vinden het best wel lastig om over de dood te praten, of om daarover met anderen in gesprek te gaan, of om aandacht te geven aan die wanhoop die er is, omdat mensen vaak het gevoel hebben dat je er onvoldoende. Ja, wat als het niet lukt om iemand te behouden van, terwijl het gesprek wel daarover aangaan heel vaak al hoop biedt voor iemand om te kijken naar een volgend moment. Waarmee je dus ook die wanhoop eigenlijk kan uitstellen en omkeren. En dat is heel belangrijk om daar voldoende aandacht aan te geven. Ja. En ook om mensen van familie of zorgverleners of hulpverleners daarin te ondersteunen, hoe je dat gesprek het beste kan voeren.
0: En jullie herstelnetwerk wil dat eigenlijk benadrukken. Wil dat, dat het voor de medicalisatie als het ware uitgaat, begreep ik van
2: In het herstelnetwerk werken voornamelijk ervaringsdeskundigen die allemaal zelf ervaring hebben met dit soort gebeurtenissen in hun leven. En die daar als geen ander het gesprek over kunnen voeren, omdat ze dit zelf doorleefd hebben.
0: U knikt.
1: Ja, want juist mensen die ervaring hebben, die kunnen anderen helpen die in zo'n situatie zitten. Die kunnen helpen van, wat kun je doen? Ja. Is er iemand die naar jou luistert, die jou probeert te begrijpen en die met jou kleine stapje met kleine stapje helpt om vooruit te komen?
0: Wat kan de gemeente Amersfoort er verder in betekenen?
1: Nou, de gemeente Amersfoort moet vooral luisteren naar de ervaringsdeskundigen en daarna met ervaringsdeskundigen en met de professionals kijken wat is nodig. We zijn nu bezig met een aanpak. Ontmoetingsplekken bijvoorbeeld, waar mensen elkaar zien. Een soort cafeetje waar ze elkaar ontmoeten. En
0: dat er geld is om een ruimte te huren, zoals bijvoorbeeld het klokhuis.
1: Ja, maar het geld is er. Dat is het probleem niet. Het probleem is, wat is precies nodig? En dan kan de gemeente faciliteren. En dat kunnen alleen de ervaringsdeskundigen zeggen. We hebben een prachtig bijeenkomst gehad een maand of anderhalf geleden, waar heel veel input is gegeven. Het wordt nu uitgewerkt door de professionals en door de ervaringsdeskundigen in een aanpak. En daar heeft de gemeente gezegd, wat eruit komt, gaan we doen.
0: En wat is dat dan concreet?
2: Nou, dat is nog niet helemaal vastgesteld, hè, want die wordt pas aan het eind van de maand opgeleverd. Maar in ieder geval zit daar ondersteuning in voor naasten. Dus dat naasten met elkaar in gesprek kunnen ook.
0: Wat voor ondersteuning dan?
2: Dat is eigenlijk de EHBO voor mentale ondersteuning. Hoe noem je die ook alweer?
3: Nou ja, ondersteuning, dat vult ieder op zijn eigen manier in. En wat wij daarin bieden zijn opties en mogelijkheden.
0: Ja.
1: Nou, het gaat erom als iemand
0: iets meer vastpakken.
1: Nou, het wordt nu gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld dat je de naast ook serieus neemt. Dat is ook een hele belangrijke. Je hebt de professionals die een mening hebben als iemand naar hun toe gaat. Ja. Maar je hebt de naasten die kennen de persoon. Ja. En er moet ruimte komen voor de naast. Dat die ook zijn mening kan geven op het moment dat iemand opgenomen wordt of wat dan ook. Ja. Dat moet je faciliteren.
0: Komt er ook voorlichtingscampagnes?
1: Er komt zelfs een hele dag waar we dat gaan lanceren. Volgens mij is dat 15 oktober. Dat gaan we hier lanceren. Mm. En we gaan dus met elkaar kijken wat is nodig. Een ruimte om bij elkaar te komen misschien. Een cafeetje. Ja. Meer ervaringsdeskundigen.
0: Ja,
1: ondersteuning van het herstelnetwerk.
0: Concrete dingen.
1: En ook achter de punten die het herstelnetwerk meekomt. Want wij zijn niet de professionals. Zij weten wat ze nodig hebben.
0: Weet u of het veel voorkomt in Amersfoort?
1: Het komt heel veel voor. Er wordt niet veel over gesproken, maar het komt heel veel voor. Het komt overal voor. En sommige mensen vinden niemand tegen wie ze kunnen praten. Ze zitten in die donkere gedachten.
0: Hoe komt dat het zoveel voorkomt?
1: Ja, van alles. Als het gaat om jonge meisjes, 13, 14, 15, daar komt het ook voor. Het zit hem in de social media, het zit hem in verwachtingen die je denkt dat je moet hebben.
0: Dat je alles perfect moet doen.
1: Ja. Misschien, ja. Of vergelijken met anderen.
0: Even tot slot, ja. De maatschappij, lokt dit uit op de een of andere manier? Is dat te zwaar gezegd?
2: Nee. Nou, dat weet ik niet.
3: Ik denk dat waar het om gaat, dat we uit het oog verloren zijn dat we een samenleving zijn. En dat we met elkaar weer toewerken naar een samenleving waarin we oog hebben voor elkaar. Want een goed gesprek begint met elkaar echt zien.
0: Vandaar de tekst op het koperen plaatje.
3: Precies.
0: Wat op een betonnen picknicktafel is geschroefd.
3: Juist.
0: Met de tekst. Een goed gesprek begint met iemand echt zien.
3: Juist.
0: Bedankt.
1: Dat.
0: En succes met de verdere initiatieven.
3: Dankjewel.
4: Walk into the light in Amersfoort werd dat voor de eerste keer georganiseerd. Ken je iemand die over zelfdoding nadenkt? Wil je met iemand praten over zelfdoding? Je kunt bijvoorbeeld praten via de luisterlijn en ook via 113 zelfmoordpreventie. Je kunt daarbij anoniem bellen of chatten 0800 0113. En chatten doe je doen via 113.nl. Dit is Radio M Utrecht. Douwe Bob nu.
5: De Nationale Nieuwe. I can still see.

0: Note to Self van Douwe Bob. Met ondersteuning als Nationale Nieuwe deze week hier bij Radio M Utrecht. Bracht de tijd op bijna 9 minuten voor 9 uur. En zometeen alle ruimte natuurlijk voor het Nederlandse lied. Dat hoogtij viert altijd tussen 9 en 10 uur bij Radio M Utrecht. De hits uit Holland. Ja, Holland, Holland, Holland, Holland. Ziet er mooi uit, althans het midden van Holland, zeg ik er maar. Ja. Eigenlijk moet je dan zeggen gewoon Nederland. Want Holland, daar wordt vaak de Randstad mee bedoeld natuurlijk. Maar ja, best wel het zonnetje erbij vandaag, Margot.
1: Zeker, zeker op dit moment helemaal. Want de mist is helemaal verdwenen. Hè, dus tussen 8 en 9 uur had ik gezegd. Dat is ook mooi volgens de verwachting gegaan. En op heel veel plaatsen schijnt in Utrecht de zon. Maar vanuit het westen krijgen we wel wat bewolking. Hè, dus de komende uren zal vanuit het westen het aandeel van de wolken gaan toenemen. Het blijft overigens wel droog. En die wolken gaan ook weer een beetje opbreken. Dus in de loop van de middag dan zien we wolkenvelden en zon elkaar afwisselen. Dus wat dat betreft een lekker dagje, droge dag. Het is ook rustig met een zwakke, hooguit matige zuidwestelijke wind. De temperaturen op dit moment liggen nog rond een graadje of 10, 11, 12. En vanmiddag gaan we denk ik op de meeste plaatsen naar 20 graden. Een officiële warme dag.
0: Ja, dat blijkt wel, ja. Zeg, en is het dan stilte voor de storm? Krijgen we morgen een heel ander weerbeeld? Of trekken we die lijn van die lekkere temperaturen van 20 graden wel even door?
1: Die temperaturen die blijven wel lekker. Hè. Dus morgen wordt het ook 20 graden. Maar we zijn wat storingsgevoeliger. Dus morgenochtend is het bewolkt. En het gaat ook af en toe regenen. Dat begint al eigenlijk eind van de nacht. Met 11, 12 graden als minimumtemperatuur. Maar dat is niet de hele dag zo. Want in de loop van de middag dan klaart het vanuit het westen wel weer een beetje op. Dus de zon die komt er later een beetje bij. 20 graden ook morgen. Helemaal niet slecht. Dan krijgen we een mooie zaterdag. Met mist in de ochtend. En overdag 22 graden met wolkenvelden en zon. En zondag gaat het regenen, maar dat is vooral 's nachts. Overdag trekt de meeste regen naar Duitsland weg en dan blijft het op een enkele bui na droog. Er is wel vrij veel bewolking, maar die temperatuur die blijft op niveau 20, 21 graden. En dat trekken we door maandag en dinsdag. We krijgen weer wat warmere lucht vanuit Frankrijk. Maandag wordt het 23 graden. En als alles meezet, krijgen we dinsdag een zomerse dag met 25 graden.
0: Waar hebben we dit al meer aan te danken, denk je dan?
1: Ja, nou, dat gaat natuurlijk wel vaker zo in september. Dat we een beetje op de wip zitten. Vanuit het westen komen er af en toe storingen. Nou, die hebben we natuurlijk van de week al 2 gehad.
0: Ja, ja.
1: En soms krijgen we ook even het mooie weer vanuit Frankrijk. Dus wat dat betreft heel normaal.
0: Nee. Logisch waar dat vandaan komt. Dus het mooie weer, die 25 graden, komt er waarschijnlijk ook weer bij volgende week.
1: Zeker,
0: maar gewoon, dankjewel voor nu aan tafel. Daar schuif jij natuurlijk ook aan. Ofwel 1:15, 10:15. Dan horen we weer bij Connie weer. En natuurlijk bij Aard. Hè? Dus niet weg te branden, maar gewoon gezellig. Mm-hmm. Om over het weer te horen. Dankjewel. En ik wens jou vast een lekker weekend. Dat is heel gek om dat op donderdagochtend te zeggen.
1: Ja,
0: maar,
1: dat is raar. Maar wij spreken elkaar pas volgende week woensdag weer. Want Gita neemt het stokje even over.
0: Ja, daarom. Maar dat houdt onze relatie ook goed, hè? Denk ik dan.
1: Zo is het, hè? Af en toe elkaar niet zien. Hè?
0: Dank je, Margot. Als we je maar horen, dat is goed. Inmiddels is het 6 minuten voor 9 uur geworden. Ik ga nog even terugkomen op wat reacties die we hebben gekregen over dat iconische speelgoed. Dat wil zeggen, het speelgoed waar je vroeger mee speelde. Die fabrikant van speelgoed die wil daar een verkiezing van maken. En zorgen dat het meest iconische speelgoed verkozen wordt tot het beste van het jaar of zo. We vinden het leuk om over door te praten. Dat doet Connie vanmiddag ook graag met je aan tafel. En natuurlijk bij Aard in Utrecht komt thuis. Even wat reacties. Eerst even vanuit Italië op dit moment nog. 17 graden trouwens in Novara, zegt Jos. De hele nacht heeft het bij mij geregend. Nou goed, hij gaat even door richting Zwitserland en op naar het Hollandse. Wat wij vroeger deden, zegt hij, paaltjesvoetbal. Gewoon op straat voetballen. En ik heb heel veel gespeeld met Lego. En natuurlijk had ik een Fleischmann racebaan. Zo. Ik heb ook een racebaan gehad van Frauwit Racebaan. Ja. Ik heb een blog. Ja, kwam me tegen met de verhuizing. Ik zal hem weggeven, weggooien. Nou, weggooien doe je natuurlijk niet, maar ze deden het niet meer in die autootjes. Althans, daar ga ik er maar vanuit. Ik heb ze toch nog even bewaard. Zit er nog in een zak. Met ook de racebaan zelf. Wat was jouw favoriete speelgoed vroeger? Hennie Knaken zegt Lego. Was nog niet aan de orde. Wij deden knikkeren, we deden tollen. Spoorzoekertje en poppen vond ik ook maar dode dingen. Die zeiden niks terug, zegt Hennie. Fijne uitzendingen, maken een gezellige muzikale dag van. Nou, dat komt wel goed hoor. Dank voor je reactie. Nelly zegt, ik had een fornuisje. Wat ik dacht, met spiritus. Nou ja, kookte je met koekjes, melk, een papje. En wel op de veranda trouwens buiten. En ik had poppen, hè. En ja, ik was echt een poppenkind, zegt Nelly Merks. Nou, leuk om dat te lezen. Bernadette en Michon die hadden het over een elektrisch orgel van mijn moeder. Daar mocht ik op spelen. En verder zegt Marie Splinter. Ik ben van 1947. Ik speelde in de jaren 50 met een klein stalen fornuisje. Ook al met pannetjes waar ik echte appelmoes in kookte. Je moest er wel een wit blokje aansteken onder de pannetjes. En dan kon je inderdaad koken. En trouwens, ik kook en bak nog steeds. Nou, ik denk dat je er heel wat van gebakken hebt in de loop der jaren. En Jan die zegt, morgen alle mensen van Radio M Utrecht, wij hadden niet veel speelgoed. Wel tollen en elastieken staat hier, touwtjes springen. Ja, we speelden veel buiten en samen gezelschapsspellen spelen. Nou, Jan, maar ook Tineke natuurlijk, en dat is leuk om even te lezen, die zit in Ermelo op dit moment. Nou, voor de rest nog veel meer reactie van Duda ook. En ja, jouw reactie is welkom via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio en je kunt dat doen via Facebook van Radio M Utrecht. Ik maak plaats voor Edwin zometeen.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey, je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana. NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Door Albeegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
9: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je de korte termijn ook weinig op.
8: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
10: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
8: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Het aantal files neemt weer af, meldt de ANWB. Nog wel hier en daar wat vertraging, ook in onze regio. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ruim 10 minuten vertraging. De A2, dat is nog een forse, van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermals en knooppunt Empel. Door de slechte weg daar is de rechte rijstrook dicht. Bijna 40 minuten vertraging. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, dat is meer dan 10 minuten. En de N11, dat is de weg van Leiden richting Bodegraven. Daar staat voor de aansluiting met de A12 ook een file van, nou, vertraging ongeveer 20 minuten. Ook onderweg de hits uit Holland met onder meer zometeen Rob de Nijs.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
12: Voordeeluitjes.nl. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
16: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
18: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: toch?
1: Tim Immers in het spoor van Doe Maar. Muziek die ons lief is, ook hits uit Holland. Elke ochtend rood-wit-blauw op Radio M Utrecht. En dat laatste ook in de lucht. Zon overgoten deze morgen en een zonnebril is zeker geen overbodige luxe. En de zomer komt zelfs nog even terug, hè, hoorden we net van Margot bij Bob. De regenmeters zijn inmiddels wel goed gevuld, net als mijn lijstje met het Nederlandse lied. Ik ben Edwin en we doen ook nog een leuk spelletje zo meteen.

0: Pluk de dag met Jan Smit.
1: 3 is prijs.
0: Toch is ons spelletje vandaag een beetje in mineur. We doen een rondje waterlanders. Maar misschien straks wel tranen van geluk als je al

Leuk als je even meedoet. Geef de naam maar door als je wil in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. De Hits uit Holland. Hier mag het nog gewoon hoor, een beetje vuurwerk.

Vooralsnog houden we het even bij een koffie. Aan de haven, ja, die hebben ze ook in Volendam. We gaan nog even terug naar het vissersdorp. We hebben al een J gehad net, Jan Smit. Hier zijn er nog drie daar vandaan.

0: Drie jaar zijn dat. Zometeen laat ik de fragmenten nog een keer horen voor het spelletje. Emma Heesters, Bente genoemd. Nee, die zit er niet bij. Nou, zometeen kun je nog even goed luisteren welke namen er dus wel vandaag in deze ronde zitten. Ook Henk Wijngaard is onderweg.
1: En alle mooie meiden zat er achter hem aan. Hij was de asfaltrocker.
0: Hoor ook van Frans Duits, Hans de Boy. Maar eerst gaan we naar Marjolein. Zij heeft het regionieuws. Nou, geen stakingen meer bij het spoor, maar wel mogelijke storingen bij de treinen. En je hoort een boze bewoonster van de Utrechtse straat waar in januari een grote explosie was.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Er zijn nog steeds te veel storingen op het spoor, lees ik.
7: Ja, ProRail die overschrijdt dat aantal. Er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het toegestane aantal van 520. De Utrechtse spoorbeheerder ProRail verwacht dat ook volgend jaar die limiet wordt overschreden. En dat heeft verschillende oorzaken, zoals de drukte op het spoor en ook het extreme weer. Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud, het gebruik van slimme camera's en ook een monitoringssysteem. Hierdoor is het aantal gevallen van koperdiefstal in elk geval gedaald. Veel vrouwen roken en drinken nog voor ze zwanger worden. Volgens het Utrechtse Trimbos Instituut is het aantal rokers wel harder gedaald dan vrouwen die drinken. Meer dan een kwart drinkt en 1 op de 8 rookt in de periode dat ze zwanger zijn, maar het nog niet weten. Ook vapen is meegenomen in het onderzoek. Het Trimbos Instituut benadrukt nog maar eens dat dit de kans op complicaties en aangeboren afwijkingen vergroot. In de Utrechtse wijk Voordorp waarschuwt de politie voor klusjesmannen die aan de deur werk aanbieden. Achteraf vragen ze vaak veel meer geld dan was afgesproken. De politie adviseert bewoners om niet op het aanbod in te gaan. En wie zo'n klusjesman tegenkomt, moet even de wijkagent waarschuwen. Bijna 8 maanden na de enorme explosie in de Utrechtse Visserssteeg gaat de straat vandaag weer open. Alle afzettingen worden weggehaald. Het was in juli wel aangekondigd via een wijkbericht van de gemeente. Maar de bewoners die balen dat ze niet beter op de hoogte zijn gehouden.
8: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook, ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt, ja.
7: Ja, en na die explosie in januari moesten ook sommige panden worden gesloopt. De bewoners vrezen dat mensen komen kijken of zomaar het bouwterrein op gaan lopen. En op onze app en site vind je een uitgebreid verhaal hierover. Dan nog het weer, zon en wolken. Het blijft droog vandaag en vanmiddag is het zo'n 20 graden.
6: Dankjewel Marjolein. Ik heb nog even die A2, want daar is het heel druk. Van Utrecht naar Den Bosch. Dat komt door de slechte toestand van de weg. De rechtsrijstrook is daar nog steeds dicht. Je hebt daar een vertraging van zo'n 40 minuten tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel.
9: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Uit Holland met Edwin Meerman.

0: Hans de Boy. Het is de muziek waarbij we ons thuis voelen. Hits uit Holland en ook nog een vleugje Vlaams zelfs. Want we hoorden hier ook nog muzikaal Toets Tielemans op de mondharmonica. Nou, het blijft vandaag dus droog, hoorden we net van Marjolein. Maar niet helemaal in ons spelletje Drie is Prijs. De Waterlanders, daar komen ze nog een keer. Welke namen komen er voorbij?
1: 1.

0: kunt nog even meedoen. En als je in de uitzending komt, mag je een cadeautje kiezen uit onze winkel in de app of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. En daar zul je hem hebben, Henk Wijngaard.
1: Johnny was een knul van amper 18 jaar. Met een zwarte leren jack en vet in zijn haar.

0: Frans Duijf.
1: 3 is prijs.
0: Die naam hebben we ook in het spelletje. Vandaag kom ik zo meteen op. Eerst even contact zoeken nu met Ed Veldhuizen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Edwin.
0: Leuk dat je weer even meedoet vandaag.
2: Ja.
0: Iemand die ook regelmatig een poging waagt, hè?
2: Dat klopt, klopt.
0: Ja, ja, ja. En wat was je ondertussen aan het doen vanmorgen?
2: Ik was even op de laptop bezig. En ik was even met de koffie bezig. En ik ga zo sporten.
0: Dat klinkt niet verkeerd.
2: Nee, toch?
0: Wat zijn jouw favoriete oefeningen? favoriet? Nou ja, goed. Wat zijn de oefeningen die je doet?
2: Nou, onder andere, conditie. Ja. En de buik, hè, die moet ook een beetje...
0: Ja, die moet je een beetje in shape houden, hè? Ja.
2: Ja, ja.
0: Want je bent ook weer een jaartje ouder geworden natuurlijk. Dus.
2: Ja, ja, 76.
0: Ja, inderdaad, dat is heel belangrijk. Ik zie bij mijn sportschool ook zeker veel oudere mensen, hoor. Die lekker toch proberen een beetje, en wat ik al zeg, in shape te blijven.
2: Ja, ik doe
0: goede oefeningen
2: altijd. Ja.
0: Oké, okay, nou en nu nog wat hersengymnastiek dus met ons spel vanmorgen. 3 namen, ja, die eerste was de moeilijkste. We gaan nog even luisteren.
3: 1. Ik sta te huilen tussen souvenirs. Alles lijkt precies op vroeger.
0: Het is niet Bent overigens, ook niet Emma Heesters. Het was zo vader, zo dochter dit, hè?
2: Ja, Roxanne Hazes.
0: Roxanne, ja.
3: 2.
4: Op rode rozen vallen tranen. Ze zeggen jou dat ik moet gaan.
0: Wat een dramatiek allemaal, hè?
2: Ja, Frans Bauer.
3: 3.
2: En dit is onze Bonnie, Bonnie St. Clair.
0: Heel goed. Nou, het eindigt dan gelukkig wel weer met een lach, hè?
2: 2. Ja.
3: 3 is prijs.
0: Goed, ik stuur een mooie shopper naar je toe, want dat wilde je graag hebben.
2: Ja.
0: Dus mocht er nog een boodschapje gedaan moeten worden binnenkort, dan kun je met zo'n mooie tas
2: ja,
0: erop
2: zeker nog.
0: Ja, zeker. Dus die komt zo snel mogelijk richting Leusden, waar je woont.
2: Okay.
0: En dan mag je nog even uitzoeken, bepalen welke van deze 3 we helemaal gaan draaien.
2: Nou, ik wil heel graag Roxanne horen.
0: Ja, vind je die leuk?
2: Ja, ik ben helemaal weg van Roxanne.
0: Ja, het is een leuk geluid, hè, wat zij doet.
2: Ja, ja.
0: Dit
2: absoluut.
0: Is nog heel recent van deze zomer. Tranen in de gift shop heet het.
2: Oké. Okay.
0: Speciaal voor jou, Ed.
2: Dankjewel, Edwin.
0: En een fijne dag.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: En sterkte in het sportschool.
2: Hoi, hoi.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: steeds meer op jou.
1: Stef Bos is dat. Zometeen Pieter de komende twee uur met M bij de koffie en Woordbouwer meespelen. Daarna Connie aan tafel. Je gaat het hebben over de Open Monumentendag dit weekend. En de zangeres Julie Houard die heeft een nieuwe single. Je komt daarover vertellen. Nou, morgen hebben we dan weer Hits uit Holland extra lang en breed. Hè. Op vrijdag tussen 9 en 12 maak ik ook de Hollandse nieuwe voor de komende week bekend. En dit was er ook eentje eerder dit jaar. Daar is er toch nog even hoor. Emma Heesters.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
3: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Radio Utrecht. Als je trouwens een keer wil kijken waar die lekkere muziek vandaan komt. Dat kan, want volgende week dan maak je elke dag kans op een rondleiding door onze studio's hier aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Daar beginnen we maandag mee. Ja. Goedemorgen, het is 9:08. Ik ben Pieter, lekkere muziek bij de koffie natuurlijk. En we gaan puzzelen. Doe je mee? 11 letters. De L van Leo, 3 keer de O van Otto, de D van Dirk en de E van Eduard. Eens even kijken, de B van Bernard. De N van Nico, 2 keer de K van Karel en de S van Simon. Dat is letter 11. En natuurlijk vind je die letters in de app van RTV Utrecht. Bestudeer het even. Heb je het gevonden? Laat het weten en stuur een appje naar de studio. Dankjewel.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Het gaat best goed met haar. Taylor Swift was dat. En die hoor je ook bij ons, Radio M Utrecht. Zometeen lekker aan de koffie, met de koffiekeuze. Dit is Keuze 1.

0: Kuchenee.
1: Charles Navour.
0: Blazen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebaiser.
1: Dit is keuze 2.
0: Auf Früchte als Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne.
1: Ja. Gaan we naar Frankrijk of naar Duitsland? 1, Charles Navour, J'ai vu Paris of Aberbitte mit Sahne met Udo Jürgens. Keuze 2. Welke zou je graag bij de koffie willen horen om 10:50? Ja, de meeste stemmen gelden, zo gaat het. Hans, keuze 2. Nicolien, keuze 1. Reinie, jij gaat voor keuze 2. En Rita gaat ook voor keuze 2. Nou, we zullen even kijken hoe dat gaat aflopen. Je kan stemmen met de app natuurlijk van RTV Utrecht. Stuur even een berichtje naar de studio. En dankjewel alvast.

0: Het is donderdag. En ja, dan moet je er ook gewoon een feestje van maken, toch?
1: Ja.
0: Dat doen we met Aretha Franklin en nou ja, zometeen misschien met Charles Aznavour dus. Of Udo Jurgens. Eén of twee, welke zou je graag willen horen? De koffiekeuze, het werkt heel simpel. Stuur een appje naar de studio. Ik tel de stemmen en de meeste stemmen gelden. Nou, zometeen de uitslag. We gaan uiteraard ook naar het nieuws. Dat komt van Marjolein. Gaat over de storingen op het spoor. Het zijn er te veel. En wie zondag naar FC Utrecht wil, ja, die kan niet zomaar de auto pakken. Wat dan wel, dat horen we ook zo. En meer nieuws uit de buurt natuurlijk onderweg. En zo houden we je goed op de hoogte. Hè? De jaren 70.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Dan is het 10:30 inmiddels. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het laatste nieuws. We beginnen op het spoor, maar niet over vertragingen.
9: Nee, dit keer niet. Wel over de grote hoeveelheid storingen. Want er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het aantal van 520. Dat aantal is een afspraak tussen ProRail en het ministerie. De Utrechtse spoorbeheerder verwacht dat deze limiet ook volgend jaar wordt overschreden. En dat heeft verschillende oorzaken, onder meer de drukte op het spoor en het extreme weer. Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud, het gebruik van slimme camera's en ook een monitoringssysteem. En hierdoor is het aantal gevallen van koperdiefstal bijvoorbeeld al gedaald. Veel weggebruikers overschatten hun kennis van de dode hoek. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland in Amersfoort. 8 op de 10 denkt te weten hoe je veilig blijft achter een vrachtwagen. Maar nog geen derde kiest daadwerkelijk de juiste plek. Het is vandaag de derde nationale blijf uit de dode hoekdag. Steeds meer mensen pakken een groene Lime-fiets. Deze elektrische deelfietsen worden volgens de gemeente Utrecht veel meer gebruikt dan de vorige aanbieders. Dat komt deels door de lagere tarieven. De gemeente en ook de provincie betalen mee. Het succes heeft wel een keerzijde. Er is ook een toename van het aantal klachten over foutparkeerders. Lime heeft al 2600 boetes uitgedeeld. En ook kan het bedrijf gebruikers in de app blokkeren. Utrecht zegt samen te werken met Lime om de overlast tegen te gaan. Fans van FC Utrecht mogen zondag naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam als ze met de supportersbus meereizen. Zelf met de auto komen is geen optie meer, zo heeft FC Utrecht laten weten. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag gestaakt omdat supporters met vuurwerk en ook met bekers gingen gooien. Nou, wat er ook alweer allemaal aan de hand was, kun je ook nog teruglezen op de app of onze website. Het weer zon en wolken, het blijft droog vandaag. Vanmiddag is het zo'n 20 graden.
8: Dankjewel Marjolein. Fleetwood Mac, zometeen.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeel.

0: euro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: En bij de koffie met Pieter Voort.

de morgen door met... Ja, het is van alles wat. Maar dat maakt het ook zo leuk. De jaren 80, Fleetwood Mac.

dat dacht ik al. De juiste tijd, 10:50. Tijd voor de koffiepauze en de koffiekeuze. En van dat mooie geluid uit de jaren 80 gaan we nu naar de jaren 70. Voor de koffiekeuze gaan we naar Frankrijk of voor de Duitsland. Charles Aznavour, J'ai vu Paris. Of Udo Jurgens en Aborbite Mizane. Dankjewel voor het stemmen. Het was gezellig druk weer. Ik vind het altijd leuk om al die berichten te ontvangen hier. Ik kan niet iedereen noemen, dat zeg ik ook maar weer. Ineke, dankjewel. Leni, Ellie, Linda, Richard. Nettie, Tineke, Peter, Reinie en Rita. Marion, Pita zie ik staan. Jeroen, Anne, Hans ook, dankjewel voor je berichtje. En ja, de stemmen zijn geteld hoor. Een beetje café, niet zanen vandaag. Udo Jurgens, dit is de koffiekeuze voor vandaag. Ga er lekker voor zitten. En geniet ervan.

0: muziek bij Radio M Utrecht. Ella Langley was dat en Choosing Texas. Hanny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, in Hagestein.
1: Ja, dat klopt.
0: Alles fijn?
1: Ja hoor.
0: Ja. Wat ben je allemaal aan het doen daar?
1: Ik zat nu even koffie te drinken, maar ik ben net al boodschappen wezen doen. En ik ga zo weer verder lekker in de tuin.
0: Oh, wat ben je aan het doen in de tuin?
1: Het onkruid er aan het uithalen.
0: Ja, want dat groeit ondertussen gewoon door, hè?
1: Dat gaat door, hè?
0: En als je dat een beetje bijhoudt en zo de winter in gaat, dan heb je in het voorjaar er minder last van.
1: Iets minder te doen, dat klopt.
0: Ja, ja, ben je heel erg van tuinieren of doe je het omdat het moet?
1: Nee, ik vind het heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Super gezond, hè?
1: Ja, ook dat.
0: Ja, ook voor je geest. Je wordt helemaal rustig van. En ben je dan ondertussen ook alweer bezig met volgend jaar, wat je allemaal gaat doen?
1: Nee, nog niet. Nee hoor.
0: Oké.
1: Okay. Nee hoor, dat zien we wel wat er weer gaat groeien en wat er weer gaat bloeien.
0: Dat is leuk, hè? Het is ook elk jaar net even anders in de tuin, toch?
1: Daarom.
0: Ja. Nou leuk, lekker bezig. En volgens mij best wel aardig weer om wat buiten te doen ook.
1: Nou, beter dan gisteren in ieder geval.
0: Zeker, zeker. Ja. En altijd lekker weer om naar de radio te luisteren, zeg ik dan maar. En dat heb jij ook gedaan. Je hebt zelfs even meegedaan met onze puzzel. Wat heb je gevonden, Hanny?
1: Blokkendoos.
0: De blokkendoos. Ja, we hebben het vandaag hier op de radio over het speelgoed waar je vroeger mee speelde. En komen mooie verhalen binnen via de app, maar ook via onze Facebookpagina. Had jij ook een blokkendoos vroeger?
1: Ja, zeker wel.
0: En ook nog andere dingen waar je terugdenkt?
1: Ja, een springtouw, knikkers, zulke soort dingen, zeg maar.
0: Ja, je kon blij zijn met een zakje knikkers en een blokkendoos, hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja. Ja. Andere tijden, ja, ja. Nou, dank je wel. Er komen mooie verhalen binnen nogmaals. Als je mee wilt praten thuis en denkt van nou, ik heb ook nog wel een leuke herinnering. Kom maar door. Connie en Aart die praten er vanmiddag over door. En Hanny, ja, de blokkendoos. Daar ben jij de winnaar geworden. Dus je mag wat kiezen uit onze prijzenkast hier. En dan heb ik vandaag een puzzelboek natuurlijk. Een notitieboek en de shopper van Radio M Utrecht. Waar kan ik je blij mee maken?
1: De shopper.
0: De shopper van Radio M Utrecht.
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ik stuur hem door. Laat ze zien waar je naar luistert daar in Hagestein.
1: Is goed, prima, ga ik doen.
0: Dan wens ik je een mooie dag. Geniet van je tuin.
1: Ja, gaat lukken.
0: En de radio kan weer aan, hoor.
1: Ja hoor, oké.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Hoi, hoi. Doeg.

mooie teksten. Lol Havens en VO heeft de kunst. Elvis komt eraan. Sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Het is bijna kwart over Elvis, je hoort hem zometeen. En verder lekkere muziek van de Cats, Douwe Bob natuurlijk, de nationale nieuwe. En Diana Ross. En dubbel goud met de Rolling Stones. En natuurlijk gaan we puzzelen de tweede ronde woordbouwer. Ik zou het leuk vinden als je meedoet. Tot zo.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
11: Radio
14: volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

gaat het allemaal goed daar, ja. Oké. De muziek van Radio M Utrecht. Ja, zo klinkt dat dan, hè. Billy Joel, zometeen de Cats. En natuurlijk onze nationale nieuwe. Ja, die komt deze dagen van Douwe Bob. Dat prachtige nummer, Note to Self. Over een paar minuutjes is hij te horen hier. Vind je het leuk om mee te doen met de puzzel? Je bent van harte welkom. We zitten vandaag in wat speelgoed van vroeger. Daar hebben we het over, dus neem dat even mee. Het zijn 12 letters. De H van Hendrik, de N van Nico, 3 keer de P van Pieter, de O van Otto, de J van Joris, ik heb nog een I van Isaac, de U van Utrecht, 2 keer de E van Eduard en de laatste letter, letter 12, dat is de S van Simon. Nou, allemaal rustig na te lezen in de app natuurlijk. Met de app kun je appen naar de studio, dus kom maar door en win bijvoorbeeld die leuke boodschappentas. De shopper van Radio M Utrecht.

0: Douwe. Gaat hartstikke goed, hè? No to Self, de nationale nieuwe bij Radio M Utrecht. Nou, misschien zit je binnenkort wel op deze stoel hier in de studio. We geven een rondleiding weg voor 2 personen elke dag. Daar beginnen we volgende week mee. Dus vind je het leuk om een keer te komen kijken hier aan de Hengeveldstraat in onze studio's. Een rondleiding bij Radio M Utrecht. En natuurlijk ook kun je de televisie bekijken bij RTV Utrecht. Nou, luisteren. Volgende week stellen we elke dag een vraag over deze leuke radiozender. Moet goed komen. En als je dan in de hoed terechtkomt en je wordt er die dag ook weer uitgehaald door Aard, dan val je in de prijzen. Denk ook alvast wie je dan mee zou willen nemen, want het is voor 2 personen. Elke dag kans op die rondleiding. En daar beginnen we dus maandag mee.
1: Now, ja. Ladies and gentlemen.
0: Dus misschien tot snel. Ja. Het is 10:45, is tijd voor The King, A Little Sister en zometeen Diana Ross. Die staat ook al klaar.

FM bij de koffie, muziek bij de koffie van Rod Stewart. En het nieuws met Marjolein onderweg gaat over deelfietsen. Ja, die zijn hartstikke populair, maar dat succes dat heeft ook een keerzijde. En ook meer over een bijzondere wandeling in Amersfoort. Nou, we gaan het zo horen. Over een paar minuten.

Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: Libre Vuurwerken.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Hey Remon!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Het laatste nieuws. Goedemorgen Marjolein.
7: Goedemorgen.
6: En we beginnen met nieuwe cijfers over het West-Nijl-virus.
7: Ja, meer mensen zijn hier ziek van geworden. Het aantal patiënten is volgens het RIVM verdubbeld naar 18. Meer mensen zullen dat virus hebben, maar merken het niet. Ook maakt het Gezondheidsinstituut in Bilthoven bekend dat 3 mensen zijn overleden aan het virus. Eerder was al duidelijk dat een 78-jarige man uit de regio Utrecht aan dat virus is overleden. Waar hij het had opgelopen is niet duidelijk. De patiënten komen niet alleen uit onze provincie, ook uit Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Ze kregen het West-Nijl-virus na een beet van een besmette mug. Steeds meer mensen pakken een groene Lime-fiets. Die deelfietsen worden volgens de gemeente Utrecht veel meer gebruikt dan vorige aanbieders. Dat komt deels door lagere tarieven. Gemeente en de provincie betalen mee. Maar het succes heeft ook een keerzijde. Er is een toename van het aantal klachten over foutparkeerders. Lime heeft al 2600 boetes uitgedeeld. En ook kan het bedrijf gebruikers in de app blokkeren. In Amersfoort is voor het eerst de Walk into the Light gehouden. Meer dan 100 deelnemers liepen vanaf 6 uur de zonsopkomst tegemoet. Ze willen aandacht voor het voorkomen van zelfdoding, vertelt de organisatie.
8: En het is nodig dat we met elkaar even stilstaan en wandelen van duister naar het licht.
9: Maar wat maakt dit zo indrukwekkend voor u?
8: Ja, de stille strijd die heel veel mensen hebben en die ze op welke manier dan ook niet kunnen uiten. En die leidt soms tot het stoppen met leven. En dat is best ingewikkeld.
7: Ja, we hoorden ook verslaggever Robert-Jan Boy die vanmorgen aansloot bij het ontbijt van de deelnemers. Fans van FC Utrecht die mogen zondag mee naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam als ze met de supportersbus meereizen. Zelf met de auto komen is geen optie meer, zo heeft FC Utrecht laten weten. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag gestaakt doordat supporters met vuurwerk en met bekers gingen gooien. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag, het blijft droog en het is zo'n 20 graden.
6: Dankjewel Marjolein, we gaan zo meteen naar Barry White.
10: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses, ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: En bij de koffie. Met Pieter Forage.
15: Radio M Utrecht. We got it together, didn't we?

0: Barry White.
1: Ook een lage stem, Pieter. Ja.
0: Hij heeft in de gevangenis gezeten, wist je dat?
1: Nee, is dat zo?
0: Toen hij klein was, zat hij in een jeugdbende in Los Angeles. Ik lees net, hij had een partij autobanden gestolen.
1: Oh, jeetje.
0: Ja, nou, uiteindelijk kwam het toch nog goed met hem, gelukkig. Hè? Ja,
1: zeker.
0: We kunnen er nog steeds van genieten. Barry White was dat hier bij Radio M Utrecht. Connie, goedemorgen.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: We gaan vooruitblikken, 12 uur aan tafel. Wat ga je doen?
1: Nou, we gaan het hebben over die leuke dagvraag van vandaag. Te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Wat was jouw favoriete speelgoed vroeger, Pieter?
0: Heb je even.
1: Ja?
0: Ja, nou
1: kom maar door.
0: Blokken, Lego, Playmobil, autootjes.
1: Ja,
0: echt van alles. Van alles en van alles, ja.
1: Ja, er wordt heel erg leuk op gereageerd. Veel speelgoed. En we zijn even de geschiedenis ingedoken. Moet je luisteren.
2: Het wordt nog moeilijker om elkaar op straat te verstaan, want de klikklakrage heeft ook ons land bereikt. Twee plastic balletjes aan een touwtje zijn bezig een fabrikant in Woerden, althans voor enige tijd, op rozen te zetten. Elke dag komen er momenteel zo'n 50.000 in bundeltjes uit de machine, waarna alleen nog maar de verbindingstukjes hoeven te worden verwijderd. Maar deze geluidsvervuilers zijn niet de enige. Binnenkort kunnen we namelijk ook de superjanker of de jankende lasso verwachten.
1: Weet je nog, zo'n buis waar je mee moest ronddraaien, dan kwam dat fluitende geluid kwam eruit.
0: Ik ken hem wel, ik had hem niet. Nee, ik had hem niet. Nu ik dat geluid hoor van die tikkende geluidjes,
1: moet
0: ik ook meteen aan knikkeren. Ja, knikkeren.
1: Ja, ook.
0: Ontzettend veel gedaan, ja.
1: Ja, en wat Philip Bloemendaal er niet bij vertelt, is dat die ballen, die waren later niet van plastic, maar best wel hard. En dan kwam je vinger er best dus.
0: Was wel spannend.
1: Het was wel spannend, of het lukt.
0: Waar speelde jij mee?
1: Even kijken hoor. Ja, ik had drie broers, dus dat was altijd wel
0: daar
1: leuk.
0: Daar speelde je mee, ja.
1: Nou, daar speelde ik mee. Ik speelde met hun speelgoed. We hadden zo'n Fleischmann-autobaan met zo'n looping. Ja. En ik kan me ook nog herinneren dat ze met een scheikundedoos thuis kwamen. Met allemaal testjes. En toen was op een gegeven moment het balkon, daar was het zink een beetje van weg. Gebrand.
0: Nou ja.
1: Dus ik denk dat ze dat niet helemaal goed hadden gedaan.
0: Die testjes die mogen niet meer, denk ik.
1: Nee, die mogen niet meer, inderdaad. Veel te gevaarlijk. Dus we zijn benieuwd naar jouw mening. Laat het maar even weten op de app van RTV Utrecht of de pagina, de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En Pieter, ik mag de nieuwe single gaan draaien van de Utrechtse band Cadans.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja, die hebben een nieuwe single uit. Frans Bakker, de voorman, die is heel druk, maar die komt wel binnenkort in aan tafel om daar uitgebreid over te vertellen.
0: Leuk.
1: Eén nacht, zo heet het. En ik heb de primeur, geloof ik. We mogen hem zo meteen gaan draaien.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook.
0: Heeft het een beetje dat jaren 80 geluid of is het iets heel anders?
1: Nou, volgens mij, het liedje bestond volgens mij al eerder, maar toen was het door een andere zanger ingezongen, omdat Frans Bakker, die verhuisde naar Curaçao, die werd daar trouwens radiopresentator.
0: Ja.
1: En hij heeft dat nummer opnieuw opgenomen. En binnenkort dus te horen in aan tafel zo.
0: Oké, nou we zitten er klaar voor. Connie, veel plezier.
1: Dank je.
0: Tot zo.
1: Bye.

0: kijken. Heb ik verbinding met Huizen?
1: Ja, dat klopt.
0: Heel goed. Inge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dankjewel.
0: Ja, en ook in Huizen staan we gezellig aan, begrijp ik.
1: Inderdaad, dat is... Morgens gelijk aan als ik beneden kom.
0: Oké, nou, dankjewel daarvoor. Dat is uiteraard de bedoeling. Ja, maar dat is vast niet het enige wat je doet daar.
1: Nou, ik zat nu lekker te puzzelen in de krant.
0: Oké. Lukt het een beetje?
1: Jazeker, ja, dat is dagelijkse kost.
0: Oké. En geldt dat ook voor de radiopuzzel?
1: Ja, dat probeer ik altijd wel. En de ene keer lukt het wel en de andere keer niet. Dus ik vond deze op zich... vrij makkelijk, dus... Ja, maar het is de ene keer zie je het en de andere keer zie je het niet.
0: Dat is zo. En dat maakt het nou juist zo leuk.
1: Waarom? Ja.
0: En soms doe ik er een aanwijzing bij en soms ook niet.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja, nou, nu niet deze keer, maar... we hebben het er wel net over gehad, uitgebreid.
1: Ja.
0: Want we hebben het vandaag hier bij Radio M Utrecht over... de vraag, waar speelde je mee vroeger?
1: Ja.
0: Als kind, zeg ik even tegen iedereen, als je een leuk verhaal hebt, laat het even weten. Stuur een appje of reageer via onze Facebookpagina. Connie en Aart, die praten er vanmiddag over door. Waar speelde jij mee, Inge, vroeger?
1: Nou, een poppenhuisje had ik niet, pop wel. Mm-hmm. En ik was gek op tekenen, dus dat deed ik veel.
0: Ja, dat, ik zat net ook even te denken, wat deed ik allemaal? Inderdaad, knikkeren, de blokken, Lego, Playmobil, maar... Ook tekenen, ja, dat klopt. Ja. Ook heel veel gedaan, ja. Leuk, hè? Om daar weer aan terug te denken, toch?
1: Ja, dat zijn echt wel leuke dingen, die jeugdherinneringen die je daaraan hebt, hè?
0: Ja, zeker. En geen telefoon en geen tablet. Dus je moest je op een andere manier bezighouden.
1: Dat klopt, ja. En dat deed je dan ook,
0: En dat deed je gewoon, ja. Nou, en inderdaad, soms ook wel met een poppenhuis. Je of een poppenhuis. En dat was de goede oplossing. Nou, je mag wat kiezen, Inge. Ik heb hier een shopper, een puzzelboek en een notitieboek vandaag.
1: Nou, dan ga ik voor het puzzelboek vandaag.
0: Ja, dat dacht ik al. Het puzzelboek van Radio M Utrecht. Ik ga hem naar je toe sturen. Leuke dag daar in huis. En tot een andere keer weer.
1: Ja, en tot de volgende keer.
0: Zo is dat. Dag, Inge. Bedankt voor het meedoen en zometeen veel plezier met

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 3 minuten over 12 is het en je luistert naar Radio M Utrecht. Jij bent hier, Eva. Wat heb je te vertellen? De hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, zoals we net hoorden bij de NOS zijn er nieuwe cijfers van het RIVM over het Westnijlvirus. Het aantal zieken is verdubbeld naar 18 en dit jaar zijn er al 3 mensen aan overleden. Tot nu toe was er 1 dode bekend, een man uit onze regio. De ziekte wordt verspreid via besmette muggen. En veel mensen denken dat het goedkoper is om een huis te kopen in een dorp dan in een stad. Maar volgens makelaarsvereniging NVM is dat niet zo. Het ligt namelijk aan het aanbod. En in een stad zijn er meer betaalbare appartementen en rijtjeshuizen. En fans van FC Utrecht mogen zondag naar de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam, mits ze met de supportersbus meereizen. Ze mogen niet op eigen gelegenheid komen. Zaterdag werd de thuiswedstrijd van FC Utrecht nog gestaakt vanwege vuurwerk en bekers op het veld. En Rotterdam wil zondag geen gedoe. Meer regionieuws straks om 12:30.
10: Dankjewel, Eva.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.

0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
1: voordeeluitjes.nl.
2: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
3: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De dames van Cloud. Ze kwamen uit Zuid-Afrika. Nummer uit de jaren 70. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je luistert naar dit gezellige lunchprogramma aan tafel. Donderdag 10 september. Eens kijken wat we zo meteen gaan doen. Nou, ik heb haar al hier in de studio, want ze woont heel dichtbij. De Utrechtse zangeres Julie Huard. We kennen haar van het Franstalige repertoire. Morgen komt een nieuwe single uit en die is Engelstalig. En wat blijkt, ze is naar Amerika geweest om te werken aan een nieuw album. Na een reis dwars door allemaal bekende studio's zat ze ineens op de stoel van Whitney Houston en zong ze door de microfoon van Christina Aguilera. Van waar deze omschakeling? Van Franstalig naar Engelstalig? Daar zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar. Nou, ze is hier. Je bent er, hè? Ja, nou, we gaan zo meteen verder praten, goed?
2: Ja, hartstikke okay. Leuk. Ik zit er klaar voor.
0: Heel goed, ik ook. ACTA en de Munnik, eerst nog het regent zonnestralen.

0: Magda en de Munnik op Radio en Utrecht. Goedemiddag, 13 over 12. Bij mij aangeschoven in de studio is zangeres Julie Huaar. Ze woont hier niet zo ver vanaf, dus normaal bellen we altijd even. Maar ze is langsgekomen, dat vinden we leuk. En morgen komt haar nieuwe single uit. Afgelopen jaar is ze in Amerika geweest om te werken aan een nieuw album. En na een reis dwars door bekende studio's, ja, dan maak je van die dingen mee. Dan zit je ineens op de stoel van Whitney Houston en dan zing je door dezelfde microfoon als die van Christina Aguilera. We kennen haar van haar prachtige Franse chanson, maar toch wel overgestapt naar het Engels, wel met een Franse knipoog. En nieuwe single, die komt morgen uit. Hartelijk welkom, Julie.
1: Ja, dankjewel, Connie.
0: Fijn dat je er bent.
1: Vind ik ook.
0: Als ik het goed begrijp, hebben we zo meteen een primeur dan hier in aan tafel.
1: Ja, als er één stad in Nederland is die dat krijgt, is het natuurlijk wel mijn eigen.
0: Ah, dat is leuk om te horen. Morgen verschijnt die. Het begin van een nieuw album. Je Los Angeles sessies. Van Frans naar Engels. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Kijk, Frankrijk zit in mijn DNA. Ik ben tweetalig opgevoed. Franse vader. Overleden een paar jaar geleden. Dus ik heb hem als eerst geëerd zodra ik muziek ging maken. En gaandeweg is dat steeds meer mijn eigen route geworden. En ik heb altijd een internationale carrière geambieerd. En dit past daar gewoon goed bij.
0: Want Engels wordt overal gesproken. Het is misschien wat meer poppy.
1: Ja, zeker. Dus iedereen begrijpt het. Vind ik ook altijd wel lekker. Dus dat het niet is, ze hebben een nummer naar je, van je geluisterd. En ze zeggen, goh, wat klonk het mooi, maar ik begreep er helemaal niks van.
0: Ja, ja.
1: Dus ze begrijpen het. En daarnaast, ik luister ook heel veel naar Engelse muziek. En er zit echt wel wat Franse knipogen in. En, ja. En de flair, de Franse flair die ik altijd heb gehad, die zit er ook nog in.
0: Maar goed, je bent naar Amerika getogen, Hollywood. En dan kom je door allemaal studio's en dan... Volgens mij heb je ook met mensen gewerkt die met Mariah Carey hebben gewerkt.
1: Ja, ja.
0: Wat gaaf.
1: Het nummer dat morgen uitkomt is gemaakt met haar producer.
0: Ja?
1: Ja, dat zeg ik even zo.
0: En hoe zit die stoel waar Whitney Houston op heeft gezeten? Hoe zat dat?
1: Nou,
0: was het een zachte stoel of een hard ding?
1: Het was een hartstikke houten hard ding. Ja, dat verbaasde me enorm. Toen ik hem zag staan dacht ik niet... Hey, dat zal wel van een hele grote superster zijn. Maar de eerste dag dat ik werd rondgeleid in de studio... waar we daar een paar weken heel intensief zouden werken... was dat de studio. En ik wist al, onderweg naar die studio toe... wist ik al, dit gaat wat worden.
0: Want ja, dat gevoel had je al meteen.
1: Ja, ik had het adres ingetypt van die studio. Ik had nog geen idee waar het was. En het was 10 minuten naar waar ik sliep. En ik reed al langs Warner Brothers, Universal, langs al die grote gebouwen. En ik denk, we zitten gewoon midden in Hollywood.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Oh, gaaf zeg.
1: Ja.
0: De aanjager van dit geluid van jou, dat is een legendarische drummer, Gene Krupa. Wat kun je over hem vertellen?
1: Nou, laat ik even beginnen met... Ik heb jarenlang gezocht naar een sound die voor mij moet kloppen. En dat is hier in Amerika gebeurd. Ik ben een enorm fan van Gene Krupa. Dat is een drummer die in de jaren 30 heel erg revolutionair was voor de muziekwereld. En hij speelde vooral zo opzwepend. Als je naar zijn spel luistert, dan duwt hij je voort. Want het voelt zo lekker bombastisch. En dat gevoel heb ik willen vangen in de muziek.
0: Ja, maar jij zegt ook dat hij heel belangrijk is geweest voor drummers überhaupt.
1: Ja, ja, hij heeft eigenlijk gezorgd in de muziek dat de drummer de ster van de band werd.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Drummers zijn fantastisch in een band.
0: Ja.
1: En hij zorgde met zijn présence, maar ook met zijn rol in alle Hollywood films in de geschiedenis. Hij zorgde ervoor dat die heel erg belangrijk werd in muziek.
0: Ik heb vanmorgen wat filmpjes van hem bekeken. Laten we even luisteren. Ja.

0: jij 16 september ga je een grote show geven in Tuschinski.
1: Ja.
0: In Amsterdam. Ja. Met bijna een orkestformatie, toch?
1: Ja, zeker. En ook met zo'n hele goede drummer.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja, ja nee, en we hebben een grote blazerssectie mee. Dus we gaan echt die bombastische muziek maken die bij die filmklassiekers hoort. Want daar gaat de show over.
0: En je laat ook filmbeelden zien.
1: Ja, filmbeelden. We nemen dansers mee. Het wordt echt. We halen eigenlijk de klassiekers van Hollywood van het doek de zaal in.
0: Dus en zijn dat dan de liedjes van je album? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Onder andere.
0: Ja. Want wanneer komt het album uit? Is dat bekend?
1: Nee, dat is nog niet bekend.
0: Oh.
1: Dus we gaan eerst even een paar muziek gewoon los uitbrengen als singles. Zoals wat we morgen doen. En daarna een paar maanden, iedere maand nog één.
0: Ja.
1: En op den duur komt het album.
0: Ja. En voor de mensen die jou kennen in het Utrechtse en verder buiten, ga je ook nog bij onze provincie optreden misschien?
1: Ja.
0: Maar dan moeten ze even op je, ik zie jou moeilijk kijken. Kijk maar even op jouw site.
1: Ja, want deze show gaan we ook nog ergens anders doen. Kijk maar even op mijn site.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Maar we beginnen even bij de single. Die komt morgen uit. Nou, ik ben blij dat jij ons de primeur gunt.
1: Ja.
0: Only a Woman, Ken. Het gaat over sterke vrouwen. Wie waren jouw sterke vrouwen? Waar keek jij tegen?
1: Nou, dat is leuk, want daar heb ik dus in die Tuschinski-show ga ik daar heel veel aandacht aan besteden. Ik ga echt die powervrouwen van de filmgeschiedenis ga ik centraal zetten. Nou ja, onder andere, dit nummer, Only a Woman Can, komt eigenlijk vanuit een interview van Sophia Loren. Die zat in een talkshow met iemand, jaren geleden natuurlijk. En die op de een of andere manier tijdens dat gesprek draaide zij de rollen om. Dus die man begon een beetje van, je bent een mooie vrouw. En hoe is dat nou om zo mooi te zijn? Het ging eigenlijk vooral heel erg om haar uiterlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar haar energie en haar kracht die ze daar uitstraalde, draaide ze op een gegeven moment complete rollen om. En zei ze, maar waarom vind jij een vrouw eigenlijk mooi?
0: Ah, ja, kijk.
1: En toen begon hij over uiterlijke verschijningen. Dus mooi haar, mooi lichaam. Ze zei, maar is het, ligt het niet aan iets anders? Is het niet een energie? Is het niet een uitstraling? Is het niet haar intelligentie? En hij kwam aan het eind terug. Volgens mij is het de it factor of zo. Dus hij stapte helemaal af van die uiterlijke verschijning.
0: Ja.
1: Zegt, ja, het is de uitstraling.
0: Ah, wat goed zeg. Maar ook Marilyn Monroe bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Ook een sterke vrouw?
1: Absoluut. En dit jaar zou haar 100ste verjaardag zijn geweest.
0: Oh, wow.
1: Dat is ook nog eens speciaal. Ja.
0: Ongelooflijk. Nou, ik ga hem zo instarten.
1: Leuk.
0: Nog even een moment. Julie Huard, kijk even op jouw site. Noem hem nog een keertje.
1: JulieHuard.nl/... Tuschinski, als je naar de show wil komen.
0: Heel graag. En dan HUARD.
1: Ja.
0: Heel goed. Ik vond het heel lief dat je even langs wilde komen.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Daar komt hij dan. Ik ga hem instarten.
1: Leuk.
0: Only a Woman Can.

0: Ja, je hoort nog steeds Julie Huard, maar nog heel eventjes terug. Het is, je hoort dat jij het bent, maar het is anders dan wat je deed, hè?
1: Ja, nou ja, kijk, als je met zo'n team in de top van de wereld aan het werk bent, dan maken zij daar zoiets groots van. En we hadden het er net al even over. Zo'n nummer maken in Nederland, doe je daar heel lang over. Maar daar schrijf je in één dag 14 uur achter elkaar. Ben je bezig in een bubbel met z'n allen.
0: Wordt daar harder gewerkt dan in Amerika?
1: Keihard.
0: En in Nederland is het van, we doen nog even pauze, koffietje.
1: Ja, precies dat. En daar moest ik na 10 uur vragen van, jongens, willen jullie niet iets eten of zo?
0: Ja, wat lachen ze.
1: Ja, nee, we willen hem eerst even af hebben. En dan heb je gewoon een radioklaar nummer.
0: Nou, dat is het. Het is een radioklaar nummer. Only a woman can. Dankjewel, Julie.
1: Dank je.
0: Tot de volgende keer.

0: komt uit zijn tenen, hè? Liefdesverklaring aan, aan wie eigenlijk? Dat weten we niet. You to me are everything, gezongen door The Real Thing. Ja, als jij nog niet in het bezit bent van die mooie portable radio, misschien heb je nog ergens een plekje in huis, dan moet je zeker luisteren naar De Stem van M. Dat hoor je zo meteen na het nieuws van 12:30 met Eva. En dat gaat over het feit dat er meer mensen ziek zijn van het West-Nijl-virus. En ook ander nieuws, fans van FC Utrecht die mogen alleen per bus naar de wedstrijd tegen Excelsior. Strakjes hoor je er meer over.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Goedemiddag, het is precies 12:30, tijd voor het nieuws met jou Eva. Goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag. Het nieuws begint met nieuwe cijfers over het West-Nijl-virus. Het aantal zieken is volgens het RIVM verdubbeld naar 18 patiënten. Meer mensen zijn besmet, maar die merken dat niet. Het Gezondheidsinstituut in Bilthoven maakt ook bekend dat 3 mensen aan het West-Nijl-virus zijn overleden. Eerder was alleen een slachtoffer uit de regio Utrecht bekend. De patiënten komen niet alleen uit onze provincie, maar ook uit Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Zij kregen het West-Nijl-virus na een beet van een besmette mug. Er worden dit jaar meer grote storingen op het spoor verwacht dan het afgesproken maximale aantal van 520. Dat aantal is een afspraak tussen ProRail en het ministerie. De Utrechtse spoorbeheerder verwacht dat deze limiet ook volgend jaar wordt overschreden en dat heeft verschillende oorzaken.
10: Ons spoornet in Nederland wordt steeds drukker bereden. We rijden meer en meer. Daarnaast speelt ook het weer vaak parten. We hebben natuurlijk een heftige winterweek gehad begin januari. We hebben heel veel regen en blikseminslag gehad deze zomer.
9: Het bedrijf is bezig met maatregelen zoals preventief onderhoud, het gebruik van slimme camera's en een monitoringssysteem. Hierdoor is het aantal gevallen van koperdiefstal ook gedaald. Wie in een dorp gaat wonen is niet altijd goedkoper uit dan mensen die in een stad een huis hebben. Veel mensen denken dat volgens makelaarsvereniging NVM, maar een gemiddeld huis in een dorp is duurder dan een koophuis in de stad. Dat komt door het verschil in aanbod. In steden staan relatief veel goedkopere appartementen en rijtjeshuizen te koop. Er zijn ook nog verschillen per dorp. Vlakbij de grote stad betaal je gemiddeld meer voor een huis, zoals in De Bilt of in Bunnik. En fans van FC Utrecht zijn zondag welkom bij de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam, mits ze met de supportersbus meereizen. Ze mogen niet op eigen gelegenheid naar de wedstrijd komen. De gemeente Rotterdam heeft dit besluit samen met politie en justitie genomen. Afgelopen zaterdag werd de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles gestaakt, omdat Utrecht-fans met vuurwerk en met bekers gingen gooien. Het weer, er is veel bewolking, maar later vanmiddag ook nog wat zon. En het is zo'n 20 graden.
0: Dankjewel Eva en tot over een half uur.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ik had net de Utrechtse zangeres Julie Huard hier in de uitzending over haar nieuwe single. En dat gaat over powervrouw. Het ging ook over Marilyn Monroe. Dat is toch ook wel een van de filmboegbeelden van vroegere tijden. En het is trouwens ook het 100ste geboortejaar van deze Norma Jean. Oftewel Marilyn Monroe. En je hoorde Cunningham. 6:30 is het.
1: Aan tafel.
0: Ja, 1 oktober. Dat is wel even leuk om dat alvast in de agenda te schrijven. Dan hebben wij weer het tuinspreekuur met Jurgen Smit. Dus je mag nu alvast je vraag doormailen naar mij. Naar tuin@rtvutrecht.nl. Dat deed ook mevrouw Siersma. Die stuurt dan meteen ook een foto mee van het probleem. Even kijken, wat schrijft ze? Een fuchsia en een heg. Hoe die heg heet, weet ik niet. Wat kan ik daaraan doen? Want er zitten allemaal gaatjes in de bladeren van de heg. Met foto's erbij. Nou, mevrouw Siersma, u bent erbij hoor, op 1 oktober. En heb jij nou ook een vraag over de tuin? Dat kan van alles en nog wat zijn, ook snoeien, dingen en zo. Laat het maar eventjes weten op tuin@rtvutrecht.nl. En dat is op 1 oktober. Dan kan je weer 2 uur lang al je vragen stellen. En die worden ook beantwoord. Maar liever dus alvast eventjes naar ons mailen. Dan ben je er zeker van dat je erbij zit. Zometeen de stem van M. En dit is de nieuwe single van Sommieux. Haagse band.

0: Ja, het klinkt toch behoorlijk symfonisch. Hè? Met al die strijkers, dat zijn we wel van ze gewend. Sommieu was dat op Radio M Utrecht. 1:50 is het dus.
1: De stem van M.
0: Ja, en zometeen heb ik een, een nieuw liedje wat ik mag laten horen. Van Cadans, dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we dit eens eventjes spelen. Voor de mensen die denken, waar gaat dit allemaal over? Nou, je weet het misschien wel of misschien ook niet. Je moet even de stem raden van een bekende Nederlandse mevrouw. Bekend van de televisie voornamelijk. En strakjes, over een uur, dan mag ik de portable radio misschien wel aan jou gaan weggeven. Dus doe nog een keertje mee. Probeer in die hoge hoed te komen. Raden wie dit is. En dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Daar komt-ie.
2: Er zijn alleen maar meer woningzoekenden bijgekomen.
1: De stem van M.
0: Ja, wie is deze mevrouw toch? Nou, laat het maar even weten op stemvanm@rtvutrecht.nl. Dan wat anders. De Utrechtse band Cadans ken je vast nog wel van deze nummers.
3: Straks

Ja, dat is Cadans uit Utrecht. Ja, toetsenist Kees van den Berg. Die zet zich trouwens heel erg in voor homoseksualiteit onder ouderen. Oud-roze. En je hebt natuurlijk Frans Bakker, de zanger van deze groep. En het nummer wat ik zo ga draaien, dat heet Eén Nacht. En Frans die zegt daarover, dat is eigenlijk al eerder verschenen hoor. Op een album in 1994. Alleen was er toen een andere zanger. Want Frans Bakker, die verhuisde naar Curaçao. Hij werd daar het mooiste vak ter wereld. Hij werd radio presentator. Nou, toen hij de originele tapes mocht gebruiken, is hij er weer mee aan de slag gegaan. As We Speak staat de crew van Cadans in de studio, want ze zijn met een album bezig. Dit is een single, die komt nu uit. En over een tijdje is Frans Bakker bij mij te gast in aan tafel. Maar ja, Annemarie, onze producer, die heeft hem nog gesproken. En hij zei, ja, ik ben nu wel echt heel druk met die opnames. Dus het staat, hij komt te gast in aan tafel, maar we mogen hem alvast draaien. Dat vinden we leuk. Dit is de nieuwe single van de Utrechtse band Cadans. En die heet Eén Nacht. MUZIEK

0: toch wel leuk hoor. Want Cadans, die Utrechtse band, had vooral heel veel hits in de jaren 80. Dan ben je gewoon meer dan 40 jaar verder. En die stem van Frans Bakker, die klinkt eigenlijk nog behoorlijk hetzelfde. In de studio bezig met een album. Frans heeft beloofd om langs te komen in Aan Tafel. Dus dat komt nog. En dit was hun nieuwe single. Eén Nacht heet hij. Weerbericht. 12:01, Margot Ribbering, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Ik zei net tegen jou tijdens de plaat, ik ging vanmorgen fietsend de deur uit met een linnen blouse. Het was hartstikke koud. Ja. Even andere koek, hè, nu?
1: Ja, je merkt toch wel dat het jaar een beetje voordat dat we toch langzaam de herfst in glijden. En soms zitten daar hele frisse nachtjes bij. Afgelopen nacht 6,5 graad in de Bils.
0: Zo.
1: Ja, en op 10 centimeter hoogte 4 graden. Dus wat dat betreft, ja. Hè, het is echt wel fris. En als je dit soort temperaturen hebt en je hebt ook een beetje vocht. Ja, 1 en 1 is 2. Dus dat betekent ook mist. En dat was vanochtend ook zo. Vooral boven de weilanden. En soms kruipt het dan even een straatje over. Zichten van zo'n 200, 300 meter heb ik gezien. Maar de ervaring is, hè, de septemberzon heeft nog zoveel kracht dat het allemaal niet zo heel lang duurt. Dus tussen 8 en 9 is dat meestal dan weer opgelost. En mist wijst er ook op dat het best een aangename dag gaat worden. Hoewel, we hebben de zon gezien, maar inmiddels zijn er vanuit het zuidwesten ook dikke wolkenvelden over onze provincie geschoven. Het is wel droog, hoor. En heel rustig. En die dikke wolkenvelden, ja, die denk ik dat we die vanmiddag ook zien. Maar heel langzaamaan, vanaf een uurtje of 1, 2, 3. Dan komt er ook wel weer wat ruimte voor een klein beetje zon. Dus wat dat betreft, wolkenvelden, zon en temperaturen op dit moment rond 18 graden. We gaan naar 19, lokaal 20 graden.
0: Nou ga ik morgen, Margot, met een paar vriendinnen een stukje van het Pieterpad lopen in de buurt van de Achterhoek, geloof ik.
1: Ah,
0: voor
1: mooi.
0: De Zelhem.
1: Ja,
0: wordt het wat morgen qua weer?
1: Ja, zeker. Maar dat is pas later op de dag. Want er komt weer een storing aan. Die komt er vanavond nog niet. En vannacht ook nog niet. Het koelt af naar 10, 11 graden. Maar tegen de ochtend begint het te regenen vanuit het westen. En als ik dan naar Utrecht kijk, valt er vooral in de ochtend wat regen. In de middag is dat vooral voorbij. Dan trekt het richting het oosten, richting de Achterhoek. Waar het nog net eventjes wat langer duurt. Dus toch maar even de paraplu of een regenjas mee. Maar ik moet zeggen, het is geen hoze regen. Het is hooguit een beetje regen of motregen. Dus dat kun je wel hebben. Je bent niet voor suiker.
0: Nee.
1: Bovendien zal het ook in de Achterhoek in de loop van de middag weer gaan opklaren. En die temperaturen zijn niet eens zo heel erg slecht. Want de wind komt morgen uit een zuidwestelijke richting. In de middag wat uit het westen. En daarmee wordt het toch weer zo'n 20 graden. Dus wat dat betreft, ja, niet te vroeg beginnen. En in de middag lekker opdrogen met een beetje zon erbij.
0: Ja, en hoe gaat het weekend eruit zien?
1: Ja, nou, de zaterdag lijkt een beetje op van vandaag. Dus een frisse start van de dag met mist. Maar dat lossen we heel snel op tussen 8 en 9. En daarna hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en zon. Wordt iets warmer dan vandaag, 22 graden. En dan krijgen we in de nacht naar zondag opnieuw weer een storing met regen. 15 graden is de minimumtemperatuur dan. Nou, zondagochtend trekt het allemaal weg met misschien nog een spatje. Maar in de middag, dan is het op de meeste plaatsen droog. Klaart het weer op en wordt het 20 of 21 graden. En na het weekend gaan we 2 dagen de warmte tegemoet. Die is nog steeds aanwezig boven Frankrijk. En als de wind naar het zuiden draait, krijgen wij daar een vluchtje van mee. Dus maandag en dinsdag, zonnige periode en 23 graden.
0: Nou, never a dull moment, zeggen ze in goed Nederlands. Maar goed, dankjewel. En wij horen jou vanavond bij Aarte.
1: Gaan we doen.
0: Oké.
1: Okay.
0: Fijne middag. Hoi.
1: Dag.
0: Hoi.

Rob de Nijs, ja, was een grote nummer 1 hit, hè? Bange Hart was dat op Radio M Utrecht. Eens kijken wat we zo meteen gaan doen. Ik krijg bezoek van Teun Bonenkamp. Hij is voorzitter van de stichting Open Monumentendag. Komende zaterdag is het zover. Dan openen bijna 90 bijzondere locaties in en rondom Utrecht de deuren. Open Monumentendag, misschien vind jij dat ook wel heel leuk om daar naartoe te gaan. De 40ste keer, dus populair. Ja, en ik vraag me altijd af, wanneer is iets nou een monument? Dan heb je ook nog rijksmonumenten. Je hebt ook gemeentelijke monumenten. En wat je ook wel eens hoort, het lijkt altijd zo leuk als je zelf in een monument woont, maar je mag eigenlijk helemaal niks. Je mag bij wijze van spreken geen dakgoot plaatsen. Is het dan wel zo leuk? Maar goed, aanstaande zaterdag, mocht je niks te doen hebben, dan is dit wel echt een heel leuk uitje. En wij praten dan specifiek over Utrecht en omgeving, maar het is natuurlijk landelijk, hè? Dus waar je ook woont, daar kun je ook allemaal mooie monumenten gaan bekijken. En moet het altijd een gebouw zijn of is het ook iets anders? Nou, dat hoor je allemaal zometeen in het tweede uur van Aan Tafel. En de ontknoping, laat ik die niet vergeten. Misschien win jij wel die mooie portable radio, hè, als je hem nog niet hebt. Blijf luisteren, eet smakelijk. Graag tot zo.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. Dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan het eind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Dat melden Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws na onderzoek. Vaak zijn het ex-partners die de advocaten bedreigen tijdens een zitting. Van de advocaten die meewerkten aan het onderzoek heeft bijna de helft dreigende situaties meegemaakt. Zo worden ze na een zitting opgewacht of thuis opgezocht. Ook zijn gevallen bekend van advocaten van wie de auto werd beschadigd, die werden klemgereden of werden gestalkt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Britse Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. In het Groningse Oostwold mag geen metershoog beeld van Lenin komen te staan. De gemeente Oldambt geeft er geen vergunning voor omdat het veel weerstand oproept. Het beeld van Lenin, de grondlegger van de Sovjet-Unie, komt oorspronkelijk uit de DDR. Het zou in Oostwold komen te staan bij de Graanrepubliek, een museum over het communisme in Oost-Groningen. Nu de gemeente er geen toestemming voor geeft, willen de initiatiefnemers helemaal stoppen met de Graanrepubliek. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva, jij bent hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In de rechtbank hebben de advocaten van de twee verdachten in de Woudenbergse misbruikzaak vandaag gepleit. Ze willen aanzienlijk lagere straffen voor hun cliënten dan eerder deze week werd geëist door het Openbaar Ministerie. En er zijn nieuwe cijfers van het RIVM over het West-Nijl-virus. Het aantal zieken is verdubbeld naar 18. En dit jaar zijn er 3 mensen aan overleden. Tot nu toe was 1 dode bekend, een man uit onze regio. De ziekte wordt verspreid via besmette muggen. En steeds meer inwoners van onze provincie zijn lid van de BIEB. Ook landelijk is er een stijging volgens het CBS en volgens de Koninklijke Bibliotheek. De toename is opvallend omdat vorig jaar meerdere bibliotheken de deuren moesten sluiten. En waarom die BIEB's dan toch in de lift zitten, dat horen we straks om 2:30.
9: Daar ben ik heel benieuwd naar, dus ik hoor graag het antwoord van jou. En als jij thuis denkt, wat zal ik zaterdag eens gaan doen? Ik heb zometeen een hele leuke tip.
11: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Radio M.
15: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: deze band. Met B.B. Winans, hè. Uit de jaren 90. Eén goedemiddag. 9:09 is het.
1: Aan tafel.
0: Ik zei het net al, hè. Als je zaterdag denkt, wat zal ik nou weer eens gaan doen? En je woont in Utrecht of je wil naar Utrecht en omstreken. Dan is het leuk, want het is open monumentendag. Bijna 90 bijzondere locaties zijn te bezoeken. De 40ste editie alweer. En wat leuk is, er komen ook steeds meer bijzondere activiteiten bij. Er zijn workshops, rondleidingen, concerten, exposities. Ik heb hier aan tafel Teun Bonenkamp. Hij studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht. En deze dag stond vroeger ook altijd al dik omlijnd, volgens mij, in zijn agenda. Sinds vorig jaar is hij voorzitter van de Stichting Open Monumentendag. Teun, leuk dat je er bent.
2: Dank je wel.
0: Jij duwde meteen om een mooi boekje. Sterker nog, ik pakte het boekje uit je handen. Jij zei van vorig jaar was het een krant, maar zo'n boekje is veel makkelijker om mee te nemen. Hè?
2: Ja, we hadden inderdaad tot nu toe altijd een grote krant en daar past veel informatie in. Maar het was soms ook al een beetje behelpen op de fiets. Want ja. Op monumenten gaat het toch over de stad bezoeken, ja. Wandelend of fietsend. We gaan dit jaar voor het eerst met een boekje werken, wat handzamer. En dat gaat hopelijk ook de bezoekers van de dag helpen om makkelijk te navigeren op de dag.
0: Zo is het maar net. 40 jaar geleden ontstond dit. Naar voorbeeld uit Frankrijk, heb ik gelezen.
2: Ja, klopt. Ik moest net op de fiets hier naartoe denken ook dat ik ben zelf, dit is mijn 40ste levensjaar. Dus ik loop helemaal parallel met Open Monumentendag. Inderdaad, van kinds af aan ook al was het altijd een dag die in de agenda stond. Het is inderdaad een landelijk initiatief natuurlijk, Open Monumentendag. Altijd het tweede weekend van september. Inmiddels de 40ste editie. Het is een Europees initiatief. Dus het is inderdaad, er zijn volgens mij inmiddels zo'n 50 landen. Die iets van een Open Monumentendag of een Open Heritage Day hebben. Dat is ook een Europees thema. En daar is het landelijke, het Nederlandse thema ook weer van afgeleid.
0: Ja, want het thema is weerbaar erfgoed. Waar gaat het over?
2: Ja, dat gaat over. Het zegt natuurlijk al een beetje over de weerbaarheid van erfgoed. En we hebben in onze stad, in Utrecht, hebben we het eigenlijk via twee lijnen ingestoken. Aan de ene kant het erfgoed dat ons beschermt, ons inwoners, al eeuwenlang. Tegen water, storm, regen, overstroming, tegen vijanden. Maar we draaien het ook om, want wij beschermen het erfgoed ook. En daar gaat Open Monumentendag natuurlijk ook over. Over dat we mensen bewust maken van hoeveel erfgoed we hebben, hoeveel monumenten er zijn. En dat het niet vanzelfsprekend is dat die de tand des tijds zomaar doorstaan.
0: Zo is het maar net. En jij zei net tijdens de plaat, Utrecht heeft ruim 3000 monumenten. Ongeveer 90 zijn dat te bezoeken, want anders wordt de keuze wel erg reuze. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Wanneer is iets een monument?
2: Ja, dat is het kan verschillende redenen hebben waarom iets een monument is. Maar wat in elk geval eigenlijk altijd de gemene deler is dat we het belangrijk vinden om het een bepaalde beschermde status te geven. En dat kan inderdaad zijn omdat het heel oud is. Of omdat het een bijzondere functie heeft of had. Of omdat het heel uniek is in zijn soort. Mensen denken vaak bij monumenten ook aan hele oude panden. Dat het altijd gebouwen uit de middeleeuwen zijn bijvoorbeeld. Maar dat hoeft helemaal niet. In Utrecht hebben we ook, om de zoveel jaar komen er weer nieuwe monumenten bij. Dus het kunnen ook monumenten zijn die 20, 30 jaar oud zijn. Maar eigenlijk altijd de gemene demers hebben iets unieks. Iets maakt het uniek. Of het voor de stijl waarin het gebouwd is het een heel goed voorbeeld. Of het is van een bijzondere architect. Ja. Dus het kan verschillende redenen hebben.
0: Nou, zei ik net ook al een beetje. Het is altijd heel leuk om in een monument te wonen. Want ja, dan heb je toch iets bijzonders. Maar ik heb ook begrepen dat je dan heel veel regeltjes hebt. Je mag niet zomaar even een dakgoot vervangen of een regenpijp of zo.
2: Nee, klopt.
0: Word je er wel blij van om in een monument te wonen?
2: Als ik afga op de monumenteigenaren die meedoen aan Open Monument,
0: dan word je
2: zeker blij van.
0: Ik zeg ook ja als ik het boekje heb doorgebladerd.
2: Ja, nee, zeker. Dus het is natuurlijk heel bijzonder. En ik vind het ook altijd mooi om te zien, zeker ook tijdens Open Monumentendag. Want ja, we vragen soms aan particulieren om hun woonhuis of hun bedrijf open te zetten. En dat doen ze uit passie ook en liefde voor het pand wat ze bezitten of wat ze huren of wat ze op een of andere manier gebruiken. En als je dan die verhalen hoort, dan, ja, ik woon zelf niet in een monument, maar dan kan ik eigenlijk alleen maar beamen dat het volgens mij in de basis een voorrecht is.
0: Ja, ja, zeker. Nou heb je rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wat is het verschil?
2: Het verschil zit hem eigenlijk vooral in een stukje erkenning. Dus de beschermde status is redelijk hetzelfde. Maar als het om een gemeentelijk monument gaat, dan is het logischerwijs een monument dat we als stad belangrijk vinden om te beschermen. Omdat het voor de ontwikkeling van Utrecht of voor de geschiedenis van de stad een bepaalde waarde heeft. En bij een rijksmonument is dat meer op landelijk niveau. Dus dan is het echt voor Nederland is het een belangrijk, vertelt het een belangrijk verhaal.
0: Krijg je dan zo'n bruin bord wat je vaak langs de weg ziet staan? Bijvoorbeeld als je Utrecht binnenkomt rijden, dan zie je Rietveld Schreuderhuis.
2: Klopt. Nou, dat is
0: dan landelijk?
2: Dat is nog weer Champions League, zou ik bijna zeggen, want dat is UNESCO.
0: Oh, dat is UNESCO, ja.
2: Dat is bijna op wereldniveau een label om erfgoed te beschermen. Het kan materieel, maar ook immaterieel erfgoed zijn. Maar Nederland of Utrecht heeft inderdaad een aantal werelderfgoederen. De
0: werfkelders toch ook, of niet?
2: Werfkelders niet.
0: Oh, dat weer niet?
2: Nee, dat dan weer niet.
0: Ja, dat begrijp ik niet, want dat schijnt juist zo uniek te zijn in de wereld.
2: Klopt, ja.
0: De oude gracht en de nieuwe gracht.
2: Ja, ja, wie weet in de toekomst. Hè? Want dat is ook het mooie aan monumenten en aan erfgoed. Is dat het is niet iets statisch. Dus het is ook iets wat we als samenleving, waar we een mening over hebben. Ja. Het is een stukje debat. En als we op een gegeven moment vinden van, hey, ja, dit is toch echt belangrijk om te behouden. Dan kun je met elkaar natuurlijk wel die afspraken maken.
0: Wat is nog meer wereldwijd bekend dan, behalve het Rietveld Schreuderhuis in Utrecht?
2: Ja, we hebben bijvoorbeeld ook de Hollandse Waterlinie.
0: Oh ja.
2: Toch uit mijn hoofd zeg ik even 8 of 9 forten van de Hollandse Waterlinie in de gemeente Utrecht. En die hele linie is werelderfgoed, net als de Romeinse limes.
0: Ja, ja, ja.
2: In Leidse Rijn en op het Domplein en richting Bunnik zijn daar restanten van te zien.
0: Ja, dus dat is wel werelderfgoed.
2: Dat is echt werelderfgoed, ja. Ja.
0: Nou is het zo, daar hadden we het net even over. Was het de Musketon in Lunetten, in de wijk Lunetten? Dat is opgeschaald naar Rijksmonument?
2: Ja, klopt.
0: Dus wat is de Musketon ook alweer?
2: De Musketon is eigenlijk een multifunctioneel buurthuis. Zo zou ik het bijna willen zeggen. En het is inderdaad een aantal jaar geleden door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument. En sinds dit jaar, ik geloof maart of april, is het een Rijksmonument. Juist ook omdat dus de functie van het pand en wat dat betekent heeft voor de manier waarop het is ontworpen en vormgegeven, dat is echt uniek in Nederland.
0: Krijg je dan ook meer geld bijvoorbeeld om het te onderhouden?
2: Nou, je kunt wel aanspraak maken volgens mij op andere type subsidies. Maar het onderhoud van een monument blijft natuurlijk altijd een uitdaging, ook financieel gezien.
0: Het is niet zo dat mijn huis, dat ik zeg het wordt een monument, want dan kan ik mijn dak laten doen.
2: Ik denk uiteindelijk dat dat, nee, zo makkelijk gaat het niet.
0: Jammer. Ja. Even kijken hoor. Ja, dat is ook nog een vraag die ik had. Is een monument eigenlijk altijd een gebouw of kan het ook iets anders zijn?
2: Dat is een leuke vraag. In de basis, mensen denken vaak inderdaad aan bij een monument dat het een pand is waar je in kunt. En dat is in de basis ook het idee van Open Monumentendag. Hè. De monumenten gaan open, dus dat suggereert natuurlijk ook dat je ergens in kunt wat normaal gesproken dicht is. Maar je hebt bijvoorbeeld ook beschermde stadsgezichten. Dit jaar hebben we eigenlijk voor het eerst doet het gebied van Minstroom mee.
0: Dat is ook mooi, hè?
2: Dat is hartstikke mooi.
0: Utrecht-Oost?
2: Ja, eigenlijk niet zo ver vanaf de Singel. Maar
0: het is een klein riviertje eigenlijk.
2: Het is een klein riviertje en een oud tuindusgebied en het is een volkstuin. Tuintjes en heel veel groen. En dat is eigenlijk een stukje Utrecht. Dat is niet echt een pand waar je in kunt. Maar het heeft wel een beschermde status.
0: Ja.
2: Dus het hoeft niet altijd een gebouw te zijn.
0: Ik weet dat een vriendje van mijn zoon, toen nog op de lagere school, die woonde daar ook in de buurt. Klein huisje. Dan kom je binnen en daar zat er een lap tuin achter. En dat was ook dat Minstroongebied. Ja. Waar iedereen lekker ook aan het picknicken was en zo. Ja. Echt heel leuk. Goed. Teun, wij laten dit even tot ons komen. En daarna wil ik van jou weten, ja, waar moet je nou echt naartoe? Want ja, je hoeft er niet allemaal 90 te bezoeken. Maar wat zijn volgens jou nou hoogtepunten?

0: Van Morrison, die altijd een bloedhekel had aan pers. Ik weet dat was ik heel van North Sea Jazz. Toen, lang verhaal, ik wilde hem strikken voor een interview, maar er liep een cordon aan mensen om hem heen. Die kwam er niet dichtbij. Wel een hele leuke zanger natuurlijk, goede zanger. Van Morrison en Brown Eyed Girl. 13:30, lunchprogramma aan tafel. Aan tafel zit Teun Bonenkamp. Hij is sinds vorig jaar voorzitter van de stichting Open Monumentendag. Zaterdag is het zover, de 40ste editie. Wij focussen een beetje op Utrecht en omgeving. Ik ben zo benieuwd. Wat is iets waarvan je denkt, dat moet je gezien hebben?
1: Ja, dat is ook altijd een lastige vraag. Als je bijna 90 monumenten openstelt en bijna 120 activiteiten verspreid over al die monumenten. Dus ik zou bijna zeggen, doe het allemaal, maar dat kan natuurlijk niet. Een aantal dingen eruit noemen. Wat ik zelf heel erg leuk vind altijd zijn de juniorgidsen. En dat zijn basisschoolleerlingen van Utrechtse basisscholen die als gids, als rondleider, dit jaar op het Domplein, bezoekers meenemen in het verhaal van die plek. Een korte rondlijn van 20 minuten. Dat hebben ze voorbereid op school. En dat is gewoon mooi om te zien. Dan zie je ook dat van jongs af aan eigenlijk op die manier je kinderen ook al kunt betrekken bij monumenten, bij erfgoed en bij het vertellen van die verhalen. Ja, dus dat is zeker altijd een leuke, iets heel leuks om te doen.
0: Wat ik ook leuk vind, zijn wandelingen door Lombok, waarbij je de wijk door een migrantenbril ziet.
1: Ja, klopt. Dat is dit jaar doen we, is dat ook een nieuwe samenwerking. Ben ik zelf ook heel nieuwsgierig naar. Dus dat zijn inderdaad Utrechters met een migratieachtergrond die ook met die achtergrond naar hun wijk kijken en het verhaal daarvan vertellen. En dat kan niet anders dan dat je dan ook weer nieuwe blikken op je eigen stad krijgt.
0: Ja, nou heeft Utrecht heel veel kerken, dus daar kun je hard aan ophalen. Maar jij zei net ook van ja, hier vlakbij, bij de studio van RTV Utrecht, zit een bijzonder gemaal of een riool, was het?
1: Ja, dat klopt, hier om de hoek. Ik denk dat veel mensen zich dat niet realiseren, maar er zit een rioolgemaal inderdaad. En ook dat is een monument, een gemeentelijk monument. Dat is zaterdag ook te bezoeken. En bijzonder ook omdat het, ja, ik denk dat mensen het A niet weten, maar B dat je ook ziet, ja, wat gebeurt er eigenlijk in zo'n gemaal? Ja. En hoe belangrijk is dat ook voor de stad en voor je drinkwatervoorziening en het afvoer daarvan? Dus het is, het geeft ook op die manier weer een verrassend kijkje op het dagelijks leven.
0: Ja, ik zit er even doorheen te bladeren. En jullie hebben ook een heel epistel nieuw te bezoeken. Nou, daar kun je ook je hart op halen, zeg.
1: Klopt, ja.
0: Dat zie ik staan. Het ACU zit in de Voorstraat. Ik heb daar een keer met een bandje opgetreden. Had dat iets met auto's te maken vroeger?
1: Ja, daar heeft een garage gezeten. Dat klopt. Ja, ja.
0: Maar waarom is dit nieuw? Want ik vind het een beetje een afzichtelijk gebouw.
1: Dat heeft eigenlijk alles te maken met het thema van deze Open Monumentendag. Utrecht beschermt. En daar hadden we het al even eerder over. Hè, dat Utrechters ook helpen om het erfgoed en hun monumenten te beschermen. En hun panden te beschermen. En de ACU is eigenlijk bij uitstek het voorbeeld van. Als kraak, anti-kraak is het. Ja. Voor mij vlak nadat het een autogarage was. Ik weet niet helemaal zeker hoe het in de timing zit. Maar is het pand eigenlijk behouden gebleven.
0: Ja.
1: Dus het is ook een manier van het beschermen van je erfgoed.
0: Leuk, ik zie hier staan sporen van de gesloopte De Utrecht op het Smakkelaarsveld. Ja. Dat was een heel mooi Jugendstil gebouw. Dat was van de verzekeringsmaatschappij De Utrecht, gesloopt. Maar er zijn nog wel sporen te zien.
1: Er zijn sporen, je moet goed zoeken. Dus daar gaan we de bezoeker op uitdagen aanstaande zaterdag.
0: Ja.
1: Want ja, het is

0: Inderdaad, we kennen vaak wel de, ik noem het dan maar even de succesverhalen, dat het lukt om erfgoed te beschermen, maar het lukt ook zeker niet altijd. Daarvan is het stationsgebied een heel goed voorbeeld. En de Utrecht als een van de meest iconische panden wel misschien wel het meest sprekend. Maar er zijn nog restanten en die zijn ook nog zichtbaar in het huidige stationsgebied.
1: Nou, het is gewoon te veel om op te noemen. Voor de mensen die dat gaan lopen, er zit een kaartje in het boekje. Waar kun je zo'n boekje eigenlijk krijgen?
0: De boekjes zijn bij alle monumenten zaterdag gratis mee te nemen. Maar ook bij de centrale informatiestand op het Domplein midden in de stad.
1: Maar er is ook een website.
0: Er is zeker ook een website. Openmonumentendagutrecht.nl. Daar staan alle monumenten op. Het hele programma kun je ook routes downloaden. Alle achtergrondinformatie. Dus dat is eigenlijk je meest complete brochure online.
1: Ja. Volgens mij hoorden wij net van Margot Ribbering dat het mooi weer gaat worden. Dat is goed te doen. En het is gratis.
0: En het is gratis. Ja, dat is ook echt wel de kracht, vind ik, van Open Monumentendag. Het is gratis en dat is niet vanzelfsprekend. Dus we zijn ook zeer dankbaar voor alle fondsen en bedrijven en de gemeente Utrecht die financieel bijdragen. Want het kost zeker wel wat zo'n dag. Maar dat maakt het ook super laagdrempelig. En dat is ook echt wel de doelstelling van Open Monumentendag. Mensen op een hele laagdrempelige manier kennis laten maken. Of het nou voor de eerste keer is of op een andere manier met een ander perspectief met het erfgoed van hun eigen stad.
1: Tot slot, wat gaat de voorzitter van de Stichting Open Monumentendag zelf doen zaterdag?
0: Ja, dat ik denk toch wel een van de dingen die ik net noemde. Ik wil heel graag ook die migrantentour meedoen.
1: Die wat? Oh, die?
0: Ja, die migrantentour
1: in Lombok. Ja,
0: ja, maar de dag begint gewoon 's ochtends om 8:00 met het opbouwen van de informatiestand en de kraampjes. Dus het wordt een lange dag, maar veel zin in.
1: Ja. Leuk dat je kwam vertellen, Teun Bonenkamp. Dankjewel en een hele leuke zaterdag gewenst.
0: Dankjewel.
2: Aan tafel. Met Connie Kraaienveld.

0: Stijn op Radio M Utrecht. We gaan naar het nieuws met Eva. Het gaat over een expositie met werken van een meestervervalser uit onze provincie. Wie dat is, dat hoor je zo meteen.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Hey, Remon!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws op Radio M Utrecht. Met jou, Eva. In de rechtbank hebben de advocaten van de twee verdachten in de Woudenbergse misbruikzaak vandaag gepleit.
10: Ja, zij willen aanzienlijk lagere straffen voor hun cliënten dan eerder deze week werd geëist door het Openbaar Ministerie. Dat wil zelfs straffen van 30 en 20 jaar voor de mannen en vrouwen en voor beide TBS met dwangverpleging. Het stel zou jarenlang 6 jonge oppaskinderen misbruikt hebben. Een van de advocaten zegt dat de lange straffen neerkomen op levenslang. Ze pleit onder meer voor een lagere straf voor de vrouw, onder meer omdat zij zwak begaafd is en zelf misbruikt in haar tienerjaren. Vanmiddag reageert het OM nog op de pleidooien en de rechtbank doet uitspraak op 3 november. Het aantal zieken door het West-Nijl-virus is volgens het RIVM verdubbeld naar 18 patiënten. Meer mensen zijn besmet, maar die merken dat niet. Het Gezondheidsinstituut in Bilthoven maakt ook bekend dat er 3 mensen aan het virus zijn overleden. Eerder was alleen een slachtoffer uit de regio Utrecht bekend. De patiënten komen niet alleen uit onze provincie, maar ook uit Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Ze krijgen het West-Nijl-virus na een beet van een besmette mug. Steeds meer inwoners van onze provincie zijn lid van de bibliotheek. Ook landelijk is er een stijging, volgens het CBS en de Koninklijke Bibliotheek. De toename is opvallend, omdat vorig jaar meerdere bibliotheken de deuren moesten sluiten. Toch is er een stijging van het aantal leden. En bibliotheken doen er ook veel aan om het aantrekkelijker te maken, zeggen onderzoekers. Soms is een abonnement gratis, soms geven ze korting en er zijn ook niet altijd boetes voor te laat ingeleverde boeken. Meestervervalser Geert-Jan Jansen krijgt komend weekend een vaste expositieplek in Amsterdam. Volgens de schilder is dat een uitkomst, want kasteel Beverweert in Werkhoven, waar hij woont en werkt, puilt uit door zijn werken. Jansen werd wereldberoemd vanwege zijn vervalsingen van werken van Picasso, Van Gogh en Rembrandt. Ze waren niet van echt te onderscheiden. Voor het oplichten van de kunstwereld kreeg hij een gevangenisstraf. Een uitgebreid interview met Jansen is te vinden in onze app en ook op rtvutrecht.nl. Het weer. Er is veel bewolking, maar later in de middag ook nog wat zon. En het is zo'n graad of 20.
0: Dankjewel, Eva.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt.

0: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
1: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: voordeeluitjes.nl.
4: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Gaal op Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Ja, volgende week dan heb je kans op een rondleiding bij ons door de studio van Radio M Utrecht. Misschien heb je dat altijd al eens willen doen. Van hoe ziet die studio eruit, al die knoppen en al die schuiven. En je maakt natuurlijk ook kennis met de presentatoren. Ik vind het wel eens leuk, want dan kom ik een luisteraar tegen en die zegt dan tegen mij: je ziet er heel erg anders uit dan je klinkt. En dan weet ik nooit of het nou een compliment is of niet. Dus kom lekker langs. Volgende week maak je er elke dag kans op met de dagvraag. Dan krijg je een mooie rondleiding tijdens kantooruren. Dus je moet wel eventjes daar alert op zijn. Dus dat hoor je allemaal volgende week hier bij ons op Radio M Utrecht. Zometeen de ontknoping van de stem van M. En misschien ga ik jou wel bellen. Dus zorg dat je bereid bent om op te nemen. Dan win jij misschien die portable radio.

0: Ik had hem een maand geleden nog in de uitzending, Django Wagner. En toen zei hij ook dat dit een beetje een andere route is die hij doet. Het is Zuid-Amerikaans en het gaat over een Zuid-Latijnse dans eigenlijk. De Bachato Bayando. En het leuke is dat die dans ook wordt gegeven in dansscholen. Dat vertelde hij in Aan Tafel. Nou, kom maar op dan.
1: De stem van M.
0: Ik hoop dat jij met je hand op de telefoon zit. Of op je mobiel heet dat tegenwoordig. Want als ik jou ga bellen, dan moet je wel opnemen. En het ging om de stem van deze mevrouw.
2: Er zijn alleen maar meer woningzoekenden bijgekomen.
1: De stem van M.
0: Ja, wie is dit? Een mevrouw bekend van de televisie, dat heb ik erbij gezegd. Er zijn veel mensen die gereageerd hebben. Eens even kijken of er iemand opneemt.
3: Met Jan Suur.
0: Dag Jan, met Corny van Radio M Utrecht.
3: Hey Corny, goedemiddag. Wat
0: dag
3: leuk.
0: Jan, ja, wederzijds. Leuk om jou aan de lijn te hebben. Goed dat je opneemt. Ja. Jij hebt meegedaan, hè, met de stem van M.
3: Dat klopt, ja.
0: Vond jij het nou moeilijk eigenlijk?
3: Nee, ik hoorde het eigenlijk maanden gelijk.
0: Maar dat betekent dat je wel naar het televisieprogramma kijkt?
3: Ja, soms wel, ja. En ze s'avonds en zo ook nog wel eens bij zo'n forum, bij zo'n panel, zeg maar. Hè?
0: Ja, ja.
3: Ja, en dat heesje, dat herken je wel.
0: Want wie is dit dan?
3: Dit is Amber Kortzorg.
0: Ja, precies. Amber Kortzorg.
3: Volgens mij heb ik het goed.
0: Jij hebt het goed. We gaan hier helemaal uit ons dak voor jou. Ja, Amber Kortzorg, sinds 2020 de vaste presentator van Kassa. Maar het moet stoppen, hè, dit programma.
3: Ja, klopt, ja. Jammer.
0: Ja,
3: Het is natuurlijk voor de consument is het ook een forum waarbij je nog wel eens terecht kan. En dan eigenlijk wel best kritisch zijn.
0: Ja.
3: Jammer dat het weggaat.
0: Ja, dat is ook zo. Het komt door de grote bezuinigingen bij de NPO. Radar mag trouwens wel blijven bestaan. En ze hadden zoiets van, ja, dan heb je twee consumentenprogramma's. Kassa moest sneuvelen, dus dat is jammer.
3: Ja, zeker jammer.
0: Ja. Laten we nog even luisteren naar wat ze allemaal te zeggen heeft.
4: Goedenavond. De brandstofprijzen bereikten deze week een recordhoogte. De adviesprijs voor een liter benzine is inmiddels €2,71. De gemiddelde tank is dus al snel meer dan €120. En dat wordt voor steeds meer mensen een serieus probleem.
0: Jan, heb jij een auto?
3: Ik heb een auto, ja.
0: Moet jij ook zoveel betalen?
3: Ja, moment wel, ja.
0: Het is ongelooflijk, hè? Ja,
3: niet normaal, hè?
0: Het is niet normaal. Niet langs de snelweg tanken. Doe maar de kleinere in de buurt. Dat scheelt echt wel.
3: Ja, klopt.
0: En dan een andere vraag. Heb jij nog ergens een plekje vrij waar die mooie portable radio komt te staan?
3: Ja, zeker wel. Die komt prominent in de woonkamer te staan.
0: In de woonkamer?
3: Nou, ja, zeker.
0: Wij voelen ons nu al vereerd, Jan.
3: Leuk om te horen.
0: Hartstikke goed. Hey, ik bel straks nog even terug voor het adres en dan gaan we hem naar je opsturen.
3: Is goed, dankjewel.
0: Dank voor het meedoen, Jan.
3: Ja, en jullie fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag hoor.
3: Dag.

0: naar de kermis. Fairground van Simply Red. We gaan even kijken naar de dagvraag. Die is te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dat is een leuke. Wat was jouw favoriete speelgoed als kind? Waren het Barbies, Playmobil, een tol, een klappertjespistool? Nou, we zijn wel heel benieuwd. Neem ons eens mee, terug naar jouw tijd. Het komt door een speelgoedfabrikant. Die organiseert de verkiezing van het meest iconische speelgoed ooit. En als je dan eens naar het verleden gaat kijken, dan had je dit soort dingen waar je mee speelde.
1: Het wordt nog moeilijker om elkaar op straat te verstaan, want de klikklakrage heeft ook ons land bereikt. Twee plastic balletjes aan een touwtje zijn bezig een fabrikant in Woerden, althans voor enige tijd, op rozen te zetten. Elke dag komen er momenteel zo'n 50.000 in bundeltjes uit de machine, waarna alleen nog maar de verbindingstukjes hoeven te worden verwijderd. Maar deze geluidsvervuilers zijn niet de enige. Binnenkort kunnen we namelijk ook de superjanker of de jankende lasso verwachten.
0: Leuk, hè? Had je ook zo'n buis waar je mee kon ronddraaien?
2: Nee, ik ken het nog wel, maar ik kan hem zelf niet.
0: Ja, ik vind het leuk. En die klikklakballen, dat klinkt nu met een soort licht plastic, maar die dingen werden steeds zwaarder. En als je dan je vinger ertussen kwam, deed het wel pijn. Er wordt wel heel leuk op gereageerd, want Else die zegt, ja, ik herinner me spelen met knijpers, waar ik echt hele bouwwerken mee maakte, met als basis de melkkoker waar mijn moeder de knijpers in bewaarde. Ik had wel een mooie pop, maar die werd door een nichtje gemolesteerd. En Hans die zegt, ik speelde veel met tricks of we speelden buiten met priktollen of we knikkerden natuurlijk. En Pita die zegt, ik was een poppenmoeder. Veel meer hadden we eigenlijk niet in die tijd. We waren altijd buiten. Stoepranden, tollen, elastieken. We hadden ook geen telefoon of horloge. Dus gewoon mooi binnenkomen als de klok 8 uur slaat. Dat was een mooie tijd. En Michel die zegt, ja, matchbox, speelgoed, vrachtwagens. Hele transportbedrijven speelden mijn broertje en ik na. Voornamelijk zand en daar gebruikten wij dan bruine bonen voor. Waar speelde jij mee?
2: Ik had een treintje altijd. Hè, zo'n leuk met seintjes en spoorbomen. Dat ieder kind wel leuk vindt bijna. Van een bekend merk. Dus die moest steeds wat worden uitgebreid. Dus ieder jaar als het een jarig was of als Sinterklaas. Hè, dat viel bij mij in dit geval allemaal tegelijk. Dan kreeg ik weer wat nieuwe onderdelen. Dus zo had ik mijn eigen treinbaan ontwikkeld.
0: Wat leuk. Ik weet dat mijn broers die hadden op een gegeven moment een scheikundedoos.
2: Dat is ook leuk.
0: Ja, dan smolt het zink van het balkon smolt er zo lekker mee weg. Het zat ineens een gat in de balkon.
2: En een stoommachine kan ik me ook nog herinneren. Ja, die had iemand op school bij mij. Dat was ook zo'n mooi apparaatje.
0: Ja, nou, het is een leuke vraag. Het spreekt tot de verbeelding. Laat het even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur gewoon even een appje naar met de app van Aard van Utrecht. En Aard, die gaat er vanavond ook nog eventjes op los. Studio 60's.
2: Zometeen. Ja, het is wel leuk. Toevallig heb ik ook Toy van de Casuals op mijn lijstje staan.
0: Kijk.
2: Nou, en deze ga ik ook draaien dan. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Ja, dus na de lunch zometeen nog even een zoet toetje van de Searchers. We hebben de krant van toen, van 10 september, ergens in de jaren 60. Een nieuwe televisie die wordt aangeprezen. Die moest je echt wel hebben. Je kunt je iets bij voorstellen hoe die er in de jaren 60 moet hebben uitgezien.
0: Ja.
2: We hebben ook weer een jukebox vandaag. José Feliciano is jarig. We staan even stil bij zijn 81ste alweer. En we hebben tegen 3 ook nog een klein eerbetoon aan Otis Redding. Want die zou deze week 85 zijn geworden. Waar het niet dat hij al heel jong stierf in 1967. Nou, zometeen allemaal na 2.
0: Otis die dood is.
2: Ja, Otis, dat zeggen we altijd.
0: Okay. Mooie muziek zometeen. Blijf lekker luisteren. En ik wens je nog een hele fijne middag.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Hey,
6: Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
12: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
11: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: mama's en de papa's.
1: Op deze Thursday vandaag. En er zat eigenlijk een klein foutje in, gemaakt door de technicus. Hij begon eigenlijk iets te vroeg. Luister nog een keer. Dit stukje. Maar ze hebben het er gewoon in laten zitten. En na 60 jaar heeft het ook weinig zin om nog een klacht in te dienen, denk ik zo. I saw her again.
2: Studio 60's.
1: Ja, dan gaan we weer met ons weerzien van Bel-Air vooral. Welkom terug in de tijd dat je op school nog respect had voor de juf of de meester. En je als kind nog in de klas zat. De zesde was dan de laatste klas. Hè? Nou, welkom in de jaren 60. En die tijd, die klinkt dan meteen ook heel lief. Maar ook destijds waren er al zorgen voor morgen. Dit gaat overigens over overmorgen, toekomstmuziek. In the year 35. Die gaan we draaien. De Zeker en Evans zijn dat. En vandaag op onze Facebookpagina, ik had het met Connie even over, gaat het over speelgoed. Nou, deze heb ik ook klaarstaan. MUZIEK

glazen bol van Zach & Evans. In Studio 60's, de blik vooruit. En dat dan weer uit een ver verleden. The year 2525. En ik heb hier het jaar 1962 voor wat betreft de krant van vandaag. 10 september was toen een maandag overigens. En nogal wat vlagvertoon in Utrecht zie ik. Vooral vanwege de opening van de najaarsbeurs in de jaarbeurs. Maar ook een vlag op 61 meter hoogte. Wel op het dak van de in aanbouw zijnde torenflat Drakenburg. Die hiermee zijn top heeft bereikt. En bovenin wil men een restaurant gaan inrichten. Momenteel niet te vinden in Soestdijk. Prins Bernhard die neemt zijn functie van president van de Internationale Ruiterfederatie zeer serieus. Dus hij is momenteel in het buitenland. Dat merkte een Engelse journalist die voor zijn blad de driedaagse Europese ruiterkampioenschappen te Stamford in Engeland moet verslaan. En die was al heel vroeg ter plaatse. Op het 18 mijl lange parcours met zijn 30 hindernissen bemerkte hij tot zijn grote verbazing nog een vroegkomer. En dat bleek dus prins Bernhard te zijn die te paard door mist en regen het parcours inspecteerde. Ik sla even door naar de advertenties. Daar wordt de Aristona-televisie aangeprezen. De collectie voor volgend jaar, 1963, heeft opzienbarend nieuws te bieden. Nieuwe technische snufjes, zoals beeldsynchronisatie en ook bescherming tegen inbrandstip. Dat zijn enkele voorbeelden. Ja, dat is een technisch probleempje in die dagen. En dan nog erbij geschreven voor een voorbeeldig beeld Aristona. Dat is dus de boodschap. En ook nog even een kijkje in de uitgaansagenda. Vanavond de winkelweek in Lombok. Om 19:30 vertrekt vanaf de Damstraat de Koninklijke Rooms-Katholieke Muziekvereniging Amazitia voor een rondgang. Maar je kunt vanavond ook naar de stad Schouwburg gaan hier in Utrecht. Om 20:00 begint namelijk My Fair Lady. Maar ja, dat is dan wel 64 jaar geleden. We kijken ook even in de Nederlandse top 20. Deze week op nummer 7, deze maand eigenlijk, want het zijn lijsten die eens per maand verschijnen. Een hele mooie van Brian Island, hier is Ginny Come Lately.

0: Over een plek waar de muziek fijn is, zou zomaar over radio en Utrecht kunnen gaan. Petula Clark was dat.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En we gaan ook snel door nu naar Liverpool voor nog een mooie bijdrage van John Paul, George en Ringo in Studio 60. Het eerste nummer van Kant B van de LP Hard Day's Night. Nou, de kenners die weten dan misschien meteen welke hier momenteel op scherp staat. Een hoofdrol vooral voor John Lennon met ook nog een instrumentaal gedeelte, The Middle Eight. En dat is dan vooral, kwam dat voor rekening van Paul McCartney, opgenomen in de zomer van 1964.

Nog even een fijn zoet stoetje zo na de lunch van The Searchers. Sweets for my sweet was dat. En ik heb deze voor het tweede half uurtje klaarstaan. Ook nog een Sweet Little Sheila, waar het over gaat zometeen. Tommy Rowe hebben we onder meer. En in de jukebox staan we even stil bij de verjaardag van José Feliciano vandaag. In het regionieuws gaat het over blije vakbonden en is er goed nieuws voor Veenendalers. Ook dat hoor je zometeen na deze van The Ivy League.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
2: Appetito.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Het regio nieuws van 2:30 met Eva de Boer. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Ik begin even met een triest berichtje, want bokser Ben Zwezerijen is overleden op 84-jarige leeftijd.
8: Ja, dat heeft zijn familie laten weten. Hij was oud-profbokser en medeoprichter van bokschool De Voltreffer in Nieuwegein. Zwezerijnen werd geboren in Jutphaas, nu onderdeel van Nieuwegein. Hij stond als bokser bekend om zijn rechtse directe. Na zijn actieve boksperiode werd hij clubtrainer, trainde hij de nationale selectie en werd hij promotor en organisatie van profboksgala's. Zwezerijnen was al enige tijd ziek. In 2020 liep hij corona op, waarna hij getroffen werd door een herseninfarct. De laatste jaren ging het verder achteruit nadat bij hem de diagnose Alzheimer werd vastgesteld. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer gisteren. Duizenden vakbondsleden legden het werk op het spoor en in het stads- en streekvervoer neer. Ze protesteerden tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Volgens de FNV deden 6000 leden van die bond mee aan de staking. En het CNV zegt dat er ruim 2000 leden van hen staakten. Door de staking was het rustig bij stations en haltes, melden vervoerders. Een woordvoerder van de NS zegt dat daaruit blijkt dat veel mensen op de hoogte waren van de staking. De bus door Veenendaal-Oost blijft definitief via de Rondweg Oost rijden. Een route door de woonwijk is volgens de gemeente niet veilig genoeg. Er zijn daar te veel kinderen en andere kwetsbare weggebruikers. Niet alle huizen liggen daardoor op loopafstand van een halte. En er wordt daarom nog gekeken naar betere en extra haltes. Niet eerder was het wereldwijd zo warm als in augustus van dit jaar. Volgens het Europese Klimaatinstituut Copernicus was de gemiddelde temperatuur van dag en nacht 16,9 graden. Dat is vergelijkbaar met de maand juli in 2023. Dit jaar sneuvelden al veel weerrecords en volgens het KNMI hadden we de warmste zomer sinds het begin van de metingen. Het weer, ja, de dag begon met veel bewolking, maar inmiddels is er ook wel wat plek voor de zon, bij zo'n 20 graden.
7: Dankjewel Eva, ik ga nog even naar de weg, want er staat een file op de A2, meldt de ANWB van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn, dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech daar. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ongeveer 10 minuten.
9: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit.
3: Wat een heerlijk dagje Kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prins-schoonmaakdiensten.nl.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: Studio 60's met Edwin Meerman.

Tommy Rowe. En zijn Sheila. Welkom terug in Studio 16. Hallo! En leven José Feliciano. Hij is vandaag 81 jaar geworden. Zijn wieg stond in Puerto Rico. En zijn muziek is wereldberoemd geworden. Twee uit de jaren 60 uiteraard heb ik hier klaarstaan. Waar je uit kan kiezen vandaag. We beginnen even met een liedje van The Doors eigenlijk. Come on baby, light my fire. Ja, ook hij heeft het gezongen. Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire. Met zijn virtuose gitaarspel. Hij mixte verschillende stijlen door elkaar. Zoals pop, folk, soul en ook Latijns-Amerikaanse muziek. Nou, Light My Fire deed hij dus ook van The Doors op zijn geheel eigen wijze. En ook dit hadden we al eens eerder gehoord. Keuze 2. Dat was Sandy Shaw, hè? En hij deed het zo. Welke zullen we zo meteen dan nog eens helemaal draaien? Van deze jarige Job van vandaag, José Feliciano. Je mag het even laten horen in de app. Of mailen studio@rtvutrecht.nl. The Casuals. Hey! Het gaat vandaag over speelgoed op Facebook. Nou, dit heet dan toevallig Toy.

Elvis. Met die mooie lage stem er ook bij van J.D. Summer van The Jordanaires. Extreem duivels lage stem staat hier te lezen. Hij stond destijds ook bekend als een van de zangers met het diepste basbereik ter wereld. En hij had ook een rol dus op You're the Devil in Disguise. Vandaag in Studio 60's. In de jukebox hebben we dus vandaag José Feliciano. Met onder meer There's Always Something There to Remind Me. Dat is een liedje van Burt Bacharach en Hal David. Deze. En die wordt weer gezongen door Dionne Warwick.

Valerie was dat. De liedjes zijn kort, maar zeker krachtig altijd in Studio 60's. Maar heel fragiel vandaag vooral voor van de jarige Job José Feliciano. Wat een tongbrekers allemaal. 81 is hij geworden. En twee hits, twee covers eigenlijk, die hij dus ook op zijn naam zette. Light My Fire van The Doors en There's Always Something There To Remind Me, dat we toen al kenden van Sandy Shaw. Daar mocht je vandaag uit kiezen. Arjan, René, André, onder meer Manfred. Dat is leuk, ik heb zometeen ook nog een zingende Manfred. Zeg ik bij deze alvast. Rita en Frans en Martin, die zegt nog, ik vind Feliz Navidad eigenlijk zijn leukste nummer. Nou, dat was net niet meer in de 60's. En bovendien, het is nog net iets te vroeg. Dus we doen gewoon deze. Dankjewel. Uiteindelijk heeft hij voor deze gekozen. Light My Fire dus. Vlak na de Doors nam hij zijn geheel eigen versie op.

van Blokfluisje. Dat dacht nog even, als je goed oplet, misschien heb je het gehoord, kort Vader Jacob spelen. Manfred Mann, My Name is Jack. Ik ben Edwin en ik heb er nog eentje. Dat is nog even een kort eerbetoon aan Otis Redding. Deze week zou hij 85 zijn geworden. En eigenlijk postuum na zijn dood kreeg hij heel veel succes. Dat heeft hij dus zelf allemaal niet meer mee mogen maken. Want het eindigde al voor hem eind 1967. Maar dit is toch wel even nog om happy van te worden. Tot slot dus van dit uurtje.

0: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Er is ook nog een file te melden door de ANWB. Die staat op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is daar ongeveer 20 minuten.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
18: voordeeluitjes.nl.
19: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
20: Radio. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
21: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
22: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Dat is Wham, met een mooie uitroepteken. Net als de VARA in de jaren 80 had. Ik persoon is hier George Michael. I'm your man in de lijn nog van Wake Me Up Before You Go Go. Het is alweer even na drieën. Ik mag ook vandaag nog even nablijven, want Jos is er niet. Het is de 10e, dan kan het gebeuren, horen we altijd. En het is ook nog eens donderdag. En er zijn best veel platen met een donder of een thunder erin. Die zoeken we dus ook vandaag. Dat is onze thematiek in de muziek. Maar ook uitvoerende met zo'n achternaam. Je kunt echt heel veel kanten op. Even kijken wat er zo al is.
1: Donder, donder, nu maar op en laat mij alleen.
0: Dit bedoelen we dus, hè?
1: Verdriet voortaan.
0: Of misschien deze. Thunder Island, maar deze kan ook. Welke kun je bedenken? Denk eens na over een mooi favorietje. Ook op Facebook heb ik nog een aantal hoesjes neergezet. Alles kan, geen gedonder, gewoon gezellig. Laat het maar horen in de app of mail even naar studio@rtvutrecht.nl. Het wordt een mooie donderdagmiddag.

0: Hallies waren dat. Ja, Jos heeft altijd zo'n raam, hè? Ik heb de sleutel ook gevonden. Look through any window. Altijd heerlijk om even open te zetten. Nu het nog kan. We zitten immers nog in de zomer. Ja, het gaat vandaag dus over donderdag, letterlijk. En ik heb de Thunderbirds er ook maar even bij gezocht. En ik ben even gaan bellen ook ondertussen. Ja, we zijn hier lekker druk bezig. Ik heb Agnes aan de telefoon. Agnes van Hout, ja. Als het goed is, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Je bent onderweg, dacht ik.
1: Ja, ik zit in de auto, maar ik sta stil, hoor.
0: Oké, je bent even stil gaan staan. Heel goed. Van waar naar waar? Van A naar B? Wat is dat bij jou?
1: Nou, ik ben onderweg naar boodschappen doen.
0: Van Aalsmeer naar boodschappen doen?
1: Ja.
0: Je hebt nog iemand bij je?
1: Ja, mijn man zit naast me.
0: Oh, gezellig.
1: We luisteren altijd naar Radio M.
0: Wat goed.
1: Ja.
0: En ja, die donderplaatjes die we dus zoeken voor vanmiddag, dat zijn er best wel veel. Je kwam eerst met een nummer van ILO, kunnen hem niet zo heel gauw vinden. Maar je hebt een ander alternatief, hè?
1: Ja, ik hou ook van soulmuziek, de oude soul. En dan een uptempo van The Temptations. Dat is Struck by Lightning Twice. En daar komt donder in voor.
0: Daar komt donder in voor.
1: Ja.
2: Ja, 1979.
0: Het gedonder in de glazen hier ook, want ik moet hem nog even opzoeken. Hoe heb je dit nummer? Ja, 79 hoor ik je man zeggen. En waar heb je dit nummer ooit ontdekt dan?
1: Nou, ik was gewoon aan het zoeken. En ik denk, nou, ik hou wel om naar oude liedjes hou ik van. En jullie draaien ook 60e jaren muziek, maar nu was er een thema donder. Ik denk, nou, laat ik even gaan zoeken.
0: Ja.
1: Zo kwam ik. Toen dacht ik, nou, jullie vonden niet wat in ILO. Dus ik denk, ik hou van soul.
0: Ja.
1: En dan was dit een mogelijke tweede keus.
0: En de titel nog een keertje?
1: Struck by Lightning Twice.
0: Ja, ik moet hem even intoetsen natuurlijk. Ondertussen hebben we hier de muziek van de Thunderbirds. Heb je dat ook al gevolgd vroeger?
2: Ja.
1: Heb ik vroeger ook gezien, die poppen.
0: Dat is heel herkenbaar, hè?
1: Zeker.
0: Ja, nou, maar die kleurt ook nog wel mooi bij deze donderdagmiddag dan. Nou, ik heb hem gevonden van de Temptations, dus we gaan hem eventjes dan laten horen. We moeten dus echt letten op, je ziet het niet zo gauw in de titel, maar er zit dus Thunder in de tekst.
1: Juist, my heart, it was pounding like thunder, is een tekst.
0: Oké, let scherp op, daar komt hij. Speciaal voor jullie. Dankjewel, Agnes.
1: Ja,

0: Ook een beetje Hazes vanmiddag op Radio en Utrecht. Zometeen ga ik deze draaien. De Bee Gees. En we spelen direct 3 voor 4. Raad de rode draad van vandaag. Maak kans op een leuke prijs. Eerst gaan we naar het nieuws met Eva. Een terugblik op de stakingsdag van gisteren. En ook de bibliotheek die in de lift zit.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Het nieuws van 4:30 met Eva de Boer. In Rhenen komen ze checken of je een hond hebt. Dat doen we zo, hè. Maar eerst even naar de vakbonden, want die spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer gisteren.
7: Ja, duizenden vakbondsleden legden gisteren het werk op het spoor en in het stads- en streekvervoer neer. Ze protesteerden daarmee tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Volgens de FNV deden 6000 leden van die bond mee aan de staking. En CNV zegt dat ruim 2000 leden staakten. Door de staking was het rustig bij stations en haltes, melden vervoerders. Een woordvoerder van de NS zegt dat daaruit blijkt dat veel mensen op de hoogte waren van de staking. Bokser Ben Zwezerijnen is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij was oud-profbokser en medeoprichter van bokschool De Voltreffer in Nieuwegein. Zwezerijnen werd geboren in Jutphaas, nu onderdeel van Nieuwegein. En hij stond als bokser bekend om zijn rechtse directe. Na zijn actieve boksperiode werd hij clubtrainer. Trainde hij de nationale selectie en werd hij promotor en organisator van profboksgala's. Zwezerijnen was al enige tijd ziek. In 2020 liep hij corona op, waarna hij getroffen werd door een herseninfarct. De laatste jaren ging het verder achteruit nadat bij hem de diagnose Alzheimer werd vastgesteld. Steeds meer inwoners van onze provincie zijn lid van de BIEB. Ook landelijk is er een stijging, volgens het CBS en de Koninklijke Bibliotheek. De toename is opvallend, omdat vorig jaar meerdere bibliotheken de deuren moesten sluiten. En toch is er een stijging van het aantal leden. Bibliotheken doen er dan ook veel aan om het aantrekkelijk te maken, zeggen onderzoekers. Soms is een abonnement bijvoorbeeld gratis, soms geven ze korting en er zijn niet altijd boetes voor te laat ingeleverde boeken. In steeds minder gemeenten betaal je nog hondenbelasting, maar in Rhenen nog wel. Sterker nog, de gemeente gaat alle deuren af om te controleren of je wel netjes je hond hebt aangegeven. En als dat niet zo is, dan krijg je een boete. De meeste gemeenten hebben de belasting al jaren geleden afgeschaft.
0: Wat een hondenbaan, hè?
7: Zeker, weet je wel. Het weer. De dag die begon met veel bewolking. Inmiddels is er ook af en toe een beetje zon bij zo'n 20 graden. Vannacht dan zijn er mogelijk buien. Dan koelt het weer af naar 10 graden.
8: Dat klinkt in ieder geval niet als hondenweer. Hè?
7: Het is geen hondenweer. Nee, zeker niet.
0: Dankjewel Eva. Ik ga even naar de weg nog, want ik heb twee files te melden. De A1 Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. 20 minuten vertraging. En op de A2 richting Utrecht vanuit Amsterdam tussen Breukelen en Utrecht Leidse Rijn. Daar zijn ze nu bezig met bergingswerkzaamheden. En daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ongeveer een kwartier.
9: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

Kicks and Specs van de Bee Gees. Geschreven door de man die vorige week 80 werd. Hier was hij nog maar net 20. Barry Gibb. 3 voor 4. We gaan een spelletje doen. 3 platen en 1 gemene deler. En als je de verbintenis van vandaag weet te ontdekken, dan maak je kans op een cadeautje uit onze winkel. Het zit niet zozeer in de titels en uitvoerende vandaag. Dus let goed op. Hier is aanwijzing nummer 1.

Alle vier geweest. De school is wel zo'n beetje uit nu, dus het is altijd mooi, even de tijd. Dit kinderklasje er ook nog bij vandaag. 3 voor 4 spelen we dus, hè? Raadovereenkomst, dat is altijd de opdracht. Volgens mij is hij niet zo moeilijk vandaag, maar goed. Je weet bij nooit. Hier is aanwijzing nummer 2.

Heel handig bij 3 voor 4. Goed luisteren naar de teksten. Let op de titels en uitvoerende of geluidjes. Je kan allerlei overeenkomsten bedenken. En dan vandaag hebben we nog een mooie ronde. Die gaan we nu alweer afsluiten met aanwijzing nummer 3. En die is dan ook weer Nederlandstalig.

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas

0: Had ik het net over Barry Gibb. Die werd vorige week 80. Lee Towers, ook hè, eerder dit jaar. Ja, ik mag zijn naam nu wel noemen, want je hoeft niet echt te letten op de uitvoerende vandaag. Het is een ander thema wat wij zoeken. Even iemand bellen die met het goede antwoord is gekomen. Waren er heel veel overigens.
1: Ja, met Jeanette.
0: Dag, Jeanette met Edwin, spreek je van Radio M Utrecht.
1: Hi.
0: Leuk, we hebben even contact met Koten dus.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was je daar vanmiddag aan het doen verder?
1: Nou, ik kwam eigenlijk net binnen van een stukje lopen. En toen hoorde ik onderweg al de eerste. En ik denk, oké. En toen hoorde ik de tweede. En ik denk, hé, nou denk ik dat ik wel weet wat het is. En toen moest de derde nog komen. Ik denk, nou, dat kan je niet missen.
0: Het was een weggevertje vandaag, hè?
1: Ja, ongeveer wel, ja.
0: En nog even, dus je gaat lekker wandelen, dan neem je ons ook mee.
1: Ja, zeker. En op de fiets neem ik jullie mee. En ik neem jullie mee naar bed. Ik neem jullie ook nog mee
0: dat
1: naartoe.
0: Toch zo. We gaan met jou naar bed.
1: Ja, zeker.
0: Wel een beetje jullie voorzichtig, hè? Wel een beetje voorzichtig.
1: Want, jullie staan altijd overal op. Dus,
0: want je hebt je oren eigenlijk ook heel goed nodig, hè? Als je onderweg bent.
1: Ja, zeker. Maar ik heb er altijd maar één in.
0: Oh, dan is het goed.
1: En ik loop, hè? Dus, en als ik fiets, heb ik er één in. Dus,
0: verstandig.
1: Ja, heel verstandig.
0: En ook met één oortje kun je ons goed blijven volgen. Nou, welke drie hits draaide ik? Begin even met nummer één.
1: Dat was volgens mij Bonnie Sinclair, als ik het goed heb. Het toverstafje van Merlijn.
0: Merlijn, ja.
1: Ja, en de tweede, dat is alleen Abacadabra. Ik weet niet zeker, was dat Lady Gaga?
0: Ja, die heeft het ook gezongen, maar dit was niet dit was geen dame. Dit was een meneer die woorden zingen.
1: Oh ja, sorry. Ja, daar ben ik niet zo heel goed in. Dus,
0: de Steve Miller Band. Steve Miller Band was dat.
1: Oké. Die en dan de tweede. De derde was, hoe heet die? Lee Towers en, hoe heet hij? Van Bart.
0: Boos.
1: En dat was Tovenaar. Dus ja, Tovenaar, Abacadabra en Merlijn. Dus volgens mij is het overeenkomst toveren.
0: Ja, magie, goochelaar. Ik heb van alles voorbij zien komen. Allemaal goed gerekend, maar toveren is misschien wel het mooiste woord, hè, wat we als overeenkomst opzoeken.
1: Als je maar komt toveren, dat is vooral het laatste liedje.
0: Had ik ook nog kunnen doen, Herma van Veen inderdaad. Maar dit was ook wel een mooie Lee Towers en Bart de Graaf.
1: Ja.
0: Officieel heet het dan, ik wou dat ik voor één keer in mijn leven. Dus ja, daarna zie je niet zo snel een overeenkomst. Hè. Je moest echt gewoon goed naar de teksten luisteren vandaag.
1: Dat toverstafje kwam weer naar voren. Hè. Dus ik denk, dan denk ik toch echt wel van, dan moet het toch wel toveren zijn.
0: En als jij nou zo'n toverstafje zou hebben? Als jij nou zo'n toverstafje zou hebben, wat zou je dan wensen?
1: Oh, als ik een tover dan zou ik toch wel, dat klinkt heel cliché misschien, maar dan zou ik toch eigenlijk zeggen, jongens, ga allemaal eens even normaal doen en laten we eens helemaal gezellig in vrede leven en iedereen in zijn waarde laten.
0: Ja, dat was ook een beetje de boodschap van dat laatste liedje net, hè?
1: Ja, dus het klinkt heel cliché, maar dat is toch al die ellende die ik tegenwoordig op de wereld heb, is niet leuk.
0: Nee.
1: Dus dat zou ik met mijn toverstafje doen.
0: Mooie gedachte, vind ik dat.
1: Iedereen aardig maken.
0: Ja, mooie gedachte, Jeanette. Ik heb een mooi cadeautje voor je. Je mag kiezen een shopper of een puzzelboek, of heb je liever een notitieboek?
1: Nou, ga mij eindelijk maar eens een keer die shopper.
0: Het is echt shopperweek hier, hoor.
1: Nou, ik heb er ooit eens eentje voor jullie gehaald. En ik heb geen idee waar die is, dus ik denk, het wordt tijd voor een nieuwe.
0: Ja, ik heb wel meer mensen die er graag nog eentje willen. Ja. Ze zijn zo handig.
1: Ja.
0: Ze gaan lang mee, gelukkig. Maar ja, als het dan echt op is, dan heb je in ieder geval nog eentje reserve, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja, ik weet niet waar die andere gebleven is. Misschien dat die ergens op zolder of in een hoek met een verhuizing ooit is. Maar ik dacht dat die ergens was, maar dat was die dus niet. Ik denk, nou, we gaan weer eens een keer wat proberen.
0: Precies. We sturen gewoon zo snel mogelijk een nieuwe. Die heb je misschien nog voor het weekend al binnen. Blijf nog even aan de lijn. Dan check ik nog even je adresgegevens.
1: Ja, heel goed. Dank je wel.
0: En ik wens je voor nu alvast een fijne avond voor straks.
1: Ja, komt goed. Jij hetzelfde straks.
0: Dank je. Dag, Jeanette.
1: Hoi.

Joe Buck is dat. We zoeken dus vanmiddag ook donders goede liedjes voor deze middag. En Jaap die zegt nog, doe die van Jay Ferguson dan nog maar even. Jaap uit Breukelen deze keer. Nou, daar is die hoor. Het was in de jaren 70 en inderdaad, wat je schrijft, een hele mooie. Hoor je nooit.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Ik ga luisteren.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Hey!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
11: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
10: NRV.
11: Waar vraag je dat?
10: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
11: Wij?
10: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
12: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: NRV.
10: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan is er nog verkeersinformatie. De spits is begonnen, meldt ook de ANWB. Doe even de files van 10 minuten en langer. Nou, dat zijn er nog maar 2 eigenlijk op dit moment. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Daar ruim 10 minuten. En de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel bijna 20 minuten. We hebben zometeen Madonna, een liedje uit een film.
16: Design dat je raakt.
6: comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neffkens. Plan nu jouw proefrit op neffkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ. Yes!
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
23: Radio.
24: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
25: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
24: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Ze was ook even Nicky Finn in deze film. Madonna. We gaan vanmiddag op zoek naar donders goede muziek. Dat is onze thematiek. Welke kun je bedenken om deze donderdagmiddag dan ook dus luister bij te zetten? Wel een paar mooie voorbeelden gehad in het vorige uur. Evert kwam nog met deze.
1: Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen.
0: Dus Meeuwis. Het is rustig, maar op de radio toch wel onstuimig. Kan ook in de naam zitten, Johnny Thunder bijvoorbeeld. Of Roy Donders.

0: had hij geleend uit de jaren 60. Van John Lamers. Nou, laat maar horen wat voor leuke ideeën je nog hebt in deze richting. Dus donders goede platen in de app of even mailen studio@rtvutrecht.nl.
1: Met Edwin Meerman.

0: Radio M Utrecht. Ik ben Edwin in plaats van Jos en ik heb aan de telefoon Anja in IJsselstein. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, op zoek naar donders goede muziek dus. En dan blijkt er gewoon heel veel te zijn ineens.
1: Ik had al een aardige
0: samenvatting gemaakt op Facebook bijvoorbeeld. Met allemaal hoesjes van bekende liedjes en wat minder bekende. Maar jij hebt ook alweer een eentje die ik niet meteen had verwacht.
1: Ja, des te beter.
0: Ja, het is wel leuk ook, want het is een artiest die we niet zo heel vaak op de radio horen.
1: Nee.
0: En dan te bedenken dat hij een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis van de Verenigde Staten is. Hè, met meer dan 200 miljoen verkochte albums.
1: Ja, klopt.
0: Over wie gaat het dan?
1: Garth Brooks.
0: En hoe ben jij met hem in aanraking gekomen?
1: Ja, bij toeval een keer, een paar jaar geleden. En ja, je weet nooit hoe het gaat. Ik heb een heel breed... Ik vind heel veel brede muziek leuk. Dus dan kom je hier op en dan... Ja, dit is ook een oud nummer van hem.
0: Ja, en wanneer was dit? Weet je dat ongeveer?
1: Nou, dat zou 10 jaar geleden kunnen zijn.
0: Ja, oké. Hey, ondertussen draait de Thunderbirds ook vanmiddag even mee. Hè? Heb jij dat ook gezien vroeger?
1: Nee, daar ben ik nog net iets te jong voor. Mijn man kent het wel.
0: Oké, ja. Die hebben ook heel veel fans nog steeds, hoor.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, The Thunder Rolls heet het dan ook. En ik heb hier even kijken. Een live versie of een gewone versie?
1: De live versie, die is nog leuker.
0: Vind je die mooier?
1: Ja, die is leuker.
0: Het begint ook met hoop gedonderen, met onweer.
1: Ja, bliksem, dus... onweer. Het is overduidelijk waar het liedje over gaat.
0: Ja, het is een rustige donderdagmiddag, maar niet met onze muziek vandaag.
1: Nee,
0: onstuimig.
1: Zeker niet.
0: Nou, hier is die, speciaal voor jou.
1: Fijn, heel fijn. Hartstikke leuk. Doei.
0: Dag aan jou. Doei.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Backstreet Boys waren dat. Zometeen heb ik deze. Met z'n tweetjes, Mouten McNeil. De nationale nieuwe komt ook nog een keer voorbij. Douwe Bob. Maar eerst naar het regionieuws. En dat wordt gelezen door Eva. En daarin gaat het over de minister die broedt op maatregelen tegen onrust in voetbalstadions. En ook een meestervervalser die een tentoonstelling krijgt.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl. Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Het nieuws van 4:30 met Eva de Boer. We beginnen even met justitieminister David van Weel. Die werkt aan een maatregel om onrust in voetbalstadions tegen te gaan.
10: Ja, dat doet hij samen met de KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. Van Weel wil nog niet zeggen welke maatregelen dat moeten zijn, omdat de KNVB deze nog gaat bespreken met leden. De discussie over geweld in stadions is weer opgeleid na meerdere incidenten. Zaterdagavond nog, toen gooiden supporters van FC Utrecht bij een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vuurwerk en ook bekers op het veld. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is de afgelopen dagen een reeks invallen gedaan in een onderzoek naar grootschalige zwendel met paarden. De verdenking is dat de dieren vervalste paspoorten kregen, mogelijk om ze te slachten voor consumptie, terwijl het gaat om dieren die daar niet geschikt voor zijn. Het gaat bijvoorbeeld om sportpaarden die allerlei medicatie gekregen hebben. De Europese politiedienst Europol meldt dat er op 24 plaatsen doorzoekingen zijn gedaan, waarvan 7 in Nederland. Op locaties in onder meer Utrecht, Limburg en Zeeland deden inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek. In totaal worden zo'n 1000 paarden en hun gegevens gecontroleerd. In Lopik kunnen inwoners bij de gemeente een vergunning aanvragen voor een tijdelijke pre-mantelzorgwoning. Die is bedoeld voor mensen die binnen 10 jaar mantelzorg verwachten en alvast bij een naaste willen wonen. Ben je onder de 75, dan heb je een verklaring nodig van de dokter. En ben je ouder, dan hoeft dat niet. Meestervervalser Geert-Jan Jansen krijgt komend weekend een vaste expositieplek in Amsterdam. Volgens de schilder is dat een uitkomst, want kasteel Beverweert in Werkhoven, waar hij woont en werkt, peilt uit door zijn werken. Jansen werd wereldberoemd vanwege zijn vervalsingen van werken van Picasso, Van Gogh en Rembrandt. Ze waren niet van echt te onderscheiden. Voor het oplichten van de kunstwereld kreeg hij een gevangenisstraf. En een uitgebreid interview met Jansen is te vinden in onze app en ook op rtvutrecht.nl.
0: Een soort vroege AI is dat.
10: Zeker, ja. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. In de nacht dan raakt het bewolkt en tegen de ochtend begint het te regenen. Morgenmiddag dan klaart het op, wel met een enkele bui nog. En het wordt dan een graad of 20.
0: Dankjewel Eva. Dan nog even naar de weg. De spits is inmiddels in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant. En ook bij ons in de regio. Vooral door ongelukken die oponthoud veroorzaken. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuis. Bijvoorbeeld meer dan 10 minuten. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar zijn ze bezig met werkzaamheden. 20 minuten vertraging daar. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Ook ruim 10 minuten. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 10. En dan de A28 Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. Daar staat een auto met pech, 20 minuten vertraging. En ook deze provinciale weg is er nog, de N233. Veenendaal naar Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, bijna 20 minuten.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
14: Voordeeluitjes.nl. Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: voordeeluitjes.nl.
16: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Glasses. Judy in the Skies with Glasses. Het was eigenlijk een soort antwoord op Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. John Fred en his Playboys, dat moeten we ons daar nou weer bij voorstellen. Vraag je dan af al die jaren.
1: Ja.
0: Nou, zo meteen na vijven, dan is er weer Utrecht Komt Thuis.
1: Zo is dat. Ja, vandaag bereikte ons het nieuws dat Ben Zwezerijnen is overleden. Ja. Dat zei mij in eerste instantie niet zo heel veel, maar ik heb me verdiept in de man. Het is eigenlijk gewoon een bokslegende.
0: Ja, ja.
1: Zat bij de beste 10 boksers in de wereld op een zeker moment. Niet een hele lange carrière gehad, maar had een grote boksschool in Nieuwegein, De Volharding. En daar trainden alle grote boksers van de afgelopen jaren. Van Arnold van der Leijden tot Oran Delibas. Mm-hmm. Ook zijn 4 zoons.
0: 4.
1: Trainde daar ook. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is een bijzondere man. En ik praat zo meteen over zijn leven met zijn biograaf.
0: Mooie ode aan.
1: Zeker, ja. Zeker. Zag ik op de website van een groot speelgoedmerk, ik zal het merk niet noemen, dat ze een verkiezing organiseren voor het meest iconische speelgoed van de afgelopen jaren. Dus ik ben heel benieuwd. Heb jij dan gelijk iets waar je aan denkt?
0: Nou ja, ik had het met Corny voor 2 al eventjes over. Die vroeg het ook aan mij. Maar ja, ik had vroeger zo'n modelbaan, hè, zo'n spoorbaan.
1: Ja.
0: Dat was mijn spelendingetje. Wat had je erop draag? Dat was op tv altijd familie Knots, hè? Spelendingetje, hoe heet hij ook?
1: Ja, Neef Herbert.
0: Neef Herbert, ja. Die had ook hele mooie dingen altijd. Ik hield het bij een spoorbaan. Die dijden steeds verder uit. Dus het was natuurlijk ook wel weer een mooie hobby ook.
1: Nou ja, het kan van alles zijn. Hè. Het kan een tol zijn of een hoepel. Ja. Of Barbies was natuurlijk ook heel populair. Lego. Dus, en ik moest er ook even bij mezelf over nadenken. En dan kom ik toch denk ik uit op een voetbal.
0: Toch?
1: Ik had altijd een voetbal onder mijn arm. Op weg naar school, terug naar huis, waar ik ook was. Dus ik denk dat de voetbal mijn favoriete speelgoed was.
0: Ja. Nou, ik niet. Ik heb nooit iets van voetballen gehad. Ik was niet zo goed in de handbal. We deden, hoe heette dat op school ook alweer? Met z'n slagbal.
1: Oh, slagbal.
0: Dat is de milde vorm van, noem het eens.
1: Honkbal?
0: Honkbal, ja. Zullen we nagaan hoe goed ik erin
1: zit. Zit je goed in je sport, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dat voor onze luisteraars geldt. Dus stuur even een appje met jouw favoriete speelgoed. Waar speelde je nou altijd mee vroeger? Daar gaat het over. De dierenarts is er ook, Martijntje van der Veer. We praten over artrose.
0: Oké. Okay. Ja, want met je huisdier kun je natuurlijk ook leuk spelen. Hè? Is ook,
1: maar
0: ja.
1: Zeker. Ja. Dus als je huisdier je favoriete speelgoed is, dan mag
0: ik
1: je dat
0: ook verband,
1: doorsturen.
0: Oké, okay, goed. Dankjewel. Tot zo.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. No to self.

0: Do you do?
1: Begin jaren 70. Zaterdag in het Gouden Weekend zijn we in die tijd. 1971. En vanmiddag ging het dus vooral over donders goede platen. Om deze donderdagmiddag ook luister bij te zetten. Veel Thunder heb ik voorbij zien komen. Mace die zegt overigens nog over de Thunderbirds dat hij daar ook verslaafd aan was. Die hebben er ook een beetje bij gehad ter begeleiding. En inmiddels een mooie verzameling opgebouwd, zeg ik in je appje. De muziek is nog altijd heel beroemd. Ik heb ook een berichtje gekregen van Sjaak. Hij was een van de mensen die met deze suggestie kwam van Normaal. Ja, die had ook zo'n donders goede plaat. Hè?

donderen. En dat van de man die afgelopen week 80 jaar werd. Benny Joling. En Jet van der Valk op Facebook. Jij kwam ook nog met een mooie. Die ga ik nog even draaien. Rob de Nijs. Hoor eens even. De donder rolt.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Vijf uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen, is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. In België zijn 3 mensen aangehouden. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags mogelijk wat zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, dit is Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws uit onze provincie. Eva weet het. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. 7 Utrechtse gemeenten staan onder actief toezicht van de provincie omdat ze achterlopen bij de opvang van statushouders. Het gaat om Amersfoort, Bunnik, Renswoude, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijverenlanden en Wijk bij Duurstede. En in Wijk bij Duurstede, daar zijn 3 nepbankmedewerkers aangehouden. Dat gebeurde gisteren, laat de politie vandaag weten. Het drietal zou betrokken zijn geweest bij de oplichting van een man uit Wijk. En Wesley Sneijder die is aan het ontspullen. Meerdere eigendommen van de voormalig topvoetballer zijn namelijk te koop. Op een veiling worden onder meer een bal van de wedstrijd tussen Oranje en Brazilië en de zilveren bal aangeboden. En ook shirts die gaan onder de hamer. En de eerste biedingen die zijn al binnen. Meer nieuws straks om 5:30.
11: Heeft hij geldnood? Of gaat het naar een goed doel?
12: Het gaat deels volgens mij naar een goed doel. Straks meer.
11: De files A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten op onthoud heeft te maken met wegwerkzaamheden. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren. 10 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Ook 10. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. 10. En tussen Noorderloos en Werkendam nog eens 10. De A28 tot slot Amersfoort-Zwolle tussen Strandnulde en afrit Elspeet. Ook daar 10 minuten extra reistijd. Chicken Stevens komt eraan en Stevie Wonder.
7: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
13: Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje, Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
15: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
16: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Radio M. Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Stevens. Radio M Utrecht, goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is donderdag 10 september 2026. De dag dat er opnieuw meer besmettingen met het West-Nijl-virus worden gemeld. Ook bij ons in de provincie. Het is ook de dag dat bokslegende Ben Zwezerijnen is overleden. De keiharde bokser uit Jutphaas kreeg een eigen biografie. En zometeen praat ik met de man die die biografie schreef. Verder is het een historische dag. Want het is de geboortedag van Paul van Vliet. De cabaretier kwam op 10 september 1935 ter wereld. En hij gaf ons legendarische typetjes als Majoor Kees. Maar hij kon ook prachtig zingen, ook over nieuw.

Ja, Paul van Vliet, hij overleed in 2023. Terug naar vandaag. Een groot speelgoedmerk heeft een verkiezing over favoriet speelgoed door de jaren heen. Je snapt het, ik ben benieuwd. Wat is het speelgoed waar jij in je jeugd graag mee speelde? Misschien was het wel zo'n mini-keukentje. Of was het Lego? Meccano? Mini-stek? Barbies? Of andere poppen? Ik ben heel benieuwd. Voor mij was het een voetbal. Heel simpel. Dat was mijn favoriete speelgoed. Wat was dat van jou? Stuur me een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht-app.

0: Radio M Utrecht. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Het is 4:15. Hij behoorde korte tijd tot de beste 10 boksers van de wereld. En hij was spijkerhard, net als zijn vader. Bokslegende Ben Zwesserijnen uit Jutphaas, die na zijn bokscarrière bokschool De Volharding runde. En daar trainde hij niet alleen zijn 4 zonen, maar ook topboksers. Arnold van der Leijden, Raymond Joval, Oran Delibas. Gisteren overleed Ben Zwesserijnen, 84 jaar. Boris van der Vorst, goedemiddag.
1: Goedemiddag, het was trouwens de voltreffer.
0: De voltreffer.
1: De volharding was een wielerclub.
0: Ja, ja, helemaal fout. Dank je wel. Even jou introduceren. Oud-voorzitter van de Nederlandse Boksbond en schrijver van het boek Liever dood dan verliezen, over Ben Zwesserijnen. Ik wilde even beginnen met een foto die ik van Ben zag. Van zijn rechterhand. Helemaal stuk. En ik begreep, hij trainde zonder zijn handen in te zwachtelen.
1: Ja, het was niet alleen omdat hij zonder zwachtels trainde. Maar hij had hem 7 keer laten opereren, die rechterhand. Maar hij sloeg er ook ontzettend hard mee. Hij had echt een fameuze eindstoot waarmee die Fighting Mac versloeg in begin jaren 70. Een voormalig Europees kampioen profboksen. Dus het was echt een vermaarde rechter directie die hij had. En daar heeft hij zijn hand behoorlijk kapot mee geslagen.
0: Ja, betekende dat ook dan einde carrière voortijdig?
1: Nee hoor, nee, hij is er altijd mee door blijven. Ja. Trainen en slaan. Maar het was wel dat op een latere leeftijd dat hij steeds meer last van die hand kreeg. En dat het steeds lastiger voor hem werd om iemand een hand te geven.
0: Ja. Hoe goed was hij?
1: Hij was heel goed. Heel goed. Hij was jarenlang absoluut de Nederlandse top. Toen ook Olympisch en amateurboks in Nederland op een hoog niveau stond. En daarnaast was hij bij de profs was hij meermalig Nederlands kampioen. Het was echt een topboks.
0: Ja, want hoe kan het?
1: Hij heeft ook echt ontzettende historische battles uitgevochten met Joop Verbonnen in Utrecht. Er waren 2 Utrechtse topboxers en die om de Nederlandse titel boksten en die Ben gewonnen heeft.
0: Ja, hoe kan het dat hij bij het grote publiek misschien wat minder goed bekend is?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij dat in de regio Utrecht wel erg bekend is. En ook landelijk binnen het boksen heel erg bekend is. Maar er was natuurlijk in Utrecht wel een Hans van der Kamp, een Utrechtse journalist, die ontzettend veel over boksen schreef. Maar ik uiteindelijk denk ik dat het was natuurlijk een bescheiden man. Niet iemand die zelf heel erg zichzelf op de borst klopte. Het was meer een soort Willem van Hanegem van de boksport. Een man van weinig woorden, maar met grote daden. En in dat opzicht, het was niet iemand die heel veel PR voor zichzelf verzorgde.
0: Nee, maar als je het aan oud-topboxers vraagt, zoals bijvoorbeeld Arnold van der Leijden, ja, die waren lovend over hem, hè?
1: Ja, meer dan dat. Arnold vanmorgen ook gesproken, die was geëmotioneerd inderdaad door het overlijden. Want die hebben ook echt een scholing gehad in de voltreffer. Wekenlang sliepen ze in de voltreffer en werden ze getraind door Ben Zwesserijnen, die toen bondscoach was. En niet alleen Arnold van Leijden, ook Don Jacob Poeder, Raymond Joval, Oran Delibas, al die topboxers uit die jaren, die waren allemaal kind en huis in de voltreffer.
0: Ja. Was hij een harde? Want ik las wat over hem. Ik las ook wat over zijn vader, die keihard was. Heeft hij dat overgenomen?
1: Hij was, denk ik, spijkerhard. Ook hard voor zijn jongens, hè, zijn zoon. Ze heeft 4 boksbikkels op de wereld gezet. Die ook allemaal op hoog niveau gebokst hebben. Met name ook Peter Zwesserijnen, zijn tweede zoon. Die 2 keer gekwalificeerd is voor de Olympische Spelen. Was echt jarenlang om de twist een van de beste boksers van Nederland. Maar hij was niet alleen voor zijn zoons, maar voor een hele grote groep mensen was hij echt een boksvader. En ook voor mij overigens. Dus ja, dat wordt wel gekoesterd.
0: Ja, want wanneer ben jij hem tegen het lijf gelopen? Want je bent meer dan zijn biograaf alleen.
1: Ik heb ook nog voor de voltreffer een paar wedstrijden gebokst. En uiteindelijk heeft hij me gestimuleerd om in bestuur te stappen voor de Nederlandse Boksbond. En ik heb zelfs vanuit Nederland nog een wereldboksbond opgericht, waar ik ook de voorzitter van ben geweest. En ook dat stond hij enorm achter. En heel veel internationale boksbestuurders die hebben ook de voltreffer bezocht. En die waren er onder indruk van de omvang, de grootte en ook de oldschool vibe die er nog steeds heerst. Ja. En als je dan bedenkt dat die eind jaren 70, begin jaren 80 gewoon een van de grootste boksscholen van Europa neergezet heeft in Nieuwegein. Met de voltreffer. Waar de nationale internationale top getraind heeft. Dus toch imposant. Het was een boksondernemer, ook puur sang.
0: Ja. Ja, en als je hem dan niet zou kennen vanuit het boksen, dan zou je hem kunnen kennen vanuit de Utrechtse uitgaanswereld. Als portier onder andere, hè, bij de Woelemoeloe.
1: Ja, hij heeft met meerdere tenten aan de deur gestaan. Waaronder ook de studentendisco Woelemoeloe, jarenlang.
0: Ja. Ja. Tot slot. Ik moest van een goede vriend vragen naar de band tussen Ben Zwezerijnen en Corrie Konings. Nou ben ik heel benieuwd.
1: Ja, mooi was die tijd. Het was jarenlang ook een beetje het nationale volkslied van de Nederlandse Boksbond. Omdat helpt me ze vergeten mee te nemen. En Ben had in zijn auto al die tijd op repeat. Mooi was die tijd van Corrie Konings opstaan. En toen hebben ze mooi was die tijd bij het als Wilhelmus hebben ze afgespeeld bij een interland van het Nederlands boksteam. En dat is natuurlijk een mooie boksherinnering die veel mensen hebben. Maar hij was absoluut een fan van Corrie Konings. En bij de boekspresentatie van Liever dood dan verliezen, zijn biografie, hebben we ook

0: à Gérard Lenormand. Voici les clés. Radio M Utrecht. Zometeen ben ik heel benieuwd naar jouw favoriete speelgoed. Waar speelde je nou vroeger altijd mee? Zometeen eerst het regionieuws met Eva. Nepbankmedewerkers op heteraad betrapt, daar gaat het over. En als je een shirt van Wesley Sneijder wil, dan kan je toeslaan. De voormalig prof gaat namelijk heel veel spullen veilen.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Half zes, het regionieuws. 7 Utrechtse gemeenten staan onder actief toezicht van de provincie, Eva.
6: Ja, dat is omdat ze achterlopen bij de opvang van statushouders. Het gaat om Amersfoort, Bunnik, Renswoude, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede. Deze 7 gemeenten hebben in juli een brief van de provincie ontvangen waarin staat dat ze niet voldoen aan de taakstelling van de landelijke overheid. Gemeenten hebben volgens de landelijke regels de taak om te zorgen voor genoeg huisvesting voor statushouders. Dat zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen en dus in Nederland mogen blijven. De overheid bepaalt hoeveel mensen gemeenten moeten huisvesten, maar veel gemeenten lopen achter, mede door het grote woningtekort in Nederland. Vandaag was de laatste zittingsdag in het proces rondom een Woudenbergs echtpaar dat verdacht wordt van het jarenlang seksueel misbruik van 6 zeer jonge kinderen. Tegen hen werden dinsdag gevangenisstraffen van 30 en 20 jaar geëist. En ook wil het OM TBS met dwangverpleging voor beide. Het is een erg zware tijd voor de families van de kinderen uit Woudenberg, laat een woordvoerder van organisatie namens de familie weten.
7: Ja, zoals denk ik iedereen die de zaak gevolgd heeft wel zal kunnen begrijpen, waren dit 3 hele zware dagen voor beide gezinnen, hun naasten en natuurlijk ook de slachtoffertjes die er niet bij waren. Dus ja, hele zware periode. En het is natuurlijk al een hele zware periode sinds dit naar buiten is gekomen, oktober 2024.
6: Vandaag kwamen de advocaten van de 2 verdachten aan het woord. Zij pleiten allebei voor lagere straffen dan het Openbaar Ministerie geëist heeft. De rechtbank doet uitspraak op 3 november. In Wijk bij Duurstede zijn 3 nepbankmedewerkers aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Arnhem, een 26-jarige vrouw uit die plaats en een man van 65 waarvan de woonplaats onbekend is. Het drietal zou betrokken geweest zijn bij de oplichting van een man uit Wijk. Die man werd opgebeld omdat er problemen zouden zijn met zijn bankrekening en iemand zou daarom spullen komen ophalen bij hem thuis. Het slachtoffer belde de politie, waardoor de oplichter in de woning aangehouden kon worden. 2 handlangers werden in de buurt opgepakt. En Wesley Sneijder, die is aan het ontspullen, want meerdere eigendommen van de voormalig topvoetballer zijn te koop. Op een veiling worden onder meer een bal van de wedstrijd tussen Oranje en Brazilië en de zilveren bal aangeboden. En ook shirts die gaan onder de hamer. Tegen het veilingplatform zegt de Utrechter dat aan wedstrijden mooie momenten vastzitten, maar dat hij deze herinneringen graag wil delen met voetballiefhebbers. Ook medailles die hij met Inter Milaan haalde worden geveild. De eerste items worden inmiddels aangeboden en de biedingen lopen al in de duizenden euro's. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. In de nacht dan raakt het bewolkt en tegen de ochtend begint het te regenen. Morgenmiddag dan klaart het weer op met nog een enkele bui. Bij zo'n 20 graden.
0: De files bij ons in de regio. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Breukelen een kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten wegwerkzaamheden daar. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren. 20. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oudrijn ook 20. En de laatste de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Ook daar 20 minuten extra reistijd. Zometeen Toontje Lager en Bos Keks.
8: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeveelheid.

0: stiekem gedanst, Toontje, Lager. Ja, een groot speelgoedmerk, die hebben een verkiezing over het meest iconische speelgoed van de afgelopen jaren. Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd wat jouw favoriete speelgoed was. Waar speelde jij nou vroeger als kind altijd mee? Femi stuurt een berichtje. Ik was verzot op Playmobil. En ik had ook erg veel met een leuk poppenhuis en meubeltjes en een mooie boerderij. En Carolien schrijft, mijn zus en ik hadden niet heel veel speelgoed. We hadden wel wat buitenspeelgoed. Een zandbak, springtouw, elastiek. Later klikklaks. Is dat ook weer? Klikklaks. En een skippiebal. Carolien, dankjewel. En dit is Anneke. Hallo Anneke.
1: Goedemiddag.
0: Uit Baren.
1: Klopt.
0: Ja, waar speelde jij mee?
1: Wij hadden niet veel. Eén autopet, want we waren met z'n 12.
0: Eén autopet voor 12 kinderen?
1: Ja, maar tussen mijn oudste zuster en mij zat al 25 jaar.
0: Oh ja.
1: En na mij zijn nog 5 kinderen gekomen. Dus ja, armoed troeven.
0: Ja, en die autopet die ging van kind op kind op kind op kind.
1: Ja, met z'n drieën konden we er ook op hoor.
0: Ik snap het. Waar speelde je nog meer mee? Want je schreef iets over een pop die kon lopen en praten.
1: Ja, mijn broer die ging naar, die werd opgeroepen voor dienst in Indonesië. En toen kreeg ik van hem een Tiroler pop en die kon praten. En als je een handje vasthield, kon ze stapjes meelopen.
0: Oh.
1: Ja, dat 1949.
0: Maar dat was denk ik voor die tijd best wel modern.
1: Echt wel. Echt wel. De hele buurt die vond het prachtig.
0: Ja. Ik moet even denken aan het liedje Bonnie, kom je buiten spelen. Daar zit in de zin, heb je echt een pop die praat?
1: Ja, ze kon praten, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, geweldig.
0: Nou, dat maakt
1: maar we hadden 12 kinderen thuis. We hadden niet veel, maar we hebben het altijd geweldig gehad. En mijn broers hadden die Meccano-dozen.
0: Oh ja.
1: Dat met die ijzeren dingetjes. Nou, dat was het.
0: Beetje bouwen.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daarna rauwen ze op die step.
1: Ja, belletje trekken.
0: Hartstikke leuk. Klinkt goed. Dankjewel Anneke, fijne avond hè.
1: Het spant zo, want dat is graag gedaan.
0: Hoi, hoi, hoi. Dan gaan we van Baren naar Utrecht, naar Ineke. Hallo Ineke.
2: Hoi Hart, hallo.
0: Hallo, hallo, hallo.
2: Hey.
0: Ja, speelgoed voor binnen en speelgoed voor buiten, daar schreef je over.
2: Ja, ja, wij woonden buiten, hè, platteland, dus wij speelden veel buiten. Maar als het slecht weer was, dan was ik binnen met de Barbies aan het spelen met mijn vriendinnetje.
0: Oh ja.
2: Want ik had alleen maar broers. Ja, en die hadden ook allemaal van dat bouwspul, weet je wel. Lego en blokjes.
0: Ja.
2: En toen, maar ik was nog wel een beetje een doenertje, weet je wel, alles uitproberen. Dus op een gegeven moment kreeg ik van mijn ouders een Diabolo.
0: Oh, een Diabolo. Ja, dan moest je wel mee naar buiten. Dat is niet voor in de kamer.
2: Nee joh. En in het begin, ja, ik was denk ik een jaartje of 10, 11. Oh, en dan op zijn touwtje, weet je wel. En dan moet je heel hard met die twee stokjes heen en weer. En dan gooide ik hem geen en een eentje weer in de boom.
0: Ja, het is best moeilijk, toch?
2: Ja, het was heel moeilijk. Maar op een gegeven moment zegt mijn moeder van, nou, het gaat goed met jou. En dan echt, hè, heel hard. En gooide ik hem heel hoog. Hè, en ik kon hem steeds opvangen. Hè. Dus dat was een geweldig ding, joh.
0: Ja,
2: om mee
0: ja.
2: te spelen. Dat was echt hartstikke leuk om te doen.
0: Dus buiten de Diabolo en binnen de Barbies.
2: En binnen de Barbies, ja.
0: Oh, keurig verdeeld.
2: En zo moest je ze maken, hè.
0: Leuk hoor, Ineke. Dank je wel, hè. Fijne avond.
2: Ja, fijne avond. Doei, doei. Hoi.
0: Waar speelde jij vroeger graag mee? Wat was je favoriete speelgoed? Stuur me even een berichtje. Dat kan via de app natuurlijk, hè.

0: Radio M Utrecht met Phil Collins. Zometeen George McRae. Weerbericht. En Rock Your Baby. Maar eerst natuurlijk Margot Ribbering. Dag Margot.
1: Hallo Aart.
0: Eens even praten over deze best wel mooie dag. Waar ik van ik vond dat we er ook wel een beetje recht op hadden na al die regen.
1: Ja, ja, na 2 dagen regen, dan zijn we alweer toe aan een dagje met zonneschijn. Ja, die zon die heeft lekker geschenen. Zo'n 5 tot 6 uur. Maar in de loop van de ochtend, begin van de middag, trok er ook even een portie bewolking vanuit het westen over. Gelukkig geen actieve bewolking. De regenmeters bleven droog en de temperaturen die hielden zich netjes aan de verwachting. Want ik had 20 graden gezegd, maar ik denk, oh god, dan komen die wolkenvelden eraan. Dan zul je net zien dat die 20 graden niet gehaald wordt. Maar in de beeld is het 20,3 graden geworden. Dus 10 september kan weer worden bijgeteld als een warme dag.
0: Oké. Komen daar nog warme dagen bij?
1: Jazeker, jazeker. Het is niet op wat betreft de warme dagen. Het is zo dat de temperaturen komende nacht teruggaan naar een graadje of 11, 12. Met vanavond nog opklaringen. Vannacht bewolking vanuit het westen. En morgenochtend, als je de gordijnen open doet, valt er af en toe een beetje regen en motregen. Dus de ochtend valt een beetje tegen van de vrijdag. Maar in de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer een beetje op. En dan komt de zon tevoorschijn en wordt het toch weer 20 graden. En ja, die temperaturen gaan nog wat verder oplopen, vooral na het weekeinde.
0: Oeh, daar horen wij over een uur graag veel meer van. Dankjewel voor nu. Tot zometeen. Doei.

George McRae en Rock Your Baby. Radio M Utrecht. Het favoriete speelgoed van Gerard, dat waren zijn vishengels. Hij leerde vissen van zijn ome Joop. En elke vakantie gingen ze vissen in de Kromme Mijdrecht. En in de polder, en soms in het noorden, of in Vinkerveen. Wat was jouw favoriete speelgoed? Bij Gerard dus een vishengel. Wat was er bij jou? Stuur je me een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond, even na zessen hier op Radio M Utrecht. Utrecht, kom thuis. Tot 7 uur ben ik bij je. Eva is er ook, hallo.
10: Ja, goedenavond.
9: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze provincie.
10: Bij festival Lepeltje Lepeltje in Amersfoort is vorige week een bezoeker zwaar mishandeld, zegt de politie. Het slachtoffer heeft zijn kaak op meerdere plekken gebroken en de politie is op zoek naar mensen die die mishandeling hebben gezien. Justitieminister David van Wil werkt aan maatregelen om onrust in voetbalstadions tegen te gaan. De discussie over geweld in stadions is weer opgeleid naar meerdere incidenten, waaronder afgelopen zaterdag in Utrecht. Toen gooiden supporters vuurwerk en bekers op het veld. En in steeds minder gemeenten betaal je nog hondenbelasting, maar in Renen nog wel. Sterker nog, controleurs van de gemeente gaan alle deuren af om te controleren of jij wel netjes je hond hebt aangegeven. Meer nieuws straks om 6:30.
9: Ik denk, bij mij zouden ze het gelijk doorhebben. Mijn honden blaffen naar alles wat voorbij komt.
10: Ja? Dus, ja, daar kom je niet mee weg.
9: Nee, die kan me niet even rustig in een kamertje verstoppen.
10: Dat is het klassieke verhaal, hè? Zo'n controleur die dan aanbelt en dan geblaf wordt. Terwijl ik heb geen hond.
9: Ja, ja, nee,
10: Irene, dat... kom je er niet meer mee weg.
9: Nou, daar woon ik gelukkig niet. Ja. twee files nog met een vertraging van 10 minuten of meer. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier op onthoud. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Zometeen Frankie Valli.
11: Yes!
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
15: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.nl. Radio.
19: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
20: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Frankie Valli.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Grease, ja, wat was dat toch een heerlijke film. Die kan je blijven kijken. En dit was de soundtrack, Frankie Valli. Veel meer fijne muziek staat voor je klaar. Miles Smith, Middle of the Road. Prachtig liedje van Simply Red zie ik staan. Oftewel, dat komt muzikaal gezien allemaal goed. En dan heb ik ook nog een fijn gesprek straks met onze vaste dierenarts, Martijntje van der Veer. Wij praten dan over artrose. Hoe herken je het en wat kan je eraan doen? En verder praten we door over je favoriete speelgoed. Een grote speelgoedfabrikant die houdt een verkiezing van het meest iconische speelgoed. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd wat jouw favoriete speelgoed was vroeger als kind. Erik stuurt een berichtje. Ik was een groot liefhebber van Meccano-bouwdozen. Ja, dat snap ik wel. Daar speelde ik ook wel eens mee. Waar je allerlei constructies mee kon bouwen met moertjes en boutjes en alles erop en eraan. Meccano-bouw. Waar speelde jij nou vroeger mee? Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app en wellicht kletsen we dan straks.

0: Middle of the Road. Radio M Utrecht. Het is 6:15 op deze mooie donderdag. Tijd om eens te praten met onze vaste dierenarts Martijntje van der Veer. Martijntje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We gaan praten over artrose, slijtage in de gewrichten. En ja, je kan het wel zien, hè, als je hond of kat bijvoorbeeld wat moeizaam de trap op of af gaat.
1: Ja, zeker. En veel mensen denken altijd, een ouder huisdier wordt wat rustiger. Die gaat gewoon lekker liggen. Zeker bij poezen, dat ze veel meer gaan slapen. Maar je ziet vaak dat bijvoorbeeld de poes voorheen sprong die op een kastje of zo. En dat hij nu misschien even de bank neemt en dan het kastje. Of gewoon moeite heeft met op dingen te springen. En bij de hond zie je het vaak als ze opstarten 's ochtends. Ze komen uit hun mand en je ziet gewoon dat ze moeite hebben om op gang te komen. Dat zijn eigenlijk de eerste tekenen van artrose.
0: Ja. En is het puur ouderdom?
1: Nou, dat hoeft niet, want het kan ook. Het is eigenlijk zeg maar een aandoening van het kraakbeen in een gewricht. En dat kan in meerdere gewrichten gebeuren. En je kan je ook voorstellen bij een jong dier, als er trauma van een gewricht is geweest, dat er dan ook artrose kan ontstaan. Maar we zien het wel vaak bij wat oudere dieren. Eigenlijk ja. Net als bij mensen. Ja, het is gewoon een beetje slijtage.
0: Ja, precies. Is er wat aan te doen, bijvoorbeeld met voeding?
1: Zeker, er zijn ik zeg altijd een beetje een soort vier pijlers waardoor je de artrose kan aanpakken. Is het zo dat het heel ernstig is en een dier echt pijn heeft, dan begin je eigenlijk altijd wel echt met pijnstillers. Daarnaast is het heel erg belangrijk om het gewicht van een dier in de gaten te houden. Je kunt je voorstellen als een dier fors overgewicht heeft, dat hij ook veel meer last van artrose kan hebben. Hetzelfde een beetje als bij mensen. Daarnaast kun je ook met supplementen aan de gang. En dat zijn voedingsstoffen voor het kraakbeen. De zogenaamde glucosamine en chondropoïtine. Dat zijn wat stofjes die een belangrijke bouwstof zijn voor het kraakbeen. En daarnaast is bewegen, toch gedoseerd bewegen, heel belangrijk. Dat je gewoon regelmatig beweegt, kleine stukjes. En dat zijn eigenlijk de vier pijlers. En als het niet zo ernstig is, dan kun je bijvoorbeeld de pijnstiller laten zitten. En dan kan je alleen met die andere drie aan de gang. En heeft een dier helemaal geen overgewicht, dan kan je dat stukje dus ook weghalen. Maar je kan het op die vier pijlers, zeg maar, aanpakken.
0: Oké. En we moeten wel goed, denk ik, naar de hond of kat kijken of het gedrag iets verandert. Want we weten, ze zullen niet zo snel laten zien dat ze pijn hebben.
1: Nee, want je moet je voorstellen, vooral honden ook, die leefden vroeger als wolf, zeg maar, toen ze daar nog van afstamden, in een roedel. En stel dat jij kreupel gaat lopen als wolf, dan word je uit de roedel gepotst. Want dan ben je een gevaar voor de rest van de roedel. Dus dieren zullen zich altijd beter tonen dan ze uiteindelijk zich voelen. En daar is de laatste tijd veel onderzoek naar gedaan, dat het eigenlijk best wel zielig is. Dat heel veel huisdieren toch echt onnodig pijn hebben, terwijl je dat best wel met goede en veilige pijnstillers kunt voorkomen.
0: Oké. Martijntje van der Veer, dankjewel en een hele fijne avond.
1: Fijne avond.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Lemon Pipers. Green Tambourine. Straks kletsen we wel eventjes over je favoriete speelgoed. Krijg ik nou toch binnen? Een van de eerste spelcomputers eind jaren 60 hadden ze bij Erwin. Ja. Snap ik dat dat een favorietje was?

0: Love and Understanding, Share, Radio M Utrecht. Straks nog David Bowie en ook Julio komt voorbij. Zo direct eerst Eva met het regionieuws. De politie zoekt mensen die getuigen waren van een zware mishandeling op een festival in Amersfoort. Hoor je zometeen meer over.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
0: Half zeven, het regionieuws met Eva. Ja, bij festival Lepeltje Lepeltje in Amersfoort is vorige week een bezoeker zwaar mishandeld, zegt de politie.
10: Ja, het slachtoffer heeft zijn kaak op meerdere plekken gebroken. Deze festivalbezoeker stond op vrijdag 4 september rond 11:30 bij de Patatkraam een optreden te filmen op het festivalterrein in Plantsoen West. Een bezoeker sloeg zijn telefoon uit zijn handen na een korte woordenwisseling. En vervolgens zou de verdachte volgens de politie het slachtoffer een klap op zijn kaak hebben gegeven. De politie zoekt mensen die de mishandeling hebben gezien. Justitieminister David van Wil werkt aan maatregelen om onrust in voetbalstadions tegen te gaan. Dat doet hij samen met de KNVB, de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. Van Wil wil nog niet zeggen welke maatregelen het zijn, omdat de KNVB deze nog gaat bespreken met leden. De discussie over geweld in stadions is weer opgeleid na meerdere incidenten. Zaterdagavond nog gooiden supporters van FC Utrecht bij een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vuurwerk en ook bekers op het veld. Anoniem en gratis kan je vuurwerk inleveren in de gemeente IJsselstein. Dit jaar is het verboden om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Dat zou moeten zorgen voor minder overlast en ongelukken. In september en oktober organiseert de gemeente daarom inleverdagen voor vuurwerk bij het afvalscheidingsstation. Alleen kindervuurwerk mag nog afgestoken worden, zoals knalerten en sterretjes. En in steeds minder gemeenten betaal je nog hondenbelasting, maar in Renen nog wel. Sterker nog, controleurs van de gemeente die gaan alle deuren af om te controleren of jij wel netjes je hond hebt aangegeven. En als dat niet zo is, dan krijg je een boete. De meeste gemeenten hebben de hondenbelasting al jaren geleden afgeschaft. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen, maar morgenochtend dan gaat het regenen. In de middag dan klaart het weer op met nog een enkele bui bij zo'n 20 graden.
0: Zometeen Julio Iglesias. Eerst nog even twee files. Het is bijna gedaan met de avondspits. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Een file van 10 kilometer, 5 minuten extra reistijd. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Ook daar 10 kilometer en een kwartier oponthoud.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Julio Iglesias. Radio M Utrecht. Ik denk trouwens dat Julio Iglesias vroeger ook een voetbal als favoriete speelgoed had. Hij kon heel goed voetballen. Vooral keeper, hè? Nog bij Real Madrid gespeeld. Volgens mij een tweede. Hij was goed. We praten over speelgoed. Wat is jouw favoriete speelgoed van vroeger? Hallo Marcel.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, waar moet jij dan direct aan denken?
1: Nou, het cadeau wat mijn broer en ik samen kregen in begin 60e jaren, dat was met Sinterklaas, dat was een elektrische trein.
0: Ja, met zo'n transformator.
1: Jazeker, en naderhand huisjes erbij bouwen en een spoorwegovergang, dat hebben we heel wat plezier aan beleefd.
0: Ja, want wat bouwde je er allemaal bij? Was dat heel zo'n Oostenrijks landschap, Zwitsers landschap, ja. Bergen, alles?
1: Je had dat merk Valler, daar had je van die huisjes bij. En dat hebben we met z'n tweeën nog wel zitten bouwen toen de tijd, ja.
0: Ja, dus zo'n echte treinentafel.
1: Ja, ja, ja.
0: Ben je daar nou later mee verder gegaan? Want mijn vader had bijvoorbeeld ook nog zo'n ding staan.
1: Ik ben naderhand met mijn vader bezig geweest. En dat was dat hele kleine spoor, dat Z-spoor. Dat is 9 mm breed. Maar ja, en dat is op een gegeven moment omdat mijn vader ziek werd en daarna overleed, is dat niet meer doorgegaan.
0: Nee, je bent zelf geen volwassen man met kleine treintjes geworden.
1: Nee.
0: Maar goed, die elektrische trein, dat was het, ja. Hè, toen de tijd.
1: Ja. Ja, zeker. Het was een duur cadeau trouwens, hoor. Dat weet ik nog wel.
0: Jawel, ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar jaren plezier van, hè?
1: Zeker weten.
0: Oké. Dankjewel, Marcel. En een fijne avond.
1: Hetzelfde, tot horens.
0: Dag. Rob den Boer, hallo.
2: Hallo, Aart. Goedenavond.
0: Ja, ik vroeg, wat was je favoriete speelgoed vroeger? Jij stuurde twee woorden terug. De bandrecorder.
2: Precies, ja.
0: Vertel.
2: Nou, dat is een hele geschiedenis geweest. Ik kreeg toen ik 10 was. En dat was, even kijken, ik ben in 61 geboren. Dus dat was in 71 ongeveer. Toen kreeg ik van mijn vader een klein draagbaar bandrecordertje. Nou, daar was ik helemaal weg van. Want ik weet nog wel dat ik vroeger bijvoorbeeld bij mijn oma zat. Bij mijn oma en opa. En dan nam ik muziek op via de microfoon van Top op. S'avonds via de tv. En zij hadden ook een papegaai, weet ik nog wel. En die kwetterde er nog alles doorheen. Dus daar ging een grote doek ging er overheen. Ja. Zodat hij hem stilhield. En ja. Mijn opa en opa die moesten ook de mond houden natuurlijk. Ja. En zo is het bij mij allemaal begonnen.
0: Ja. Dus even voor het beeld. De kleine Rob die zit met een bandrecordertje. Met een microfoontje eraan voor de televisie. Vlak bij de speaker van de televisie.
2: Precies.
0: En dan neem jij Top op. En ondertussen moest die papegaai zijn kop houden en opa en oma ook.
2: Zo is het allemaal begonnen, ja.
0: Goh, en hoe is dat dan verder gegaan als het daar is begonnen?
2: Nou, later toen kreeg ik op een verjaardag een andere bandrecorder. Zo een met 18 centimeter spoelen. En dat was denk ik in 72 of in 73. En vanaf dat moment nam ik ook altijd muziek op van de radio.
0: Ah.
2: Dus ik had zo'n oud radiomeubel had ik. En daar sloot ik die bandrecorder op aan.
0: Ja.
2: En ik weet nog wel, ik nam altijd muziek op. Van bijvoorbeeld van de Daverende 30 van Felix Murders.
0: Ja.
2: En dat was in 1973, weet ik nog wel. Dus die muziek die jullie op een radio draaien, dat komt heel veel ook uit die tijd weg.
0: Zeker.
2: Dus
0: ik vind
2: dat helemaal geweldig.
0: En is het dan ook zo dat jij, als je dan toch die microfoon had, daar ook als een soort DJ een beetje tussendoor zat te kletsen? Probeerde je dat?
2: Nou, op dat moment niet natuurlijk, want ik wou graag die muziek opnemen, zodat ik dat later weer af kon spelen. Maar ja, er is nog veel meer gebeurd. Want ik weet nog wel, dat was in 1977 of 1978. Toen ben ik nog een tijdje etenpiraat geweest.
0: Ik dacht het al.
2: Ja, zo, dat is het vervolg daar dan weer op, hè?
0: Ja.
2: En toen ben ik inderdaad wel een tijdje als DJ bezig geweest. Dat vond ik helemaal geweldig. Alleen ik vind zelf dat ik niet zo'n goede microfoonstem heb. Dus ik draaide ook heel veel non-stop.
0: Ja. Zeg, wat was je piratennaam, Rob?
2: Aquarius.
0: Aquarius.
2: Ja.
0: Nou ja.
2: En ja, ik woonde in die tijd in Harlingen. Ja. In Friesland. Dus nou ja, daar was ik wel bekend eigenlijk. Nou,
0: misschien kan je als DJ Aquarius dan nog even de volgende plaat hier aankondigen. David Bowie en de Golden Years. De vloer is voor jou.
2: Oké, ja, de Golden Years. Er is ook een hele mooie film van trouwens. Een miniserie. Die heb ik ook gezien. Is helemaal geweldig. Wat nu komt, dat is David Bowie met Golden Years.
0: Dankjewel, DJ Aquarius. Fijne avond.
2: Gedaan,
0: hoi.
2: Hoi, hè.

0: de Golden Earring. De Golden Years van David Bowie, aangekondigd door DJ Aquarius. Hallo Margot.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo. Wat voor dag hadden we?
1: Nou, een hele mooie dag met zon, maar soms ook wel wat bewolking. Weinig wind, want er trok een ruggetje van hoge druk over ons heen. Droge dag met temperaturen boven de 20 graden. 20,3 is het uiteindelijk geworden in de beeld. En het is buiten nog steeds heel aangenaam. Want we zien nog eventjes de zon voordat die zo ondergaat. En het is op dit moment 18,6 graden in de beeld. Nog steeds behoorlijk warm.
0: Wij hebben vannacht de extra deken erbij gepakt. Het was toch toen best wel fris, een graadje of 8. Krijgen we weer zo'n frisse nacht?
1: Nee. We krijgen echt niet meer zo'n frisse nacht zoals afgelopen nacht. En ik zal nog eens even kijken wat voor een frisse nacht wij hebben gehad. Ja, inderdaad, 6,5 was het afgelopen nacht. 4 aan de grond. En komende nacht, omdat we eerst nog met opklaring te maken gaan krijgen, maar later meer bewolking vanuit het westen, gaan die temperaturen niet meer zo zakken. Het wordt 11, 12 graden. Dus wat dat betreft is het komende nacht niet meer zo koud zoals afgelopen nacht.
0: Oké. En hoe ziet het eruit voor morgen en het weekend?
1: Ja, die bewolking gaat toenemen. En dat komt omdat er een zwakke storing aankomt. En voordat het licht wordt, gaat het vanuit het westen wel regenen. En een beetje motregenen. Dus dat is een beetje de vrijdagochtend grijs. Af en toe regen, motregen. Maar dat duurt gelukkig niet de hele dag. Want in de loop van de middag klaart het vanuit het westen op. Dan kan er misschien nog een enkel buitje vallen. Maar het ziet er duidelijk beter uit dan de ochtend. Verder waait er iets meer wind dan vandaag. Eerst uit het zuiden, later uit het westen. En het wordt toch weer 20 graden. En zaterdagnacht, nou dan kun je dat dekentje er weer bij pakken. Want dat wordt weer een nachtje met temperaturen onder de 10 graden. Misschien wat mistvelden boven de weilanden. En daarna, net zoals vandaag, wolkenzon en iets warmer, 22 graden. Zondag, dan krijgen we opnieuw met regen te maken. Maar dat valt meest in de nacht naar zondag en zondagochtend misschien nog een spatje. En daarna klaart het ook weer op. Dus die ziet er ook hartstikke goed uit. Met opnieuw weer 20, 21 graden. En dan krijgen we begin volgende week met een zuidelijke wind toch weer even de warmte uit Frankrijk. Want de temperaturen gaan omhoog naar zo'n 3, 24 graden.
0: Nou. Dan gaan we even nazomeren, zeg.
1: Ja, hè?
0: Dankjewel, Margot. Fijne avond.
1: Fijne avond. Radio.

het is toch heerlijk. Sienna Spyro en de Material Lover, Radio M Utrecht. De avond van de nostalgie staat je op te wachten aan de andere kant van 7 uur. Een mooie Chicory Tip, de Archies. Ricardo Cocciante, de Jackson 5. Kortom, een zalig boeketje aan heerlijke muziek. UB40 is dit. Sing our own song. Doe dat vooral zelf ook. Fijne avond, tot morgen.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
13: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
12: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolo Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik wens je een liefdevolle goedenavond toe. En ik ben blij dat je er weer bij bent. Het eerste liedje was van Cool and the Gang en heette Cherish. Letterlijk vertaald, koesteren. De liefde is natuurlijk iets dat je moet koesteren. En dat gaat niet altijd vanzelf, maar wel als je elke dag luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Want ik ben er tussen 10 en 11 uur 's avonds en ik kan niet uitsluiten dat het gewoon even romantisch wordt. De liedjes zijn er natuurlijk weer naar. Ik ga de dromerige muziek van Enya draaien. Sting komt voorbij. Neil Diamond. En nu ook Tsugaru voor Nachari. Met zijn gouden stem zingt hij Diamanten.

0: Altijd mooi. Cyndi Lauper en True Colors. Net als dit schitterende Nederlandstalige lied.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Enia was dat. Ik hoop dat je heerlijk een paar centimeter boven de grond hebt gezweefd en genoten hebt van de muziek. En dan is het nu tijd voor niemand minder dan Sting. Hij is deze week in Nederland, treedt op in Carré. Maar deze zal je daar die avond niet horen. Die hoor je hier op Radio M Utrecht.

geef mij je angst, ik geef je er hoop voor terug. Ik vind het een schitterende zin in de Nederlandse popmuziek. Zometeen hoor je nog Enrique Iglesias hier op Radio M Utrecht. En de Commodores kunnen opgelucht ademhalen dat het goed gaat met Lionel Richie. Hij heeft even in het ziekenhuis gelegen. En eerst hoor je nu Neil Diamond en Hello Again.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: M Utrecht. 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen.